0: Vandaar dat ze de mensen hadden ingehuurd om dat te omzeilen. En taal verliest alle nuances, alle stijl gaat eruit en je krijgt een bloptekst dat eigenlijk niks meer...
1: Er is een ding en dat heet de wet van entropie, wat wil zeggen dat alles uitsterft en alles neerkomt op
0: Het
1: wat je wat beweegt, wilt blijven bewegen, maar valt ook wel stil, zoiets. Ja.
0: Klopt. En dat is dus gebeurd. Er kwam gewoon een eindeloze brabbel van woorden die niks meer wouden zeggen. En men is daar dan achter gekomen en heeft men heel veel mensen daarvoor ontslagen.
1: Oké, terecht.
2: All right.
0: Voilà. Oké. Geen punten, maar wel
2: een bijzonder verhaal.
1: Voilà.
0: Kijk.
1: Zullen we een volgend liedje horen?
0: Graag.
1: En dan ondertussen nog een koffietje maken.
0: Goed. We gaan luisteren naar de Moonlandings met Some People's Music. Ik denk hoe dat wij ons voelen over de muziek van sommige mensen. Samengebald in een lied.
1: Oké, prima. Ik ben benieuwd.
2: Some People's Music. Oké.

0: fuck that!
1: Dat mag niet, hè.
2: Hela hola.
1: Ze is rustig.
2: Alle remmen los, Corine.
1: Hey, en we zijn nog maar aan de tweede ronde bezig, hè, van Espresso Martini.
2: Ik zie dat het glas leeg is. Hola. Moet Ingrid?
3: Waarom danske erbij, hè? Ja. Ingrid, ja. Ziet die pop gaan, ziet de pop, ziet de pop, ziet de pop.
2: We zeggen zo vaak, die spijt. Hola,
3: twee. Oh, ja.
1: Voilà.
2: Dankjewel voor deze mooie...
1: Zeer graag gedaan.
2: ...visuele...
1: Als ik kan helpen, met alle plezier.
2: Show. Dankjewel.
3: Zo.
2: Laat ik het onderwerp terugbrengen naar beleefdheid.
3: Ja. Doe maar.
2: Achterwerksessie. Hm. Hoe komt dat daar van twerk? Van achterwerk?
3: Ja.
2: Twerk?
3: Nee.
1: Ik denk dat
3: dat
1: een heel Engels woord is, maar het zou mooi zijn.
3: Het is toch goed gevonden. Ja, het is goed gevonden.
2: Voilà. Ik wil jullie meenemen naar Zweden. Okay. Eventjes. Mm-hmm. Ik ben vorige week een artikel tegengekomen waarvan ik dacht, dat vind ik nu toch wel een beetje bijzonder. En mijn eerste reactie is dan altijd, dan is dat iets om mee te nemen naar mijn vriendinnen op de maandelijkse koffieklets. Het was dus een artikel over de maatschappij in Zweden.
3: Mm-hmm.
2: Dat is een land dat heel erg gedigitaliseerd is, dat cashloos werkt, blijkbaar. Blijkbaar, zoveel mogelijk.
3: Okay.
2: Staan ze daar toch wel voor in.
3: Mm-hmm.
2: Wat maakt dat de mensen die hun brood verdienen met diefstal... het wel moeilijk krijgen.
3: Ah, ja.
2: Want als je niet zoveel kunt
3: uit
2: zakken halen, moet je meegaan met je tijd. Moet je op een andere manier je brood gaan verdienen.
3: Ja.
2: En op dat punt heb je dan een keuze. Ga ik het goede pad aannemen of ga ik mijn diefstal op een andere manier doen?
3: Okay.
2: Uiteraard het tweede dan.
3: Ah,
2: hè?
3: Ja.
2: En dat maakt dat er dus ook heel veel... een grote shift daarin is gegaan naar phishing. Het is een heel, heel groot probleem in Zweden. En vooral het phishing of voice phishing via de telefoon en via stem is hier ook wel een ding.
1: Ik zie wenkbrauwen omhoog gaan langs uw kant als ze aan het denken.
3: Dat phishing, dat ken ik, maar dat ender met de stem.
2: Het is gewoon phishing over de telefoon, dus door te telefoneren naar mensen. Je hebt phishing, heel vaak is dat via een mail.
3: Ja.
2: Ik ben nu bang, en klik hierop of via WhatsApp.
3: Dat, ja.
2: Maar dat is dat je echt live contact hebt met mensen via de telefoon en dat die op die manier proberen je geld af te troggelen of je wachtwoorden te verkrijgen.
3: Ja.
2: Dus echt, het verschil is dat je face-to-face contact over de telefoon contact hebt met iemand. En daar zit juist het probleem. Dat maakt dat elk jaar er heel, heel, heel, heel veel geld in Zweden verdwijnt in de zakken van de voice phishers of de vishers. En de Zweedse politie en het veiligheidscentrum die zijn dan gaan kijken van, dit is hier echt een heel groot probleem. Wat kunnen we daarmee doen? En die zijn systematisch allemaal verhoren van slachtoffers gaan onderzoeken om te kijken... wat is de narratief in dat verhoor? En wat kunnen wij hieruit leren om dat probleem te verhelpen?
1: Mm-hmm.
2: En zij kwamen tot de conclusie dat het niet te maken had met een gebrek aan technologische kennis, wat je vaak wel zou denken van, dat zijn allemaal oudere mensen, die weten dat niet, en die laten zich vangen. Maar dat was niet het geval. Het was duidelijk dat heel veel mensen bekend waren met het fenomeen van phishing, en dat die ook niet slecht deden in het herkennen daarvan, dat die dat eigenlijk wel doorhadden, dat het niet helemaal kosher was wat dat er aan het gebeuren was. Het probleem dat er toch nog zoveel slachtoffers gemaakt werden, lag ergens anders. En dat lag daar dat de mensen niet onbeleefd durfden te zijn aan de telefoon.
3: Echt?
2: Ja.
1: Oh, wow.
2: Omdat ze... Ja, dat is toch een echter contact dat je hebt met iemand. En Zweden scoort ook heel hoog als het gaat over interpersoonlijk vertrouwen... loyaliteit, men helpt elkaar, men is er voor elkaar,
3: vriendelijk,
2: En om op vakantie te gaan is dat fijn, maar als er fishers bellen, zet zich dat nog altijd ook door.
1: Dus begrijp ik goed dat je zegt, die weten dat ze opgelicht worden, maar die durven niet echt goed zeggen ja, nee.
2: Exact.
3: Oh, liefste meneer of mevrouw de oplichter,
2: ik ga dat
3: in orde brengen voor u.
2: Ja, klopt.
3: Hier, geld. Ah, nee.
2: Ja, ze geraken niet weg van de telefoon. Ze weten het wel, van ik zou dit moeten stopzetten, maar afleggen is heel onbeleefd.
3: Dat is onbeleefd, hè.
2: dat ga je niet doen. Dus ik ga proberen daar op een andere manier mee om te gaan. Maar op die manier blijft je telefoon lang duren en zit je er dieper en dieper in en wordt het altijd moeilijker om eruit te stappen. Dat hangt samen met een aantal dingen eigenlijk, dat ik al zeg, hoe langer dat je iemand aan de lijn hebt, jij kent dat.
1: Ja.
2: Kent dat goed.
1: Ik heb een heel verleden als televerkoper.
2: Alle technieken die ze eerst gebruiken.
3: Ik dacht al, wat is er toch mis met
1: die? Ja, ja, dat is één van de vele dingen. Maar ik heb echt twee jaar gewerkt als televerkoper.
2: Kunt je zeggen hoe je aan de slag gaat? Of hoe dat gemaakt
1: is? Dus je krijgt een script en dat script, daar is hard over nagedacht. Maar er zijn een aantal regels. Je moet je mensen een aantal keer ja laten zeggen voordat je de koopvraag stelt, bijvoorbeeld.
2: Spreek ik met deze persoon?
1: Ja, exact. We zijn dat merk, maar kent u dat andere merk? Kent u misschien wel, hè, zoiets. Mm-hmm. En inderdaad, hoe langer dat je aan een telefoon zit, hoe meer dat iemand het gevoel heeft dat hij u iets moet geven of zo. Dus er zit daar niet meer... Eens dat je daar te diep in zit. Dus zoiets, ja, absoluut.
2: Dat zijn exact de dingen die dat daar naar voren komen. Van, ja, dat is wat dat maakt dat de mensen niet nee kunnen zeggen. Die ja dat je zegt. En wat dat er dan ook heel vaak gebeurt, is dat het verhaal erachter is dat zij uw redder zijn. Zij zeggen, ja, ik ben van de bank, maar er is een probleem. Ze hebben u proberen pakken, maar ik heb het op tijd gezien. En ik ga dat voor u rechtzetten als je mij al uw dingen geeft. En dan moet je uw redder beledigen. En dat wringt heel, heel, heel erg. Dus dat maakt dat die er allemaal inlopen. Allee, inlopen, dat ze weten dat ze er aan het inlopen zijn, maar dat ze er toch in meegaan. En de enige manier om daarmee om te gaan, is dat gesprek zo rap mogelijk stopzetten. Maar dat lukt hun niet.
1: Ja.
2: Dat lukt niet. En daar hebben ze dan vanuit de overheid een campagne rond opgezet. In... Ik weet niet, ik spreek geen Zweeds. Maar... Maar in het Nederlands is de campagne wees niet zo aardig, wees niet zo beleefd. En de officiële richtlijnen, dus de overheid vraagt aan zijn burgers, verbreek de verbinding in het midden van de zin, zonder iets te zeggen, zonder u te verantwoorden. Zeg geen tot ziens, bied geen excuses aan, geef geen antwoord. En als er iemand aan uw deur staat, doe gewoon toe.
1: Voilà.
2: Officiële richtlijnen van de overheid, waarmee dat ze systematisch het fatsoen van de mensen proberen af te leren.
1: In de grond terug te boren.
2: Stop ermee. Stop met zo vriendelijk te zijn. Stop met vertrouwen. Omdat zij denken dat dat de enige manier is om hun burgers te beschermen, wat toch verschrikkelijk is.
3: Je zou denken, denk pak de slechterikje in plaats van de goeie te zeggen. Exact, dat ze geen goeie rikje mogen
2: zijn. Ga daar iets aan doen.
1: Het is wat victim blaming ook.
2: Nog niet. Dat was waar ik ook in zat van, leert... Allee, zoekt waarom dat mensen moeten oplichten en doet daar iets mee. Nee.
3: Paardker achterstevoren.
2: We gaan zelfverdediging doen en dan overkomt
3: echt waar?
2: Ons. Ik heb eens gekeken naar hoe dat hier in België zit, want ik had het gevoel dat het hier wel aan de technische kennis misschien toch zou liggen. Maar blijkt dat hier ook wel best meevalt. Wat maakt dat hier dan ook nog veel slachtoffers vallen, is niet vanuit beleefdheid tegenover iemand anders, want dat is een probleem. Maar wel een ontzag tegenover het systeem. In België is er een diep geworteld autoriteitsgevoel, zeker bij oudere mensen. De bank belt, de politie belt, de notaris belt. En het is dat gevoel van, ik ben hier nog altijd met een autoriteit in contact, dat maakt dat mensen ook durven doorhebben, maar toch overtuigd worden omdat het de meneer van de bank is. Dat belt. En waar dat daarvan de Belgen in paniek slaagt en toch al zijn geld geeft aan Janneke met de pet. Voilà. Kijk. Waar dat ze dan ook wel... Ja, veel mensen toch nog altijd wel denken, ik ben ook echt wel met die bank aan het bellen.
1: Ja.
2: Dus het was een deel had het door, een deel denkt, ik ben wel echt met mijn bank aan het bellen. Voilà.
1: Nu, er zit wel iets in, hè, om zoiets kordaat af te blokken.
2: Absoluut.
1: Ik heb u ooit een zin geleerd, weet hem nog.
2: Ik heb mijn goede doelen zorgvuldig overwogen en hetgeen dat u nu aanbiedt, zit er niet bij, helaas.
1: Voilà.
2: Ik gebruik het constant.
1: Als je wordt aangesproken op straat en je voelt u daar ook zo wat ongemakkelijk van, moet ik hier nu zeggen, doet je mensen een plezier, doe jezelf een plezier en zegt, ik heb mijn goede doelen zorgvuldig uitgekozen, u zit er niet bij, ik ga er niet van afwijken, maar ik wens u veel succes.
2: Ja.
3: Ik, heb dat, ik zeg hetzelfde, maar niet zo fancy.
0: Ik heb al goede doelen, doei!
2: Maar wel heel vrolijk.
0: Dat is wel echt waar.
1: Perfect, ah, ja. Dus dat natuurlijk, ja. Perfect. Okido. Ja.
2: Voilà, bij deze.
0: Okay.
1: Een volgend liedje. Het is iemand die ik heb leren kennen. En soms, ik weet niet of je dat kent, komt er een artiest tegen, de naam van een artiest, en denkt, oh, ik hoop dat ik dat goed vind.
2: Ik had hetzelfde als ik het zag.
1: Ah, ja. De artiest heet Omar Doom. Het is een naam die gegeven is door Quentin Tarantino aan de man in kwestie. Het is een acteur die in een paar van zijn films voorkomt. Okay. En het nummer heet Suffering. Ik ga u zelf laten oordelen of dat je het goed genoeg vindt of niet. Maar minstens om zijn naam, hier is Omar Doom.
0: All right.

0: Okay. Hier zijn we alweer terug.
1: Ja.
0: Kijk, de volgende rubriek is het volgende spelelement en dat is onze quiz. Daar hoort een muziekje bij. Hop. Op z'n carré, we zijn vertrokken. Er is een redactie en onze redactie heeft een aantal dingen voorbereid. Voor ons ligt liggen blaadjes met aan de ene kant één woord en aan de achterkant een uitleg. Je mocht enkel nog naar het woord kijken. De vraag is of dat het woord dat voor ons ligt, of dat het een katholiek woord is, of dat het een slachthuiswoord is. Gaat het over een katholieke riteit of gaat het over een slachteriteit? En we beginnen bij Corinne. Neem maar een briefje. Wat is het woord dat je er ziet staan?
2: Klapstuk.
0: Het klapstuk.
2: Het klapstuk. Ik denk dat dat de achterkant is van een dode koe.
1: Ja.
2: Zo'n
1: ja,
2: dikke pil om een klapstuk, om een klap op te geven.
1: Lekker. Okay.
0: Dus slachthuis, zeggen we.
2: Ja.
0: Oké, okay, akkoord.
1: Zeker.
0: Draai maar om.
2: Vlees afkomstig van klapribben van het rund, onmisbaar voor in een traditionele hutsepot of veestamp. Jee!
0: Proficiat.
2: Heb ik iets gewonnen?
1: Ja. Ik nog niet. Okay, ik heb drijfweg.
2: Drijfweg.
1: Ja, de klinkt drijfweg. Katholiek.
0: Ja.
2: Ja.
0: De drijfweg.
1: De weg die we moeten gaan. Ah nee, dat is de corridor waar langs de dieren in het slachthuis naar de ruimte worden geleid.
2: Oh, arm.
0: Ik heb hier amikt. A-M-I-C-T. Amikt.
1: Amikt.
0: Dat klinkt heel katholiek,
1: ja,
0: zo,
1: Latijn,
0: waar dat een hostie in geroosterd wordt of zo.
1: Of ingestoken.
0: Een rechthoekige witte schouderdoek die de priester onder zijn andere liturgische gewaden draagt.
1: Oké. Okay.
2: Kijk.
0: Terug aan u.
2: Ja, oké. Spinnekop.
0: Spinnekop.
2: Spinnekop. Ja, ik ga toch denken dat dat iets religieus is, zo die spinnenwebben boven in de kerk.
0: Ah, ik denk ook een stuk vlees.
1: Vlees, ja.
2: Ja, spinnekop. Zo, een uiterst zeldzaam malspiertje dat verstopt zich aan de binnenkant. Ja, bij mis.
0: Voilà.
1: Goed. Ik heb de Rijnenweg.
0: De Rijnenweg. Ja. Je hebt alle wegen daar liggen.
1: Ja. Alle wegen leiden naar het katholicisme.
2: Ja.
1: Het is een leugen van het katholicisme. Dat
0: ik ga zeggen dat het Beenhouwer is.
1: Ja?
0: Ja.
1: Denk jij, Corinne?
2: Ik denk ook katholiek.
1: De Rijnenweg.
0: Ja, katholiek. De
1: Rijnenweg. Ah nee, ook zeg.
2: Weer vlees of
1: ja, waar de karkassen worden verwerkt als ze gewild en gestript zijn.
2: Yo.
1: Dat is spijtig.
2: Oh. Dat is nou spijtig.
0: Uierboord.
2: Ja.
0: Uierboord.
2: Come on.
0: Ik weet dat niet, dat kan toch iets katholiek zijn, zoiets?
1: Om aan te trekken.
2: Elaba.
1: Nee.
0: Nee?
1: Abattoir.
0: Vlees, abattoir?
2: Ja.
0: De bereide, gegaarde en eetbaar gemaakte uier van een melkkoe.
2: Dwaal.
0: De waal.
2: Dwaal.
0: Dwaal.
2: Dwalen, denk ik. Zou het van het werkwoord dwalen zijn, dan is het katholiek.
1: Dan is het katholiek,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, want koeien die dwalen niet. Ja, lange rechthoekige linnen doek die aan de bovenzijde van het altaar in de... Ja.
1: Oh,
2: dat is juist, hè. Hey, ping.
0: Sorry.
2: Ping. Hey.
1: Ah. Ik heb hier viaticum.
0: Het viaticum.
1: Ja, klinkt te levend voor een slachthuis.
2: Ja.
1: Of misschien waar ze nog net mogen leven en het plezier van hun leven beleven.
0: Het viaticum.
1: Ja.
0: Dat klinkt ook heel biologisch of zo. Een koeienperineum zou prima een viaticum zijn of zo.
1: Het slachthuis.
2: Ja.
1: Nee, de laatste heilige communie voor de stervende.
0: Ik heb hier dalmatiek. Dalmatiek.
2: Dalmatiek.
0: Dalmatiek.
2: Dat is ook iets uit de kerk.
0: Ik denk het ook, iets katholiek.
2: Ja.
0: Een of ander gevlekt dekentje of zo.
2: Een dalmatier met een kroontje.
0: Het rijk versierde, overkruisende oppergewaad met korte mouwen dat door de diaken wordt gedragen.
2: Voilà, een dalmatier.
1: Het is belangrijk, de gewaden.
2: Oké. Okay. Kazuifel. Ja, dat is zeker van meneer pastoor.
0: Dat
2: is een feestjurk.
1: Dat is een kleedje.
2: Ja.
1: Oliesel.
2: Ja,
0: oliesel.
2: Okay. Ja, plak,
1: dat is
2: plak,
1: plak. Ding dat ze op u smeren.
0: Maar je hebt ook uierzalf bijvoorbeeld. Dat is ook oliesel.
1: Jezikezalf.
0: Oké.
1: Okay. Katholiek. Ja, de ziekenzalf.
0: Navicula. Navicula.
2: Navicula.
0: Klinkt zo de... Ik weet niet, een reliquie van de navelstreng of zo van Jezus.
1: Ja, ik was wel aan een vleesje aan het denken.
2: Een vleesje?
1: Ja, een navelvleesje.
0: Een metalen...
2: Plopsa-worst.
0: De navicula. een metalen scheepje waarin de onverbrande wierookkorrels worden bewaard voordat ze in het wierookvat gaan.
2: Oké, okay. Allee. Barderen. Ik denk dat dat iets in de beenhouwerij is.
1: Mm-hmm.
2: Nee?
1: Ja, zo larderen.
2: Barderen. Ja, culinaire techniek, beenhouwer, bla bla bla.
0: Prima, ping.
1: Ping, ping. Veel pingen. Ik heb hier nog ciborie.
2: Ciborie.
1: Vind ik moeilijk. De ciborie. Ook katholiek?
2: Dat klinkt niet zo vleesig.
1: Nee, hè? Niet zo lekker.
0: Nee.
1: Ja, de kelk. Met de host te zien.
2: Toch een tocht eten.
0: Ik heb er nog één. De beslagcel. Beslagcel.
2: Beslagcel of zelfcel?
0: Beslagcel, cel. Waar dat de dieven zitten.
1: De in beslag genomen.
2: Ja, ja.
0: Ik zeg katholiek.
1: Een cel.
2: Ik zeg het in het
0: abattoir.
1: Ja, ik ook.
0: Oké, een afgesloten, gekoelde ruimte in het slachthuis waar vlees hangt dat om medische redenen door de veers moet worden nagekeken. Voilà. Wie is er gewonnen?
1: Wij allemaal.
0: Ja, in het leven, hè, maar wie met dit?
1: Corinne
0: is gewoon een proficiat, Corinne.
1: De prijs is een kookboek van Julia Child.
0: Nee, ik heb dat aan een lief cadeau gegeven. Ik moet dat teruggeven. Chocolade, je krijgt chocolade.
2: Hier. Dat is altijd gewoon.
0: We gaan een liedje spelen. Hier is Joyce Quet van de groep Corrales. Het is ook een beetje trappig.
2: Corrales, ook trappig.
0: Beetje.
2: Oké. Okay.

0: van Sam. Hier zijn we terug.
1: Goed.
2: Appa.
0: De volgende rubriek is een van mij. En het is toch nog een spelelement. Dan zie ik, ga jullie de kans geven om een beetje te raden. Ik heb, het heet bizarre blikvulling. En de vraag is, waar steken mensen allemaal zo in blik? En ik heb een aantal dingen gevonden die echt zijn, die geverifieerd zijn. En het is aan jullie om te raden of om de zin af te maken. Dus ik heb een... wat merk mee? Wacht, ik moet hier... De eerste opdracht is Sweet Sue kent hole C. Sweet Sue kent hole...
1: Kunt.
0: Wat
1: oh,
0: kunt.
1: Sorry.
0: Denk je dat ingeblikte van
1: kent.
0: Kent is ingeblikte.
1: Ja, ingeblikte. Dus... een Suzy wafel met vitamine C?
0: Nee, dus de nee. C is het begin van een woord. Dat moet... de vraag is...
1: Corn.
0: Corn.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Sweet Sue kent whole corn. Dus een hele... Het is niet dat.
1: Ah, dat is het niet.
0: Nee,
1: oh, dat vond ik nu
2: dat
1: wel
2: is jammer, goed gevonden.
0: Het is beter
1: en
0: dan
1: een Suzy wafel is het dus
0: nee,
1: ook niet.
0: Nee, het is het ook niet. Het begint met een C.
1: Cusy wafel. Nee,
0: denk terug aan Julia Child. Wat vond zij van ons?
1: Ah, ja. Chicken.
0: Ja, Sweet Sue kent whole chicken.
2: Wow, dat ziet er heel vies.
0: Zeg eens aan de mensen thuis wat je aan het zien bent, want het is hier radio.
2: Dat is echt heel vies. Dat is ons een evil in heel slechte omstandigheden in een heel lelijk blauw blikje.
1: Het zit er bleek uit.
0: En zo slijmerig, dat is een blik
1: precies
0: van...
1: Precies, bevroren. Vettig.
0: Echt een verfbus, denk ik. En
1: de foto op de can is veel appetijtelijker dan wat dat er...
2: Het is echt heel...
0: Meestal.
2: Eng. Het is echt heel eng.
0: En we zijn nog maar net begonnen.
2: Bah.
0: Rose Brand P... B in milk gravy. Wat is PB? Rose brand PB in milk gravy.
1: Milk gravy. Peanut butter?
0: Het is geen peanut butter. Dat zou,
1: dat vind ik
0: dat zou
1: en
0: goed
1: peanut
0: zijn.
1: Peanut is ook niet juist.
0: Nee, het is geen peanut.
1: Rose brand butter.
0: Het is een dier.
1: Ah, een dier.
2: Oei.
0: Wat eten Amerikanen, Gerre? Het is ook echt quasi
2: rib
0: allemaal...
2: Eye. Maar dat past ook niet in uw
0: woordje.
2: Ik weet
0: niet, is dat van een dier? Of...
1: Lees ik hem met een P.
0: Ja, een dier met een P.
1: Een dier.
2: Een pony.
1: Een pony.
0: Het dier is pig. Een varkens... Varkens wat?
1: Big pig belly.
0: Rose brand pig brain in milk
2: brain. Eeuw.
0: Pork brain, sorry. Ja.
1: Met melksaus.
2: Die
1: pork brain
2: ziet
1: kan
2: eruit
1: aan
2: als tonijn, eigenlijk.
0: Ja, ja maar met grote blokjes. Dus ingeblikte varkenshersentjes. Goed, hè?
2: Eeuw.
0: Trekking maaltijden.
1: Oh,
0: dus het is Duits.
1: Ah, ja.
0: CB. Trekking maaltijden. CB.
1: Wij eten alleen koekjes als wij gaan fietsen.
0: Nee.
1: Citronella. Dat is dus niet...
0: Het is...
1: kartoffelen. Nee,
0: als ik u zeg dat het hier aanwezig is in deze ruimte.
1: Koffie.
2: Chocolate.
0: Nee. Wat zit er in die papieren zak tussen ons?
1: Hamburgers?
0: Ja. Cheeseburgers.
1: Cheeseburgers.
2: Oké. Okay. In een blikje.
0: In een blikje. Absoluut, ja.
2: Het is sesamzoutje. Dat is om het gezond te maken. We gooien er wat sesamzout op.
0: Beondegi.
1: Oei, dat verstaat
0: ZRP. Beondegi is de vertaling, maar we zoeken naar een dier. En iets van een dier. En het is, elke lettergreep is ZRP.
1: En wat is de taal? Ja. Is het Engels?
0: Oh, nee, het is iets Azisch.
1: Maar dan kunnen we het niet raden, als het Azisch is.
0: Nee, het is waar. Het zijn zijde...
1: Gerasper.
2: Zijde rups.
0: Zijde rups. Poppen.
1: Poppen.
0: Ja. Ja.
1: De poepa.
0: De poepa van de zijde rups.
1: Vind ik nog het appetijtelijkste.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat is eigenlijk nog het smakelijkste.
0: Kujira. Kujira is WV.
1: Maar dat is ook zo.
0: Willem Vermanderen in blik.
2: Samen met Blanche.
1: En zijn paard.
0: Het zou paard kunnen zijn, een paard in blik. Nee. Het is, Kujira is Japans.
1: Ja.
0: Wat eten de Japanners graag?
1: Vis.
0: En wat voor grote vis?
1: Kogelvis. Witvis.
2: Witvis?
0: Kogelvis is zo groot. Wat is de grootst mogelijke vis?
1: Walvis.
0: Die jij... Ja. Walvis in blik.
1: Walvis
0: wordt daar
1: en
0: masse verkocht. Okay. Heeft heel veel imago-schade gelezen. Die hebben heel veel automaten op de straat gezet, dus je kunt daar walvisvlees op straat kopen.
1: Dan toch maar een wafel, precies. Voilà. Okay.
0: Kent RS. Wat is een dier, RS, dat de Amerikanen nog in blik zouden steken, denkt hij?
3: Roasted? Nee.
1: Reggaeton.
0: Weet je nog dat ik deze aan het doen
2: was? Ja.
0: Het heeft heel veel met deze te maken. Ik ben met mijn poep aan het schudden.
2: Met de poep. Welk dier schudt met de poep? Spek.
0: Ik ben een ratelslang aan
2: het doen. Ratelslang. Ah. Oh, dat was nu niet zo.
1: Nee, dat was
2: die hebben geen poep, hè.
1: Nee.
0: Jawel.
2: Nee, die hebben geen poep.
0: Het is toch niet dat die kaka erin blijft en dat die dan ontploft?
1: Ja, maar toch
0: dan,
1: hebben die
2: dat
1: niet
2: is een kloaka.
1: Ja.
0: Voilà. Maar dus, Kent smoked rattlesnake. En dat ziet er zo uit, een beetje gelijk paling.
1: Ja, dat pot zit daar nog in. Dat zijn allemaal graten.
0: Maar als wij een paling eten, ziet het er toch ook zo uit, ongeveer niet?
2: Ja, maar we eten ook geen paling. Nee. We vinden dat ook
1: vies. Men is daar tegen.
0: Voilà, ingeblikte bijzonderheden. Ik heb ook nog een, maar ik was die rubriek aan het maken en ik ben zo gedeguteerd geraakt, ik heb er niet meer bij zitten.
2: Geloof.
0: De laatste dat ik vond, waren ingeblikte schapentongen.
2: Nee.
0: Ja. En dat was zo. En dan dacht ik, nu is het gedaan, nu ga ik slapen.
2: Oh, en je hebt toch een nachtmerrie gehad, mag ik hopen.
0: Er zijn dingen in mijn droom.
2: Het was weer zover. Ja.
1: God heeft tot u gesproken.
2: Ja.
0: Voilà. Laat ons naar een muziekje luisteren dat minstens even straks bizar plan. Is. Van Milkweed.
2: En mag dat weg?
0: Ja, ik zal
1: het... De foto's.
2: Dank u wel.
0: Zeg het eens. En wat gaan we luisteren?
1: We gaan luisteren naar Milkweed, die ik onlangs gezien heb en die we heel bijzonder optreden gegeven hebben. We gaan luisteren naar How Conobor Was Begotten.

Goedenavond, hier Tom uit Mechelen. Ik bel jullie omdat ik met een heel vervelend persoonlijk probleem zit. Ik ben namelijk een sterk gepolariseerd persoon. En dat bedoel ik niet alleen politiek of naar andere mensen of zo, maar ook echt fysiek. Ik heb heel sterke polen. En ik ben nu onlangs zo extreem gepolariseerd geraakt dat mijn persoonlijke polen letterlijk zijn omgewisseld. Mijn interne Noord- en Zuidpool zijn nu ineens volledig omgedraaid geraakt. En dat heeft nogal wat lastige gevolgen in mijn dagelijks leven. Om te beginnen zit ik met een omgekeerde erectie. Dat is anatomisch heel verwarrend en een pijnlijk verhaal. Maar daar bel ik eigenlijk niet voor. Wat erger is, hè? Nog erger, mijn peristaltiek is nu ook omgedraaid. De richting van mijn spijsvertering gaat ineens in achteruit. Dus al mijn eten, dat moet er nu langs onderin. En wat ik dan niet meer verteer, dat komt er langs boven weer terug uit. Een kat en kat, ik scheid dus nu uit mijn bek. Dat is met heel wat praktische kennisopbouw gepaard gegaan. Dat kan ik u wel vertellen. In het begin stond ik in de keuken letterlijk mijn avondeten in mijn aars te duwen. En dat was mijn wisselend succes. Ik heb wel ontdekt dat erwtjes en zachtgekookte stukjes bloemkool en een chipolata zich daar eigenlijk best wel aardig toe lenen. Spaghetti, dat is al wat moeilijker. En van die droge dingen, gelijk een suikerwafel of wat beschuiten of koeken, dat gaat eigenlijk niet goed, vanwege een gebrek aan speekselklieren daar beneden. Dat broppelt er eigenlijk gewoon allemaal terug uit. Maar de allergrootste uitdaging, dat zit in zaken gelijk ananas of schaaldieren gelijk een kreeft of een echte braadkip of zo. De dol is zwaar. Mijn vrouw heeft mij verlaten. Ze zei dat er te veel stront uit mijn mond kwam. En ze had natuurlijk overschot van gelijk. Ik heb geprobeerd om te spoelen met een verdunning van wc-eend, maar dat heeft niet mogen baten. Ik ben nu een beetje terug aan het eten, maar dat wil eigenlijk absoluut niet filteren. Aan het budget ligt het niet, hè. Ik heb geld genoeg. Dus ik neem die vrouwen altijd mee naar een chique sterrenzaak. Maar ja, als de ober dan het hoofd genoeg dringt en ik moet dat dure, moleculaire sterreneten daar ter plaatse in mijn eigen ster gaan proppen, dan vinden mijn dates er ineens niks niet meer aan. Poef, alle romantiek direct terug. En in het uitzonderlijke geval dat ik zo'n dame toch eens thuis kan afzetten en ik wil een nachtkusje geven, dan ontsnapt er nogal snel een oraal scheetje. Dus mijn vraag aan de luisteraars is, is er hier iemand die mij daarmee kan helpen? Iemand die mijn polen terug goed kan zetten. Misschien is er iemand die iets kent van chakras die dan teruggewisseld moeten worden. Of zo met een pendel mijn aarsstralen kan veranderen. Of peristaltische reiki of zo. Ik sta open voor alles. Vooral langs de onderkant. Dus laat het mij wat weten, want ik begin echt wel honger te krijgen. Zeg merci, hè.

0: Hopsakee.
1: Hallo. Mijn gedachten zijn bij Tom.
0: Arme
1: ja,
0: Tom.
1: God zeg.
2: Ja. Ik ga wat schudden.
1: Heb dat voor. Ja. Dankjewel, Ingrid, voor het vakkundig verder schudden. Ja. Ik ga jullie meenemen naar een volgende rubriek. En we gaan eigenlijk wat verder bouwen op Julia Child op een of andere manier.
3: Okay.
1: In die zin dat zij bij de CIA, of bij de voorloper van de CIA, is te werk gesteld geweest, wil ik daar wat op verder gaan, op de CIA, maar dan na de wereldoorlogen en in de Koude Oorlog, halverwege de jaren 60. Mensen probeerden om elkaar af te luisteren en te weten te komen waar dat men mee bezig was. Ja. Maar men wist dat ook van elkaar, dus dat maakte dat politieke kantoren en ambassades allemaal zwaar beveiligd waren. Dank u wel. Ja. Ingrid. En men wist dus dat de kans groot was dat men afgeluisterd werd, waardoor dat ze gingen zoeken naar op welke manier kunnen wij toch onze gesprekken, onze strategische gesprekken voeren, zonder dat de andere partij dat te weten komt. Okay. En men is er dan achtergekomen dat Russische diplomaten dat die gingen wandelen in het openbaar. Om hun strategie te bespreken, omdat het heel moeilijk was in de praktijk om die op die manier af te luisteren. Nu, de CIA wist dat en die hadden een ingenieus idee om daar verder mee te gaan. Zij zouden de wandelende Russen afluisteren via katten.
3: Ik dacht dat er een hond ging al.
1: Ah, ja. Maar dat is te typisch.
3: Ja.
1: Een kat, dat verdenken ze.
3: Typisch, hè. Ja. Een kat luistert voor geen mee.
0: Nee, dat is toch moeilijk om te trainen.
1: Exact, heel lastig. Het idee was simpel, we pakken een kat, we steken daar allemaal afluisterapparatuur in, maar...
0: In die kat.
1: In die kat, ja, men is operaties gaan doen.
3: Wat? Ik zie de link met het volgende.
1: Ja. Microfoontjes in de gehoorgang van de katten werden er gestopt. Op de radio, de radiozender werd op de schedel geïmplanteerd. Okay. En dan werd er koperdraad door de vacht gereden, langs de staart naar omhoog. En dat was dan de antenne van de microfoon.
0: Ja. Maar echt?
1: Ja.
0: Dat is Tom en Jerry of zo, of Inspector Gadget.
1: Maar dan in het echt. Ja. De CIA. Maar een kat, zoals we zien, doet grat zijn goesting. Hè? Dus de eerste proefdieren die dat herstelden van die operatie, waarbij dat ze allerlei zaken implanteerden, die werden dan getraind om naar een bepaald doelwit te lopen, maar die liepen weg.
3: Natuurlijk.
1: Die gingen dan muizen vangen, of die gingen dan aan hun gat lekken.
0: Het leven van een kat.
1: Dus ze hebben dan een tweede operatie gedaan, waarbij dat er een extra draad aan het zenuwstelsel bij de maag werd gezet, waardoor dat door elektrische impulsen het hongergevoel onderdrukt werd. Waardoor dat ze al niet achter muizen gingen aangaan.
0: Hoe hard kun je proberen om zoiets te doen werken dat helemaal nooit gaat werken?
1: Exact. En dan hebben ze maanden gewerkt aan de gedragscontrole om gewoon ervoor te zorgen dat de kat van punt A naar punt B loopt. En in hun eigen gedacht zijn ze daar geraakt. En ze hebben een kat getraind gekregen, maandenlang aan gewerkt. En de grote dag breekt aan in een park in Washington, waar dat ze dan twee Russen op het oog hadden, die op een bankje zaten. Een beetje verder staat dan een busje van de CIA met allemaal mannen in met koptelefoons en de kat klaar om los te laten.
0: Ja.
1: Die dan als enige instructie had, ga aan dat bankje liggen bij die twee Russen.
0: Want katten zijn verbale wezens.
3: Want katten snappen.
1: Exact. Ze moest gewoon oversteken en naar het busje gaan. Naar het bankje gaan. Ja, dat is al. Dus ze doen het deurtje open. Ze duwen de kat naar beneden. Ze houden hun adem in. De kat verlaat het voertuig. Goeie start.
0: Oké, heeft geen honger, de kat.
1: Ze heeft geen honger, want dat is allemaal platgelegd geweest.
3: Goesting.
1: Nee. En ze vertrekken, ze zijn content van de start. Iedereen houdt zijn adem in. En wat gebeurt er dan?
0: Er komt een poezeke voorbij. Of een kater.
1: Nee.
0: En een buizerd.
1: Nee. Een taxi.
3: Een motto.
0: Een taxi.
3: Flatsch.
1: De kat wordt plat gereden voor hun ogen. Maanden werk, 5 jaar onderzoek. En al die mannen moeten in allerlei uit dat busje die kat schrapen van het wegdek, want dat zit vol met bewijsmateriaal. Dus voordat de politie komt, moeten die dat allemaal meepakken.
0: Dat klinkt wel, als je dan een tijd aan vibecode zijn, ChatGPT aan het doen zijn, en op een gegeven moment zegt ChatGPT, vraag dan, is dat niet veel simpeler als we gewoon dat doen? En dan zeg ik, wat een schel publiek van jou. Je zou veel beter een hond gebruiken dan 5 jaar lang onderzoek te doen.
1: Exact, ja. 5 jaar onderzoeken en gigantische budgetten en de sticker wordt uit het project gehaald en in een doofpot gestopt.
3: Alena.
1: En het is door heel veel jaren later een Freedom of Information Act en een man die vastbesloten was om alle zwaar gecensureerde dossiers van de CIA om die openbaar te krijgen, die daar dan uiteindelijk in geslaagd is. En dit zat er dan tussen.
3: Dat Operatie Felix.
1: Ja, ik ben de naam kwijt, maar het had inderdaad zo een grappige naam. Ik citeer uit het dossier, de samenvatting. Het werk dat verricht is, strekt tot eer. Het team heeft bewezen dat katten getraind kunnen worden om over korte afstanden te bewegen. Echter, vanwege heel de operationele kort. Realiteit in een buitenomgeving, achten wij het gebruik van dit concept voor praktische doeleinden niet opportun.
3: Okay. Dat lijkt me verstandig. Ja. Men dus toch een ont.
1: Ja, gestopt. Ja. Ze hebben heel wat andere dieren daarna nog altijd wel gebruikt, tijdens die periode van Koude Oorlog, waaronder heel veel vogels, die dan wel deden wat ze moesten doen. Ja. Vogels met duiven met foto's aan hun kodakken aan hun buik, die dan foto's moesten nemen van militaire basissen waar dat ze over vlogen. Okay. Of trekvogels met chemische sensoren om dan op te pikken of de Rus chemische oorlogsvoering aan het ontwikkelen was. Dus ze hebben wel wat geslaagde dingen met dieren gedaan, maar de kat was absoluut niet handig gebleken.
3: Chico, de papegaai van Oboken, die kon daar wel, denk ik.
1: De papegaai van Oboken?
0: Ja. Wie
3: is Chico? Chico, de papegaai van Oboken.
1: Is het die dat dood is?
3: Ja.
0: Ah, die.
3: Chico,
0: ja.
3: Chico dansen? Ja, Chico. Hallo? Chica?
1: Kunnen we die uitnodigen? Ah, nee, dat gaan we niet.
3: Doe.
0: Maar die is dood dan, of?
3: Heerlijk.
0: Is dat die dan neergeschoten?
3: Ik denk dat die eigenlijk al heel.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dat is niet die ene.
0: Die dan neergeschoten is, toevallig.
3: Nee, maar dat was die Chico die Rambo. Heel de gesprekken navertelde.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Chico Dans.
1: Als de eigenaar van Chico dit hoort.
0: Ja, welkom, graag.
3: Laat hem komen. Kom af. Please, doe.
1: Alsjeblieft.
3: Chico.
1: Kijk.
0: Voilà.
1: Voilà. Een klein beetje.
0: Op naar ons laatste liedje.
1: Ja, een cover. We hebben een cover van een eigenlijk wel bekend lied, maar ik vond het zo'n goede cover dat ik het absoluut wou afspelen.
0: Cool.
1: We gaan luisteren naar Sex Machine van Flying Lizards.
0: Is dat Lakka Sex Machine?
1: Lakka Sex Machine.
3: Oké,
0: ça va. We zijn benieuwd.
3: Go.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
2: Like a...

0: 8 uur. Jawel hoor, daar zijn we weer. 8 uur gepasseerd. 9 uur gepasseerd. Dit is de hoge emissiezone. Vinyl only, the best worldwide grooves, DJs, Tropico en Chunk. Radio Centraal 106.7 FM DAB plus 10A. Streaming website. Here we go. Heb je er zin in, Tropico?
1: Lotterk,

Facile Baby. Dat was Los Jurks. Facile Baby. Purple Haze. Deze is de favoriete snur van Turkije. Dat is de Koskunus.

0: Satan.
1: Je moet dichter bij de micro komen.
0: Dichter bij de micro. Het is helemaal anders vandaag. Nicolas in Afrika. Deze van de... Die voortoest, dat ik nu vergis. Shukul.

0: De microfoon hier op de radio die is kapot. En
1: is het nou in orde?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, wel, hè. We hebben het gefixt.
0: Het heeft dus 40 minuten geduurd om dat hier te lossen. Nee, maar we zijn er dus.
1: De Jakke gaat trots op ons zijn.
0: Jakke, we moesten tot nu toe niks gehoord hebben. We hebben wel ons best gedaan, maar dat kwam er allemaal niet door met die schaven. En er was iets kapot en zo. Maar we zijn er.

0: Wij moeten hier nog altijd bekomen van die microfoon, psych, defecte toestanden.
1: Maar het is gefixt, hè. We moeten er helemaal niet zo dichtbij gaan hangen. Nee, ja. Verkeerde schaaf,
0: wat
1: man.
0: Wat was dat? Verkeerde schaaf. Volgt zo dadelijk een tweede rustig intermezzo. Dat is van het zusterlabel van Habibi Fung, de eerste release. En dat is Library Jazzy van Maleisië.
2: Nee, nee, expres van die cool WhatsApp-berichtjes sturen om te hopen dat we het als jingle gaan gebruiken. Hè?

Mira cómo lo goza Domingo Santana.

0: Chung Shanti. Jij hebt de Latin-trein weer op gang getrokken?
1: Het was de Fandango.
0: Fandango. Wat denkt u dan na de Fandango van de Pachanga?
2: Op maar komen.
0: Early old school 1961 Pachanga.

0: Orchestra Tropical uit Suriname. En wat ga jij ook leggen, Tropico?
1: Het tweede singeltje in deze pingpong battle is weerom een Island Series singeltje van Sofrito. En deze keer niet van de Dominicaanse, maar van Cabo Verde.

de Tropico houdt het volledig niet droog. Als we met de Grieken beginnen.

0: die...
1: Je had weer de gele vast, hè. Je had weer de gele vast.
0: Die pingpong-sessie... Je gaat gewoon verder. En als er ook iets is waar het een tropico jimmo gek van wordt, dan is het naast Griekse chico-chisel.

Zerin Zerin van Turkije zingt dit. Zong dat. Terug naar Griekenland. 1975.

0: hoge emissiezone hier. Hier.
1: Hier of daar.
0: Wij draaien plaatjes van over heel de globe. Dus waarom niet van New York?

Dit is de potty op de nieuwe Acitarap. Het vinylke dat Shunk Shanti nu inmixt is zeker bijzonder. Vooral omdat het verschenen is op het Bayer-label, het Bayer de Chemiereus.

Chunk Shanty pakt hier uit met een singeltje van Iren, van onze Jitty. Ik counter met een jingle jungle van de Starlights.

U luisterde naar de hoge emissiezone op Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus 10A, website streaming. Dit was de hoge emissiezone, Worldwide Grooves on

Het was een hoge emissiezone met megadrama om de microfoon. Ik denk dat we 40 minuten hebben gepresenteerd zonder dat er iets is doorgekomen. Afsluiten doen we dit feestje met Maman Sani. Die komt van Niger. Dat ligt rechts van Mali. Verwacht Cosmic Sins met de drummachine.

Thank you.

It sinks deep

Oh, God.

0: werken camera's niet meer. Plotseling zijn er geen overblijfselen van mishandelingen of zo. Uh-huh. En dus, ja, ik heb daar geen vertrouwen in.
1: Het is een ideale manier die je voor de jongere luisteraar die nu ook de muren wil volkalken. Een manier om daarmee om te gaan. Als je, ik zeg maar iets, je wordt gearresteerd, maar men heeft enorme vermoedens, maar men ziet u het niet doen.
0: Hmm. Ja, dat hangt er echt vanaf hoe de situatie is. Maar eigenlijk het allerbeste is gewoon niks zeggen. Op den duur moeten ze je wel laten gaan. Maar dat gaat de boel echt niet leuker maken. Uh-huh. Iedereen wordt geïrriteerd.
1: Niks zeggen nu... als... het is niet zo dat je... is het zo dat je bijvoorbeeld telkens als dit gebeurd is, hebt ontkend wat je hebt gedaan? Of wat, hoe ging
0: het? Ja, meestal wel, hè. Meestal wel.
1: Want dat is het enige rechtsgeldige. Het is uw woord tegen dat van hen in de rechtbank. Afhankelijk wie er dan klacht indient. En dan geldt natuurlijk wel wat dat je daar op uw pv hebt gezet.
0: Zelfs daar zou je nog van terug kunnen komen, want je zou kunnen zeggen dat je onder druk bent gezet om bekentenissen af te leggen. Maar dan wordt het wel al lelijker. Ja. Vanaf dat je iets hebt toegegeven, dus dat moet je zeker nooit doen. Uh-huh. En allee, dat is gemakkelijk om te zeggen nu natuurlijk, maar gewoon niks zeggen en echt elke keer zeggen, ik heb hier niks op te zeggen, zou de beste oplossing zijn. Maar dan wordt het echt, ja, zoals ik al zei, dan wordt het echt onaangenaam, want die agenten die willen niets uit u krijgen, die moeten niets op papier zetten en die gaan u zo lang mogelijk daar houden als jij daar niet
1: aan
0: meewerkt.
1: Wat dan maximum 12 uur is geloof ik.
0: Ja, tenzij dat er, en dat is ook al wel gebeurd, tenzij dat er een onderzoeksrechter bevestigt dat er een onderzoek wordt geopend en dan kan uw aanhouding verlengd worden.
1: Uh-huh. Is dat al gebeurd?
0: Dat is 1 keer gebeurd, maar dan niet veel langer.
1: Wat is dat dan, 2 nachten of zo?
0: Nee, zelfs niet. Nee. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar dan wordt die 12 uur verlengd. Uh-huh. En dan is er inderdaad een onderzoek geopend, dat weet ik dan, dat weet je dan achteraf, omdat je dan ooit wel die papieren te zien krijgt of... Uh-huh. Dan krijg je een brief dat je materiaal terug moet komen halen, omdat het nu eindelijk gesloten is, terwijl je dat zelf al lang vergeten was. Maar dat is ook, ja, fijn.
1: Je bent nooit veroordeeld, wel voorgekomen?
0: Ja, 1 keer helemaal in het begin wel moeten voorkomen. Maar dat is niks geworden. Maar ook, dat is allemaal een beetje gestandardiseerder nu. Toen wisten ze echt niet wat ze voor zich hadden. Uh-huh. En dus het ging echt van de rechter of de onderzoeksrechter af hoe daarmee omgegaan wordt. Terwijl nu... Ja, er is zo'n achterstand bij justitie. Daarvoor zijn die gasboetes ook in het leven geroepen. Hè, om ervoor te zorgen dat rechters niet meer zich met dat soort peulschillen moeten bezighouden. Uh-huh. En dus er wordt heel snel overgegaan tot gewoon het uitschrijven van een boete die je dan alsnog kunt aanvechten achteraf. Dus Allee, ik zeg niet dat er geen, als er mensen echt op heterdaad betrapt worden, dat er geen van die loodzware straffen nog uitgesproken kunnen worden. Maar dat is wel niet meer
1: de
0: standaard. Ja, dat is echt uitzonderlijk.
1: Misschien ook omdat het in het huidige klimaat vreemd genoeg ook wel zo is dat legale graffiti een veel grotere rol is beginnen spelen. Je hebt eigenlijk in elk boerengat, bij wijze van spreken, een gigantische muur waar, net als je bijvoorbeeld ook overal tegenwoordig skateparken hebt.
0: Klopt. Ja.
1: Is het toch iets geworden dat meer aanvaard is? Misschien om het de wildere tags tegen te gaan?
0: Ja, ik denk dat zeker. Hè. Dus de burger of de publieke opinie is veel toleranter geworden naar... Allee. Dat soort beeldtaal op zich. Vroeger waren mensen daar echt bang van. Hè. Dat was,
1: een soort crimineel gevoel bij.
0: Ze dachten, mensen begrepen dan niet goed wat dat was. En namen dat ook vaak als er iets op hun eigendom werd aangebracht, hyperpersoonlijk, wat natuurlijk nonsens is. En tegenwoordig begrijpen mensen al veel beter waar dat vandaan komt. En de mensen die daar vroeger een soort van interesse in hadden, zijn nu zelf de generatie die de ouders zijn en de eigendommen hebben. En dus daar denk ik wat minder vijandig tegenover staan. Maar ja, wat zeker ook meespeelt, is dat ook de slachtoffers, zoals bijvoorbeeld de NMB's, daar veel beter in zijn geworden. Hè? Die tegenwoordig het poetsen van zo'n trein, zelfs als die helemaal dicht staat, dat is eigenlijk niks meer. Die hebben de juiste chemicaliën, die hebben daar stationnetjes voor waar dat gebeurt. Ik heb die dat al zien doen, dat loopt daaraf als
1: yoghurt. U hebt die dat al zien doen?
0: Ja, je ziet die dat doen soms. Hè. Dan alles, het maakt niet uit wat erop geschilderd, dat wordt altijd dezelfde bruine pap en dan spoelen ze dat eraf en dat is klaar.
1: Oké. Okay.
0: Ik ga niet zeggen

0: zeggen dat geen schade maakt. Hè. Natuurlijk, die logo's moeten opnieuw aangebracht. Die bestikkering moet opnieuw. En zo het rubber van de ramen en al, dat leidt daar wel echt onder. Maar op zich, gewoon het verwijderen van het standaard verf is echt niks. Er was net nog zo'n goed kort artikeltje over de NMBS en de NS, de Nederlandse spoorwegen. Die roepen graag dat dat hun miljoenen kost. Maar dan is er iemand aan het proberen nagaan nu wat er dan precies miljoenen kost. Want die komen gewoon niet tot dezelfde som. Ik bedoel, het verwijderen op zich kan niet zoveel geld kosten. Wat wel misschien zoveel geld kan kosten, is het beveiligen. Maar dat lijkt mij dan toch iets wat sowieso in die hun voordeel is. Er is veel veranderd. Ik kan mij voorstellen dat sinds de aanslagen in Brussel de beveiliging van de metro bijvoorbeeld wat ernstiger is genomen en dat soort dingen. Dus dan kunt je je afvragen hoeveel onze rol daarin is in die doorgedreven sensoren, camera's, hekken, manie van nu.
1: Hoe gaat het daarmee om? Want je doet dat nog steeds en voornamelijk op treinen.
0: Ja.
1: Je zegt ook dat die dingen veel beter beveiligd zijn, dat er daar fel licht heerst.
0: Ja.
1: Ik schat dat daar ook werknemers rondlopen. Hoe reageren die op jullie en hoe gaat het zelf om met die camerabewaking enzovoort?
0: Ja,
1: schakelde die uit of hoe?
0: Dus dat was ook een van de redenen waarom ik ermee ophield, omdat dat echt een ander spelletje begon te worden, waar wij vroeger gewoon zo gelijk doldrieste jochies de jaart in liepen en begonnen schilderen, moest je plotseling weten wanneer de rondes waren, waar de hekken en de camera's stonden. Allee, dat
1: was ook iets waar jullie volgens mij een tijd voor op de uitkijk
0: lagen. Ja, je moest wat dingen begrijpen, hè, en shiftwissels weten en dat soort dingen. En dat vond ik toen minder interessant worden. En ik vind dat nu net wel leuk. Ja. Allee, uiteindelijk is dat gewoon een bedrijf zoals een ander bedrijf, met vaste uren. En mensen gaan lunchen wanneer ze gaan lunchen. En dus je moet gewoon een paar dingen weten. Maar zelfs in landen waar echt de security extreem is, lukt het die schilders toch nog altijd om bij die karretjes te komen. Ik vind dat bizar, hè. En heel vaak.
1: Maar het is niet zo dat je camera's uitschakelt.
0: Dat gebeurt zeker wel.
1: Dat doen jullie ook.
0: Hier hoeft dat nog niet zo vaak. Enfin, hangt er vanaf wat je doet, maar hier hoeft dat niet zo vaak. En gelukkig blijft het ook België, dus je weet van een deel camera's dat die niet werken of niet bekeken worden.
1: Ja.
0: Maar ja, dat moet soms. Dat moet soms wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is een klein. Enfin, vergeleken met andere landen, daarom komen hier ook zoveel toeristen, is België wel echt.
1: Toeristen als in graffiti-spuiters uit andere landen?
0: Ja, dat is zo een klassiek ding. Hè. Veel in de zomer dan op rondreis gaan en dan in al die landen treinen gaan schilderen, dat is iets wat mensen doen.
1: Jullie hadden vroeger ook een Europas of zoiets? Een treinpas waarmee je heel Europa kon rondrijden en daar gingen jullie dan mee. Andere landen onveilig maken?
0: Dat bestaat nog, hè. Toen heette dat een Interrail. Heeft dat weer een coolere naam gekregen, denk ik, maar dat bestaat nog. Ja.
1: Was dat iets dat jullie ook zijn beginnen doen in de jaren 90 als ZRC al?
0: Nee, dus ik heb dat eigenlijk ook nooit meegedaan. Dat was echt zo wel na die
1: Animal Farm.
0: Ja, toen Animal Farm er kwam, maar ook met andere groeperingen veel ernstiger. Toen was ik er eigenlijk al een beetje uit. Ik heb daar wel spijt van dat ik dat nooit gedaan heb, hoewel dat ook echt zo. Ja, dat lijkt volgens mij heel hard op een soort vrijgezellenvakantie. Ik bedoel, slecht eten, weinig slapen.
1: Ja. Buiten slapen.
0: Buiten slapen of met z'n allen samen geperst in een of ander appartementje van iemand die je via kent. Mm-hmm. Dat is wel tof. Daar ben ik nu te oud voor.
1: Is het een internationale scène, zoals je die kunt vergelijken met een punk of noise scène, waarbij je, ik weet bijvoorbeeld dat als ik in Parijs ben of in Berlijn, dat ik daar bij iemand zou kunnen logeren die ook een klein platenlabeltje of ook een radioprogramma heeft, weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Er bestaan verschillende scènes van mensen die dezelfde dingen doen over heel de planeet. Dat is zeer gemakkelijk geworden sinds de komst van het internet.
0: Ja.
1: Was dat bij jullie ook zo? Jullie waren altijd met drie. Hoe is dat gegroeid naar een ruimere en grotere groep? Je hebt eind jaren 90 ook, begin 2000 misschien al meer, een iets jongere groep bestaande die de Spraypaint Anarchy.
0: Mm-hmm.
1: Die hadden ook verschillende namen, maar de korte versie was Spa.
0: Spa.
1: Die waren nog net een tikkeltje. Die leken zich te willen zetten door nog even een tikkeltje brutaler te zijn. Door bijvoorbeeld toen de volledige ramen van de fish and chips dicht te spuiten.
0: Ja, wat ook wel grappig
1: was. Dat was wel grappig, inderdaad. Maar ja, dat was wel een brutere, minder artistiek uitziende op het eerste zicht. Want later is dat wel zeker gegroeid ook, naar ook een meer oldschool taal, denk ik dan. Ja. Dat waren iets jongere mensen. Hoe heb je die leren kennen en hoe is die scène eigenlijk gegroeid? Gebeurt zoiets dan bijvoorbeeld op die legale plaatsen?
0: Ja, ook wel, denk ik. Maar gelijk gezegd, hè, elke scene van dat soort underground, om het dan maar zo te noemen, is relatief klein.
1: En internationaal?
0: En internationaal eigenlijk ook relatief klein. En buiten de gevoeligheden die er waarschijnlijk in de punkscene ook zullen zijn, deze band kan niet overweg met die band. In graffiti is dat zeker, hè, die crew moet die crew niet hebben. Dus daar zullen niet kunnen gaan slapen, maar voor de rest, als je zo wat contacten hebt, gaat dat heel snel. Maar het grootste bewijs is, ik ben er echt 20 jaar uit geweest en nu, voordat je het weet, zit je daar terug in en weet je weer echt
1: alles.
0: Wie, ja, dat is veel gezegd, maar ja, wie is en wie waar schildert en al die dingen. Dus dat gaat snel.
1: Hoe zit het er, ja, je zit er dus uitgegaan op een bepaald moment, hoe zit het er en wanneer zit het er terug ingekropen?
0: 2 jaar geleden, denk ik.
1: En maar dan met welke reden? Want je bent wel al een zekere leeftijd.
0: Dat is echt totaal de biel. Ik zag net nog...
1: Je hebt 3 kinderen rondlopen, wat denk je die 27
0: kinderen, klopt. Veel huisdieren, bezittingen overal. Ja, nee, ik zag net nog een post. Iemand die op een trein had geschreven, your comeback is just a midlife crisis.
1: Over u?
0: Nee. Ah, okay. Nee, dat zou wel funny zijn. Maar iemand heeft dat wel doorgestuurd. Maar ik vind, ja, als het dan dat moet zijn, prima. Het grote probleem is dat dat mij nooit, hoewel dat ik dat echt ontkend heb, heeft dat mij nooit losgelaten. En jij hebt dat waarschijnlijk ook. Vanaf dat je in een andere stad belandt, is dat het eerste wat je opvalt. De mensen zien de Romaanse kerkjes. Ik zie wat er op die Romaanse kerkjes geschreven. Je kunt dat niet zien. Dat is heel vervelend. Ik heb dat lang heel vervelend gevonden.
1: Dat je dat niet kunt ontzien. Eigenlijk waar het er net over ging, dat je zegt, zien andere mensen dit ook? Hè? Dus ja, dat je eigen afvraagt. Maar het is hetzelfde met, ik denk dat het... Ja, een beetje een nostalgie is ook naar een... net als bij de vroege versies van wat skateboarden was, of wat de punkscène was, of wat er... of bepaalde vroege versies van hiphop, of van noise muziek, experimenteel muziek, de vroege versie van deze radio. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk van die geschiedenis deel uitmaken. En als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, dan, of je bent in iets bepaald geïnteresseerd, gaat het toch ook wel... denk ik, graven en zijn benieuwd in wat er de gevolgen van zijn en wat er nu gebeurt.
0: Dat is zeker zo. Maar dan vooral ook omdat dit dan echt iets is wat je niet moet gaan opzoeken. Dat wordt je opgedrongen. Dat is ook wat veel mensen stoort. En dus dat is overal. En ik
1: het is een no-choice kunstvorm.
0: Dat is echt een no-choice kunstvorm. Daar wordt je onder de neus geduwd of je daar nu zin in hebt of niet. En als je daaraan meegedaan hebt, dan kun je dat ook niet zien en ook niet proberen te begrijpen op een bepaalde manier. Of je ziet die namen terugkomen. En dan ben ik al een hele tijd gestopt met drinken, wat ook heel veel tijd in beslag nam. En dus dacht ik, ja, ik moet een nieuwe hobby hebben. En dus dat was een...
1: Het is wel een vervanger van een drug.
0: Eigenlijk, als je het zo ziet, ja, als jij hier therapeut zou zijn, ja, dan zou dat zo kunnen zeggen. Misschien, want jij zei dat er net is aan verslaving, voor mij echt niet. Is dat die hang naar adrenaline zelfs ook niet echt, maar iets doen... En in mijn geval is dat dan vooral iets dom doen. Iets willens wetens dom doen.
1: En je vindt het ook wel zelf dom.
0: Ja, dat is echt super dom. Hè? Ik bedoel, alles daaraan is dom. Maar net dat is zo mooi. Alles daaraan is compleet dysfunctioneel. Allee, dat zorgt... Dat brengt u nergens. Dat is gevaarlijk. Dat is dom. En
1: is het nog altijd spannend?
0: Ja, dat is sowieso spannend.
1: Maar je blijft wel met een bonkend hart daaraan beginnen.
0: Ah, ja. Dat
1: gaat nooit weg.
0: Nee, en gelukkig ook, want daardoor word je echt alert. Je kunt echt doodmoe aan zoiets beginnen. En vanaf dat het begonnen is, zet je klaar wakker en op je aller scherpst. Dat is iets bijzonders.
1: En je kunt er achteraf niet slapen.
0: Nee, meestal niet. Even niet. Maar dat hoeft dan ook even niet. Dan kun je daar zo op een soort van roes... Maar ja, natuurlijk is dat nog spannend en dat zal zeker voor een deel meespelen waarom dat ik dat terug ben beginnen doen.
1: Ik ben eigenlijk te snel geweest met u, dan ik onderbreek geregeld, waarvoor mijn excuses. Ik ben al snel geweest met u te onderbreken en te beginnen over die geschiedenis en wat de huidige versie daar dan van is enzovoort. Maar er werd even aangeraakt... Wat de crews waren die na jullie kwamen. Spa is daar volgens mij de meest opvallende van. Je had toen ook RSB en nog een aantal andere minder straffe dingen volgens mij dan.
0: Minder toegewijd. Hè?
1: Minder, minder toegewijd. Spa was direct zeer, zeer actief. Ja. Vooral Next, Wicked, Nike en nog een aantal andere jocks.
0: Ja, we dachten... Van, ja, dat zijn weer veel, veel onderwerpen tegelijk. Inderdaad, je had de spa-crew en je zegt, ja, die waren misschien iets brutaler. Dat was dan vooral door de helaas overleden drijvende kracht daarachter, hè, Next.
1: Waarvan eigenlijk ook, sinds hij overleden is, gigantisch veel spookgraffiti's zijn verschenen.
0: Ja, wat prachtig is.
1: Ja, dat is echt een ongoing tribute die je eigenlijk overal blijft zien. Dus de mens... Zijn werk heeft eigenlijk hem op een bepaalde manier overleefd. Ja. Het is een ephemere vorm. De meeste echte Next pieces zijn volgens mij voor een heel groot deel verdwenen, die hij zelf heeft gezet.
0: Bijna alles weg. Ja.
1: En daarna is er een gigantisch van heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. Sommigen ook waaruit hem nooit mee overeenkwam, denk ik. Ja. Die hem zelfs wat heeft geplaagd.
0: Ja, meer dan geplaagd waarschijnlijk. Ja.
1: Ja, bussen van gepiekt en weet
0: Kon
1: ik veel nog allemaal.
0: Kon onuitstaanbaar zijn. Hè?
1: Absoluut.
0: Gewoon in kwestie. maar dat heeft echt wel iets gedaan. Natuurlijk worden mensen misschien op een bepaalde manier verheerlijkt vanaf dat ze niet meer echt inderdaad kunnen plagen en hun bussen pikken. Maar dat was ook, dat heeft een soort van gat geslagen. Dat was ook echt voor iedereen, en te zeggen dat nu zo wel lacherig, maar dat was voor iedereen toen heel confronterend. Hè, wat
1: zeker.
0: Er is in, maar er zijn er dan nog mensen die bijvoorbeeld wel op natuurlijke wijze sterven en die toch blijven voort... Die hun naam wordt overgenomen en gedragen door veel mensen. En wordt nog... Shock in Brussel is er een van, bijvoorbeeld de legende, de eenmansmachine, die zoveel treinen geschilderd heeft.
1: Mm-hmm. Face nu recent ook, maar ik weet niet wat die zijn naam nu nog zo doorleeft. Oh,
0: die wordt vooral echt als legende. Ik denk niet...
1: Het zijn wel zo nog t-shirten en zo.
0: Zeker, ja. En dat is knap, hè. Dat is zo...
1: Maar Next is uitzonderlijk veel, hè.
0: Ja, hier zeker wel. Ik denk... zeker wel. Die kende ook iedereen in deze kleine stad. Je kon daar niet naast kijken. Dat heeft zeker meegespeeld.
1: Ik herinner me vooral van een buitenlandse graffiti-kunstenaar waarmee hij telefonisch contact had. En die zei, hoe spreken wij af? Waar woonde jij? En die Next had geantwoord... als je aankomt in het station, spreekt het een eerste mens aan die eruit ziet als een punker of een hiphopper. En die zal dan wel zeggen waar ik ben.
0: Klopt.
1: En dat heeft gewerkt.
0: Dat heeft gewerkt, ja. Dat werkte ook wel zo. die was wel echt bijzonder, hè, zo waardig. Ik ken niemand anders.
1: Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ik heb altijd het gevoel dat hij niks te verliezen had, omdat hij eigenlijk amper bezittingen had.
0: Ja, omdat hij eigenlijk alles al, en dat was het pijnlijke, alles al verloren was. Hè, die,
1: mm-hmm.
0: Maar...
1: Maar nu zijn we weer serieus aan het afwijken.
0: Ja, maar dat is goed.
1: Maar ik denk niet dat het eigenlijk echt afwijken is. Er kwam in ieder geval een soort jongere scène bij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe reageerden jullie daar in het begin op en hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
0: Ja, dat wordt eerst, want dat blijft zo wel een beetje een mannetjesding. Dus eerst wordt er een soort van concurrentie, zelfs een leuke, gezonde concurrentie. Je probeert elkaar... de loef af te steken, als je het...
1: Uit
0: te dagen.
1: Als je in radicalere plaatsen.
0: Radicalere plekken, maar vooral ook meer aanwezig zijn.
1: Mekaar overschrijven ook, of niet?
0: Nee, eigenlijk niet. Tenzij er iemand echt mee begint. Maar dan is het echt ruzie. Dat is wel eens gebeurd, maar nee.
1: Niet tussen jullie?
0: Nee. Eigenlijk wel tussen ons, maar dat is dan ook weer...
1: Nog iets anders.
0: De persoon in kwestie.
1: Ja, voilà. Dus
0: maar op de duur hadden wij ook al door, want ik denk dat is waar je zo wat op aanstuurt, dat het slimmer was om onze krachten te bundelen. Er zijn ook maar zoveel plaatsen waar je treinen kunt beschilderen. Wij deden daar redelijk territoriaal over. En een soort van overkoepelende crew, samen met dan nog een andere crew uit Mechelen, NDZ, naar de zak.
1: Waaronder Wens, geloof ik, was daarbij.
0: Ja, klopt.
1: Was ook een vriend van Next, geloof ik.
0: Ja, maar die kende nog, zoals we al zeiden, kende heel veel mensen.
1: Ja.
0: En dus die zijn allemaal samengebracht.
1: In een gigantische... eigenlijk was er in Antwerpen bijna geen onderscheid meer. Hè. Er was eigenlijk iedereen schreef...
0: Iedereen schreef Animals. Dat is niet helemaal waar. Ah, nee. Daarvoor was er ook nog DT, als je dat je nog herinnert.
1: Ja, Dirty Tricks.
0: Dirty Tricks. En er waren nog... En ondertussen zijn er... er kwamen ook heel de tijd nieuwe mensen op.
1: List, onder andere, moeten we dat ook vernoemen.
0: De List is dat inderdaad nog bij ZRC. Nog steeds een goede vriend.
1: Ja.
0: Maar ook zo... En daar heb ik altijd mateloos respect voor gehad. Voor jongere mensen of totale outsiders die dat voor zichzelf ontdekken, oppikken en zo... En Jocks, heb je daar net al vernoemd, was er één van. We zagen dat ineens in de stad. Plotseling vraagt iedereen zich af, wie is dat? Op den duur weet je wie dat is. En die heeft zich dan bij ons aangesloten.
1: Maar ja, het was niet iemand die je tegenkwam op een reggae of een hiphop of een punk optreden.
0: En dus ik vind het altijd chic als mensen zo in een soort vacuüm beginnen schrijven, gewoon omdat ze dat zien en denken, ah ja, ik wil dat ook doen.
1: En dan een van de meest actieve figuren wordt daarin.
0: Ja, crazy. Want dat is natuurlijk ook nog wel iets... Ik ben u heel dankbaar dat ik hier zit, maar ik ben nog steeds heel twijfelachtig waarom ik hier zit. En er zouden in mijn ogen 20 andere mensen kunnen zitten met meer recht van spreken.
1: Er zullen wel wat mensen zijn die zichzelf aandienen. Zo gaat dat in de hip-hop wereld.
0: Dat geloof ik graag. Maar bon, ik denk dat ik ook op een bepaalde manier begrijp waarom ik hier zit. Ik vind dat prima. Maar er zijn
1: ik denk
0: dus
1: dat
0: mensen...
1: Ik kan het zelf zeggen. Hè. Ik denk dat je hier zit omdat je ten eerste een enorme lange staat van dienst hebt... Ten tweede, omdat heel wat mensen het niet willen doen. Ik heb het al aan verschillende mensen gevraagd, die zowel gekend zijn als legale en illegale.
0: Ik ben derde keus, dat is het.
1: Absoluut niet. Nee, want ik vraag het u al een paar jaar.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook al een paar jaar getwijfeld.
1: Ja, voilà. En aan de andere kant, volgens mij, zeide ook iemand die de minder macho kant belichaamt. En de macho kant is misschien ook wel iets dat mij er altijd enorm aan geërgerd heeft.
0: Ja.
1: Ik heb dezelfde, denk ik, ik heb wel meer kritiek en twijfels over een aantal kanten van die graffiti, zoals het beschadigen van persoonlijk bezit. Mm-hmm. We kunnen er uren over discussiëren, natuurlijk. Ook over de diefstallen enzovoort. Bij wie dat je dat dan doet, is er inderdaad... Kun je daar ethische keuzes in maken, zoals je zelf al aanbracht. Maar het als een domme kracht zien of als een dom werk, vind ik een heel interessante manier van ernaar te kijken. Mm. Dat is ook een van de redenen waarom dat je hier zit, volgens mij.
0: Ik ben blij dat ik hier zit, maar... Er zijn een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld Chokes, die dan daarna Gorilla is beginnen schrijven, die nooit gestopt zijn. Hè? Dus die wel... Natuurlijk gaat dat met pieken en met periodes van mindere activiteit, maar die wel zijn door blijven schilderen. Er zijn een aantal mensen die ofwel tijdelijk ofwel definitief de boel op een laag pitje hebben gezet. Daar spreek ik mij niet over uit, maar er zijn een aantal mensen... Frank is er een van, X-Ray is er eigenlijk ook een van... die eigenlijk heel die tijd wel door zijn blijven schilderen.
1: Ja, of soms, hè, die daar dan ineens op een blauwe maandag zin in krijgen... Precies. En dat gewoon 's nachts gaan doen, ja.
0: Dat ga ik nooit over. Allee, ondertussen, sinds mijn terugkeer... heb ik ook al best wel mensen uit de tijd toen leren kennen... die toen al veel ouder waren, bijvoorbeeld. Dat zijn nu... Ja, sommigen zijn echt tussen de 50 en de 60. En nog af en toe moeten die naar buiten, ja.
1: Is dat zo?
0: De Ros bijvoorbeeld, die kent waarschijnlijk nog wel van vroeger. Je kunt dat gewoon niet laten. Dus wanneer staking is of zo, dan staat hij hier plots weer. En dan, dat verandert niet. Ik denk dat dat een illusie is om te denken dat ik dat ooit helemaal ga kunnen
1: loslaten.
0: Laten gaan. En dus ik heb mij daar gewoon terug aan overgegeven. Maar ik vond het wel plezierig om daar even tussen uit te zetten en nu terug in...
1: Je hebt dan een paar kleine aanwijzingen gegeven van waarom je daar mee gestopt bent. Ik denk dat het machismo een van de hoofdredenen zal zijn. Die Animal Farm, die gigantische crew eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, er zit bijna, ik denk, toch meer dan 10 mensen in of zo.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal mensen die totaal een andere hand hebben, die totaal andere dingen... zullen schilderen, maar wel allemaal onder een andere naam. Maakt het langs de ene kant gevaarlijk, omdat er heel veel zal zijn. Dus als je gepakt wordt op heterdaad en men... Ja, je kunt natuurlijk blijven ontkennen, maar als men u wil... Zeg maar iets, u wil straffen en het in uw nek wil draaien, dan is het gepakt worden met iets van bijvoorbeeld Animal Farm AF of Animals toch wel redelijk risky. Aan de andere kant maakt het ook veel verwarrender, want het is een gigantische bende en iedereen zou ook kunnen zeggen van ik heb dat ergens gezien en ik schrijf het over.
0: Dat is zeker, ja. Dat is trouwens ook al gebeurd.
1: Ah ja?
0: Maar...
1: Hoe Hoe heb je die oprichting van die grotere crew of die ruime bende ervaren?
0: Maar wel, in het begin vond ik dat fantastisch, want inderdaad, plotseling zijn het allemaal vriendjes in plaats van concurrenten, dus dat helpt wel. En dat is niet in één keer zo'n groot, ja, bijna consortium geworden. Nee, er kwamen gewoon wat mensen bij. En in het begin was dat heel leuk, want je schreef allemaal hetzelfde, je deed dezelfde acties.
1: Was er iets waarover gepraat werd, of waren jullie gewoon vrienden? En als je dat samen ging doen, dan was het van... Dan gebeurde dat gewoon.
0: Nee, ik denk dat daar wel zo... Ja, daar werd wel bijna op zo'n soort bloedbroeder manier... Je werd wel toegelaten, zo echt. En dus er werd wel over gepraat.
1: Maar op den duur... Vergaderd ook, of niet?
0: Nee, dat zeker niet. Er waren nooit officiële vergaderingen. Maar op den duur werden dat ook wel heel veel mensen. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik ook weer toen een beetje interesse verloor. Omdat er toen zelfs een divisie in Nederland zat, in Rotterdam en Amsterdam. We hadden zelfs even een gast in Parijs, waar ik totaal niet mee opschoot, die dan ook AF schreef en waarvan ik dacht, wat doet je Clear eigenlijk bij ons? Een totaal labiel figuur. En dan dacht ik, deze vind ik helemaal niet meer leuk. Op die manier hoeft het eigenlijk niet meer. Nu, achteraf gezien is dat wel leuk, want ik ken die mensen dus... Ik heb die toen nooit echt goed leren kennen. Natuurlijk wist ik wie dat waren. Maar ik kan die dus nu wel goed leren kennen. En dus zo'n bezoekje Amsterdam of zo, dat kan nu voor mensen, naar mensen die in dezelfde crew zitten. Ja, dat is een soort bizarre situatie. Mm-hmm. Maar dus op den duur werd dat inderdaad een grote familie. Maar niet zo gek is. Hè. Er zijn nog crews die zo werken, echt heel veel leden.
1: In Brussel bijvoorbeeld, ja. RAB was met heel veel mensen.
0: Ja, die waren maar niet zoveel ververs. Ah, die hadden dan inderdaad rappers en dansers en weet ik veel.
1: Security mensen.
0: Wat voor mij nog altijd een mysterie is, bijvoorbeeld, is de One-Up Crew. Allee, die zitten overal en iedereen mag dat schrijven, precies. Ik begrijp dat niet zo goed. Dan krijg je ook zo van die filmpjes waarin er plotseling 30 man op getrommeld wordt. En ik snap dat niet zo goed, hoe dat werkt.
1: Maar het is misschien vergelijkbaar met hoe jullie werkt.
0: Goh, ik denk
1: zitten hier wel in een soort dorp, dus je bent hier met minder.
0: Ja, ik ben hier zeker met minder.
1: Dan in een grote stad, bedoel ik.
0: Ja. Ik weet het niet. Bij ons is hij in ieder geval gewoon zo langzaamaan een beetje gegroeid. En wat daar dan precies de aantrekking van was of zo, weet ik eigenlijk niet goed. Waarom mensen dat graag wilden... Misschien toch omdat die allemaal goed met elkaar opschoten. Maar dan stond ik er al een beetje buiten. Zo.
1: Er zijn wel dingen gebeurd die gewelddadig zijn tegenover andere crews. Of zelfs niet echt crews, maar mensen die een interesse hadden in die graffiti. En die het volgens sommige leden van die crew dan gevaarlijk maakten. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ik kan er niet zoveel over zeggen, omdat dat... Weer een reden. Dat vond ik een afschuwelijk kantje. Inderdaad. Dat is dat territoriaal gedrag. De depot is van ons. Als jij hier komt, krijg je klappen.
1: En dat gebeurde op dezelfde momenten dan? Of
0: dat gebeurde wel, ja.
1: Dus je zit ergens... What are the odds? Je zit ergens een trein aan het beschilderen en er komen nog andere mensen...
0: Dat kan zeker gebeuren, ja.
1: Dat is ook al gebeurd.
0: Ja, dat is zeker gebeurd. Ja. En dan, ofwel komt jij later toe en dan jaagt je die weg. Want natuurlijk, als er iemand roepend op je afkomt rennen, dan gaat je niet blijven staan om te zien, zijn dit vriendjes of niet. Dan maakt je dat je wegkomt. Dus dat is zeker gebeurd.
1: Dus je komt aan, deze is hier van, mocht eens dat je weg zijn. En die denken dan, er zijn hier flieken op komst of zo.
0: Precies. Voor alle duidelijkheid, daar heb ik nooit aan meegedaan, maar het gebeurde, ja. We hadden eigenlijk twee heethoofden, hè. Iedereen weet wel wie die twee heethoofden waren. Nu, je zegt gewelddadig, dat klopt ook. Er zijn er af en toe waarschijnlijk wel tikken uitgedeeld. Dat heeft elders wel al helemaal andere proporties aangenomen. Hier bleef dat eigenlijk relatief onschuldig. Overeenkomstig met het dorp dat wij zijn, hè. Zoals je zelf zegt. Het is niet dat er hier... Onze vriend Nex, die durfde wel al eens met een aardappelmesje rondlopen. Maar het is niet dat er hier mensen neergestoken zijn. Dat soort dingen. Dat gebeurde elders zeker wel. En nog brutaler ook. Maar ja, je hebt die territoriumdrang blijkbaar nog steeds. Hè. Mensen proberen dat nog steeds, om zo plekken te claimen. Hier in Antwerpen lukt dat niet goed, maar...
1: Als je dan 20 jaar zijn weg geweest en Bompa komt opeens terug met zijn spuitbussen, hoe wordt daar dan op gereageerd?
0: Ja, dat is wel funny. Om te beginnen verbaasd en ook een beetje laconiek. Ik bedoel, dat is ook grappig, hè? Maar tegelijkertijd moet ook... Ja, ik weet het niet. ik let daar niet zo op. Dus hoe er over mij gedacht of gesproken wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze moeten mij ook niks komen vertellen. Allee, dat zou echt absurd zijn om mij dan bijvoorbeeld toegang tot een van die plekken te ontzeggen. Uh-huh. Nu, gelukkig werkt dat ook al lang niet meer zo. Ik bedoel, zeker hier niet.
1: Hoe werkt het dan wel momenteel?
0: Je houdt elkaar een beetje op de hoogte gewoon. Maar ook al dat,
1: het
0: elkaar
1: heeft
0: op
1: het
0: de
1: internet
0: hoogte
1: het hard veranderd. Ja, sociale media heeft zeker het dat. Want het is nu wel zo dat je hebt Instagram-pagina's als Painted Trains. Mm-hmm. Volgens mij een Belgische pagina, dus dat denk
0: klopt,
1: ik toch, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja.
1: Een Instagram-pagina die eigenlijk bijna dagelijks foto's...
0: Een stand van zaken.
1: is dat hoe de foto's bewaard worden? Een belangrijk deel, dat heb ik nog niet gezegd, is dat eigenlijk graffiti-kunstenaars het enige wat er dikwijls van hun werk, net als bij een performance-kunstenaar eigenlijk, van overblijft, is een foto van van het werk in kwestie.
0: Ja, een flauw afkooksel van wat dat eigenlijk was. Hè. Allee, dus,
1: dat is enorm veranderd natuurlijk met de komst van de digitale fotografie. Fotografie die in uw telefoon gebeurt, of op uw telefoon gebeurt. Hoe gaat het daarmee om? Hoe ging jij daar vroeger mee om en hoe nu?
0: Ja, dus wat je eerst zei, er is sowieso heel veel veranderd sinds mobiele telefoons en sociale media. En misschien dat er daarom ook minder nood is aan zo echt een fysiek beveiligen van een plek. Als in, jij mocht er niet opkomen, want anders weet ik niet hoe boos de mensen daar gaan zijn wanneer er wat geschilderd is. Dat bewaken of afschermen van zo een plek was echt een beetje zelfbehoud. Natuurlijk ook heel veel machismo, maar ook een soort van zelfbehoud, bescherming. En sinds dat je dat gewoon met elkaar kunt delen, of dat er andere manieren zijn om iemand te laten weten wie waar is geweest, of met een beetje kennis van zaken kun je wel uitdokteren. Oké, die zijn vorige week daar gaan schilderen, misschien even wegblijven.
1: Dus dat is het is eigenlijk het tegenovergestelde van vroeger, je houdt rekening met elkaar en je geeft elkaar tips over hoe daarmee om te gaan.
0: Ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik zie geen enkele reden om dat niet te doen. En ik merk dat ook bij de mensen waarmee ik schilder. En nogmaals, je gaat misschien niet het achterste van je tong altijd laten zien. Je hoeft ook niet alle geheime info met iedereen te delen, maar zo beginnen liegen over plekken of verhaaltjes bedenken of andere mensen op zo'n manier wegjagen. Zelfs met te veel jongere garden nu gebeurt dat toch wel veel netter nu, vind ik dan toen.
1: Uh-huh.
0: En dan uw ander punt, ja, de archivering, dat is ook iets bizar. Alleen vroeger werd dat inderdaad allemaal analoog geschoten.
1: Heb je van alles iets proberen bijhouden?
0: Ik was daar super slecht in en dat interesseerde mij ook niet zo. Ik vond dat schilderen leuk, maar het archiveren en ook het gaan foto's jagen daarna, want dat was afschuwelijk. Hè. Dan moest je dagen in station slijten, hopen dat je bak voorbij zou komen.
1: En dat gebeurde heel dikwijls niet.
0: Dat gebeurde dikwijls niet, maar dat is nu helemaal anders. Nu, je trackers, je kunt nu zien, gewoon al met de NMBS-app kun je zien wat waar wanneer zou rijden. En dus kun je veel gerichter foto's gaan trekken.
1: Dus je onthoudt, ik zeg maar iets, de nummer van een trein? Ja. Of hoe gaat zoiets dan?
0: Je schrijft die nummers op, ja. Of je onthoudt die nummers. En dan, maar dus, ja, vroeger werden al die foto's analoog getrokken en dan heel vaak...
1: En die werden ergens op een geheime plek bewaard.
0: Ontwikkeld, dan liefst in het kruidvat laten ontwikkelen, omdat er dan geen mensen aan te pas komen. En dan inderdaad in een doos. Wij hebben ergens nog zo'n doos.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Wij, dat zijn dan de hele oude Gerda.
0: Ja, zit er zeker een begintijd Animal Farm. Dat ligt nog wel ergens. Maar er is ook al een heel deel van gearchiveerd. Niet door mij, door de mensen die daar toen mee bezig waren. Maar digitale fotografie heeft wel alles veranderd, ja, dan. Ook veel,
1: maar het ook weer toch ook op een bepaalde manier gevaarlijker
0: zeker
1: gemaakt.
0: Zeker gevaarlijker, want je hebt,
1: een
0: broekzak vol bewijsmateriaal altijd bij als je daar niet slim mee omspringt. Hè.
1: Dan is het ook zaak van die telefoon open te krijgen. Dus jij alleen zou dat kunnen?
0: Dat lukt tegenwoordig wel echt het domste politiekantoor.
1: Ah, ja, okay.
0: Die mogen dat niet zomaar. En dus daar zijn al dingen gebeurd. Ja. Er zijn mensen al betrapt mee. Filmpjes, dat is niet heterdaad, maar filmpjes op hun telefoon waar ze bezig zijn, maar de politie...
1: Bewegend beeld is geen bewijsmateriaal in de rechtbank. Nee. Ze mogen het tonen, maar het is geen rechtsgeldig bewijsmateriaal.
0: Klopt, maar als er zoveel is, dan wijst dat echt wel naar een soort schuld.
1: Ja.
0: Maar door een procedurefout dan bijvoorbeeld, kan dat nog altijd allemaal opzij gegooid worden. Maar... Ja, dat is zeker gevaarlijker. Je moet daar slim mee omspringen, maar dat is ook wel veel gemakkelijker.
1: Hoe gaat het er zelf mee om?
0: Ik zorg er wel voor dat dat netjes is. Op elk moment mijn telefoon klinisch. Allee, zo.
1: Is het bijvoorbeeld zaak om bijvoorbeeld een foto te maken, die dan te versturen en dan alles te wissen? Is dat een truc of hoe doe
0: je
1: zoiets?
0: Goh, maar dan moet je nog zien naar waar je dat zou versturen. Maar dat kan, ja, er zijn zeker mensen die dat doen. Er zijn ook veel mensen die gewoon nog steeds niet mee hun telefoon trekken. Hè. Dat blijft ook eigenlijk echt rotkwaliteit. Die telefoonfoto's, zelfs met blitse telefoons, is dat niet te vergelijken. Ja, of gewoon er weer afhalen en ergens stockeren, dat is niet voldoende. Hè. Maar dan ook weer... Allee, bon, wij zijn geen moordenaars of,
1: Stuur je die foto's zelf naar kanalen waar ze getoond worden, zoals bijvoorbeeld die Painted Trains?
0: Heel zelden. Als er echt iets is waarvan we denken, dit moet de wereld zien, om verschillende redenen. Maar nee, zelden. Eigenlijk is wel... De sport was een beetje gespot worden en niet inzenden. Maar dat is wel een beetje aan het veranderen.
1: Is dat een ongeschreven regel?
0: Niet zo. Wij vonden dat zelf wel. Maar ondertussen heeft die Painted Trains bijvoorbeeld heeft zo'n proporties aangenomen dat die kunnen dan niet meer zelf bolwerken. Dus ik denk dat heel veel inzendingen zijn tegenwoordig. Gewoon om die veelheid te blijven.
1: Dus niet zijn Painted Trains, die Instagram-pagina, is niet een pagina van iemand... die bijvoorbeeld zelf graffiti spuit en...
0: Dat weet ik niet. Enfin, of daar gaan we niet geen gokken over doen. Maar als dat soort pagina's, en er zijn er zo nog eens spotterpagina's, dat is echt wel bijna een fulltime job als je daar...
1: echt mee bezig
0: bent. Echt mee bezig bent. En dan... Ja, dan moet je toch op een andere manier zien te overleven. Of,
1: Heeft het fanzines volledig vervangen?
0: Ja, echt wel.
1: Dat bestaat eigenlijk niet meer.
0: Allee, bij mijn weten, er wordt af en toe nog wel zoiets uitgegeven. De dingen die nu uitgegeven worden, bijvoorbeeld hier in Antwerpen is er zo'n een bladje, die zijn veel aparter of hebben veel... Die proberen geen overzicht meer te geven zoals dat vroeger was. Gewoon zo'n neutraal registreren van, maar dat heeft dan altijd een thema of een...
1: Het is ook een tijdschrift dat doet.
0: Ja, een klein bladje. Je kent dat zeker wel.
1: Oké. Okay. Ja. Ah, wel, ja,
0: Left,
1: ja, ja.
0: Left Hand Magazine, geloof ik, dat heet. Maar ik kan die naam nooit goed onthouden. Uh-huh. En dus dat is altijd met een soort persoonlijke kijk op. En dat is veel... Ik denk dan een veel interessantere benadering dan te proberen alles te vatten. Maar dat archiveren, dat gebeurt online, ja, door dat soort volgers. Mensen die dat leuk vinden om zich daarmee bezig te houden.
1: Er was ook een periode dat er hier geregeld, of toch werd gepoogd, om internationale treinen te pakken te krijgen.
0: Ja.
1: Een Amsterdammer was, geloof ik, een trein die hoog op jullie verlanglijst stond.
0: Ja, zeker. Allee,
1: omdat het natuurlijk iets is dat ruimer of langer rondrijdt.
0: Sowieso, omdat dat langer en anders rondrijdt, maar ook omdat die ander kleurtje zat. Toen waren al die treinen nog Bordeaux. Om de
1: deze is dat geel,
0: Bordeaux
1: wel,
0: ja. Ja, die was geel-Bordeaux. En samenwerking tussen de NS en... België. Dus één op één hebben ze dat gedaan. Die rijdt trouwens nog, maar nu is die wel echt geel-blauw. Dus ik denk dat Nederland die volledig betaald heeft en dan ook de kleuren heeft mogen kiezen. Ja, ja, dat soort dingen. Maar je hebt de echte puristen, en daar zal ik nooit toe behoren, die gaan echt op jacht en naar oude modellen van treinen en weet ik veel. Die kikken daar echt op.
1: Dus er is ook een soort fetish naar het type trein.
0: Zeker.
1: En ja. waar heeft dat mee te maken?
0: Ja, dat eigenlijk allemaal nog jongetjes zijn die met modeltreintjes spelen of zo. Ik weet het niet. Ja, dat is echt dat. En dus zo het jagen van zeldzame modellen of zoveel mogelijk modellen afvinken op je lijstje.
1: Zeldzame modellen, als in een trein die bijvoorbeeld ouder is.
0: Ja, zeker.
1: En waarom is die dan bijvoorbeeld beter om te beschilderen?
0: Ik heb geen enkel idee.
1: Nee.
0: Ja, omdat dat, ja, ik weet niet, waarom is goud mooier dan zilver? Gewoon omdat er minder van is. Ik weet het niet. Ik snap wel, er waren echt heel aandoenlijke oude treintjes hier. Die cherries bijvoorbeeld, zoals wij die noemden. Zo die bakjes, waar je zeker ook nog in gereden hebt.
1: Met een assenbakje, hè?
0: Ja, ja. Oh, die stonken ook naar sigaretten. Ja. En zo'n vorm ik aan binnen kan vragen.
1: Hele rechte zitjes.
0: Ja. Toen die eruit gingen, ja, dan krijg je wel even zo een rush op die treinen om nog de laatste te doen. Ik begrijp dat wel. Maar om zo... Tegenwoordig zijn dat allemaal nogal plastiekerige bakken. Die lijken heel hard op elkaar. Die lijken ook over heel Europa ondertussen heel hard op elkaar, al die treinen. En om dan het nieuwe model van zo'n plastic karretje te doen, dat interesseert mij niet zo.
1: Als je...
0: We zijn zo ook op een gegeven moment naar het zuiden van Europa gegaan, om daar wilde mensen dan graag het oude model van een of andere metro doen. Maar dat is dan zo'n oud model dat al volstaat ergens afgedankt. heb dat toen meegedaan, maar dat interesseert me eigenlijk echt niet.
1: Het was wel een specifieke focus van de mensen waarmee dat je daar was.
0: Ja.
1: Dat op reis gaan, als je, ik zeg maar iets, gewoon met je kinderen en je vrouw op reis gaan, is dat dan iets dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de bloedjes liggen reeds in bed, vrouw Lief is reeds gaan slapen, ga jij dan nog alleen op pad en zit jij dan op reis, ook op zoek naar dit soort feiten toch ook nog te plegen?
0: Nee, echt totaal niet. Je hebt wel altijd iets. Maar ik heb altijd iets bij om te tekenen. Ik ben hier nu ook al de hele tijd zenuwachtig met mijn potlood aan
1: het spelen. Maar je hebt nog niks getekend, hè?
0: Nee, er is per ongeluk al een streep op papier gekomen.
1: Ja, het is wel zo dat je
0: maar dus, ik heb altijd wel iets bij en dus schrijf je wel eens je naam ergens op. Maar ik ben niet zo... maar er zijn zeker mensen die dat doen, hè? Letterlijk inderdaad. Het grootste bed leggen en dan nog op uitstappen, natuurlijk.
1: Ja, oké, ja. Misschien moeten we... We zijn eigenlijk al bijna meer dan anderhalf uur bezig over het verleden.
0: Werkelijk?
1: Ja, het is 20 voor 4. We hebben nog 20 minuten om het over het hedendaagse te hebben.
0: Ja.
1: Je bent er 20 jaar uit geweest.
0: Ja,
1: er zijn ondertussen zeer opvallende nieuwe figuren aan het werk die dingen behandelen. Je ziet dan online wel eens comments van wie is deze kleuter, waar is deze vergeprutst. Dit is geen graffiti, heb ik ook al gezien.
0: Kijk, dus daar heb je die regels. Er zijn blijkbaar regels van wat graffiti is en wat niet.
1: Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk een onzin. Ja. Een van de meer opvallende van de laatste tijd zijn die graffiti's van Nokia. U waarschijnlijk ook bekend?
0: Mij zeker bekend. Ik had toen in der tijd het geluk om met de beste mensen te hangen.
1: Dat toen der tijd, bedoelde jaren 1920.
0: Vond ik. Ik heb nu het geluk om met de Megaforce crew waar ik bij mag behoren, weer met de beste mensen te hangen.
1: Dat is een andere crew waar je dus aansluiting bij hebt gevonden.
0: Ja, zeker.
1: Megaforce.
0: Megaforce, goede naam. Vind ik. dat komt van een energy drink van de Aldi. Ja, we hebben die samen opgericht om zo toch iets te doen. En inderdaad, dan krijg je die anti-style. Allee, dat is al zo, die noemen zichzelf ook zo vaak, die mensen.
1: Die noemen zichzelf...
0: Anti-stylers.
1: Ah, ja,
0: en ik vind dat op veel gebieden nonsens. Allee, dat zal ervan uitgaan dat er een style is. Oké, die is er, maar dat je daar tegen zou zijn, dat is helemaal niet waar. Want heel vaak doen mensen... Of er is een overlapping tussen.
1: Hoe ziet zo'n anti-style er dan volgens u uit? Of volgens hen?
0: Veel vrijer geschilderd, minder de klassieke regels van... Ja, om dan weer die Engelse woorden fill-in, outline, tweede outline, highlights, background, dat soort dingen. En minder
1: dat wordt volledig aan de laars gelapt. Je hebt eigenlijk een soort slodderig, beetje kleuterachtig, beetje eigenlijk zoals Walter Swenne schilderde op een soort harde, soms kinderlijke manier schilderde over verschillende lagen en kleurgebruik dat niet bij elkaar past enzovoort. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zien.
0: Wat er zeker niet aan klopt volgens mij is de naam anti-stijl. Ik denk, als je ervan uitgaat dat graffiti eigenlijk al 30, 40 jaar er hetzelfde uitziet, de komst van de anti-stijl, ik denk dat anti-stijlers veel meer bezig zijn met hun stijl. Ik zie ook
1: en met
0: veel
1: de geschiedenis
0: meer,
1: ervan.
0: Ik zie ook veel meer overlappingen met schilderkunst, zoals gezegd, met outsider art, met grafische vormgeving. Veel meer dan met graffiti. Dus eigenlijk vind ik de traditionele graffiti anti-stijl, dat heeft gewoon geen stijl. Dat is dezelfde koek overal ondertussen. En die anti-stijl is een soort van vrije...
1: interpretatie.
0: Ja, een veel vrijere speelruimte. Mm-hmm. Maar wel met dezelfde tactieken. En dus daar gebeurt van alles heel interessant.
1: Zoals foto's die lijken zijn genomen met een militaire camera.
0: Ja.
1: Een soort opgeblazen, afgebakende, vierkante beelden.
0: Yes.
1: Die eruit zien zoals legerontploffingen. Ja. Maar echt bijna abstract. Als je het echt van dichtbij zou bekijken, lijken het abstracte kunstwerken.
0: Ja. Dus dan bedoelt je Sigma, neem ik aan.
1: Met de telefoon... Die digits erbij, dikwijls. Ik weet niet of hij dat is, maar...
0: Ja. Dus ook Megaforce crew.
1: Dus dat is allemaal dezelfde.
0: Ja, dat is heel leuk. Want inderdaad, Nokia en Sigma zijn, wat mij betreft, nu echt... vind ik fantastisch. Ik bedoel, om verschillende redenen. De hoeveelheid, maar ook altijd iets vers of iets nieuws of spitsvondig, iets grappig. Heel veel... ironie ook, alleen veel minder ernstig, zwaarwichtige graffiti die zichzelf heel serieus neemt. Daar mag een nonsensicaal kantje aan zijn of zo. En je ziet gewoon bij allebei dat dat hele goede schilders zijn. Dat die precies weten waar ze mee bezig zijn. Dat die ook zichzelf een soort plaats geven in een schilderkunstige traditie. En dus ook iets weten van de mensen die hun voor zijn gegaan. En je merkt dat aan hoe die werken, dat dat veel meer is dan... Dat is nu niet toevallig, maar dat is op een trein. Maar...
1: Het is altijd op treinen bij hen?
0: Altijd treinen.
1: Dus er is geen werk van hen in de stad of zo te vinden?
0: Nee, buiten tax. Allee, of buiten...
1: WC's dan, enzovoort.
0: Ja, bijvoorbeeld WC's en gevel. En Sigma, dat is niet waar, die doet af en toe wel een muurtje, maar ik denk dat ik voor hem mag spreken als ik zeg dat hij zijn grote liefde wel nog altijd alle soorten rondrijdend materiaal zijn. Maar dat, ja, daar zit iets veel levendigers in, iets veel leuker ook. En eigenlijk, als ik dan zelfs nog een stap terug mag zetten, niet eens als kijker, maar als dader spreek, dat is ook veel leuker om te doen. Er is echt, ik doe dat niet graag, van die klassieke graffiti maken.
1: Het heeft u ook beïnvloed. Ja, zou je zeggen dat je het helemaal anders aanpakt dan 20 jaar geleden?
0: Ja, blijkbaar zijn er veel over... Allee, mensen zien veel herkenbare dingen. Ik hoorde, hij doet eigenlijk nog juist hetzelfde. Maar ik heb er wel op een bepaalde manier veel meer plezier in, want ik denk ook dat alles kan. En dus... Het belangrijkste voor mij is echt wel het moment van schilderen. En ik denk dat dat bij die twee zeker ook zo is. En dat maakt echt een heel verschil. Niet het resultaat achteraf en niet het pochen met, maar echt gewoon het schilderen zelf.
1: Dus het kan niet teleurstellen voor u?
0: Sowieso niet, nee. Mm-hmm. Nee. Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt, shit, dit ziet er echt heel slecht uit. En dat zijn dan waarschijnlijk de dingen die maandenlang rondrijden. Maar op zich maakt dat eigenlijk echt niet zoveel uit. En ik ga niet zo ver als dat mij ongevoelig laat. Natuurlijk kijk ik ook naar painted trains en natuurlijk is dat leuk als er mensen dat leuk vinden.
1: Je kijkt wel naar de reacties.
0: Sowieso wel, hè. Natuurlijk.
1: Zou je zeggen dat uw ego hier belangrijk in is, in heel die activiteit?
0: Ja, ik denk dat het absurd is om te zeggen dat iedereen die met iets publiek bezig is, of dat niemand... Enfin, je begrijpt wel wat ik doe. Als vanaf dat je met iets publiek bezig bent, te zeggen dat je dat niet voor jezelf doet, of dat een deel daarvan niet je ego streelt, dat zou echt liegen zijn, denk ik. Je kruipt niet op een podium als je niet hoopt dat de reacties zijn überhaupt. Of die dan positief zijn of niet, dat weet ik niet.
1: Ja, er zijn toch mensen die daar op een podium kruipen om de boel behoorlijk op te schudden of te ergeren.
0: Tuurlijk, maar dat is dan ook... Dan is de ergernis... het tool, en dus streelt dat. Je moet niet pleasen. Hè. Graffiti is ook niet gemaakt om te pleasen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je iets doet met een publiek in gedachten en dan zegt, ja, maar dat publiek interesseert mij niks.
1: Nee.
0: Dat geloof ik niet. Dus tuurlijk, ja, voor een deel levert dat een soort van zelfbevrediging op. Ja, dat is zeker zo. Maar...
1: Zijn de via die Megaforce crew door hen te leren kennen terug begonnen?
0: Nee, maar dat is wel echt ongeveer samengegaan. Niet daardoor. Ik ben eigenlijk terug beginnen schilderen met mijn vriend Gorilla, die nooit echt gestopt is. Uh-huh. En dus autostrades opnieuw beginnen doen, wat heel leuk is. Dat doe ik ook nog altijd heel graag. En dat doen we echt nog wel onder Animals.
1: Ah, dat doen jullie nog verder, zo.
0: Ja.
1: Ook die achterkanten van die gigantische...
0: Dat zijn de leukste, ja. Hij is daar specialist in, hè.
1: Dat zijn eigenlijk gigantische... Ja, het is vergelijkbaar met treinen. Hè? Dus die verkeersborden die boven de rijweg hangen eigenlijk. Hè? Ja.
0: Die
1: daar
0: lichtbakken
1: de achterkant van. Lichtbakken zijn daar.
0: En het voordeel daaraan is inderdaad dat dat heel opvallend is overdag. Mega makkelijk te beschilderen omdat dat glad is. En heel moeilijk te kuisen, want om dat te poetsen zouden ze de autostrade moeten afsluiten.
1: En als je het 's nachts doet, misschien ook weinig pakkans. Of ben ik daar verkeerd in?
0: Dat hangt er echt vanaf. Soms staat je daar wel echt opvallend. En je zit daar op hoogte en je hebt een klein laddertje om weg te geraken. Meestal zit dat laddertje maar aan één kant. Dus als ze daar staan, dan kan het wel echt vervelend zijn.
1: En dat is al gebeurd?
0: Bovenstaand nog niet, gelukkig. Maar ja, soms moet je weg. Hè. Dat is ook... Ik ben inderdaad, gelijk jij daarnet zei, met mijn 27 kinderen al een oudere man. Maar blijkbaar, als er echt gelopen moet worden, kun je nog wel lopen. Af en toe sneller dan jezelf had.
1: En dat is recent ook nog gebeurd. Dus al sinds dat je terug doet, dan moeten gaan joggen.
0: Tuurlijk, al heel vaak. Dat gebeurt heel vaak, ja.
1: En dat houdt u niet tegen, ook niet?
0: Nee, want heel vaak is dat een versnelde looppas, gewoon omdat je weet, ik moet hier weg. De echte achtervolgingen die zijn dan al veel minder. Maar die gebeuren ook nog. Je kunt niet het een doen zonder het ander.
1: Maar is
0: ik had
1: het,
0: wel net nog een goede achtervolging met een andere vriend Adam van den Nauwas, de nachtwacht, de legendarische kroeg ook, die van alles...
1: parodiëren, hè?
0: Heel goed schilder. Ik vind dat heel goed schilder.
1: Bijvoorbeeld Nutella in het lettertype van Nutella gebruiken om daar dan Nauwas in te zetten.
0: Ja, dat was nu wel een Animals.
1: Maar
0: er is een Nauwas clan en zo, maar ja, die zijn heel goed.
1: Nauwas clan als in Wu-Tang clan.
0: Die zijn onafgebroken bezig ook. Allee,
1: nog steeds.
0: Al heel lang, ja, prachtig. En dus wij waren ergens, we moesten weg... Snel weg. En op een gegeven moment hoor ik naast mij echt lopen, maar echt in paniek. Dus ik dacht, wat is er nu aan de hand? En dat bleken stieren te zijn. We waren in een wei gekropen en we werden echt twee aanstormende mastodonten van stieren. Dus dan moet je ook echt lopen. Ik bedoel, dat was echt...
1: Dus jullie zijn een wei ingelopen?
0: We zijn eerst weggelopen voor mensen.
1: Voor de wouten?
0: Ja. En dan verstoppend in een wei, heel hard moeten gaan rennen voor...
1: Stieren.
0: Ja, in totaal toch. Wat is dat dan? 1300 kilo vlees? 1300 kilo
1: vlees. Zo zie je een stier.
0: Bosvlees.
1: Oké. Wat is het... wat was het griezeligste moment wat dat betreft? Gaan lopen betreft? Of zelfs ook, wat was het griezeligste moment qua locatie? Ik herinner mij een zerk... op de hoek van de Meer, toen het oude... er stond een ander gebouw, nu is daar zo'n hamburgertent in gevestigd. Maar daar was zeer hoog en op een heel dun, raar trapje heeft iemand moeten gaan staan om dat te doen. Wat is volgens u de... Dus je ziet er dikwijls zo, hè, op van die hoogtes, waar je van denkt van... Ja. Hoe is men daar in godsnaam geraakt?
0: Maar dat ziet er vaak jou griezelig uit. Allee, ik ben daar zelf niet... Ik heb er zo geen... Ik doe dat niet zo graag op hoogte, niet dat ik hoogtevrees heb. Maar dat idee van niet weg kunnen, vind ik niet zo tof.
1: Mm-hmm.
0: Maar heel vaak... Is dat ofwel echt zo met touwen naar beneden van een gevel? Of als
1: met touwen naar beneden van een gevel?
0: Ja, dat
1: gevel?
0: Gebeurt. Allee, ik heb dat nog niet.
1: Dat doen graffiti kunstenaars.
0: Ja, in andere landen gebeurt dat heel vaak. Hoor. Dat
1: ah ja, in Brazilië en zo bijvoorbeeld.
0: Brazilië, maar ook in Amerika doen ze dat wel.
1: Ja. Waar er nu iemand, een vrouw die in New York aan de gang is, Wombat.
0: Ah, ja.
1: Het is wel heel straf wat die allemaal aan het... Ook op banken enzovoort, ja. Die inderdaad daar dan opklimt en...
0: Ja, dat is tof, hè?
1: Het ziet er niet geweldig uit, vind ik, maar het is wel heel extreem, een heel extreme vorm van...
0: ja, dat is toch een toffe... Dat is plezant dat er dat soort dingen ook kunnen en dat ook allemaal dezelfde
1: tactieken. Het is ook maf dat je bijvoorbeeld hanteert, in plekken als Brazilië een helemaal andere... Dat een helemaal andere taal heeft en een heel andere geschiedenis.
0: Ja, dus dat vind ik eigenlijk... Maar dat is ook weer de globalisatie zoals overal. Sinds de komst van het internet lijkt dat toch allemaal wel hard op elkaar. Ik heb... waanzinnige geluk gehad om in 1998 via in Brazilië te landen. En toen, die graffiti daar, dat had niks te maken met wat wij kenden hier als Europese graffiti. Daar werden muren volgeschreven met alleen maar gangnamen, alleen maar crewleden.
1: Ja.
0: In zo'n raar hoekig geschrift.
1: Totaal, ja.
0: Sindsdien lijkt dat wel harder op elkaar. Maar je hebt inderdaad nog wel zo subtiele verschillen. Maar het lijkt... Ook, ja, zoals ze al zijn, doordat die spuitbussen hetzelfde zijn geworden. De hele wereld schildert om dezelfde merken ongeveer. Lijkt dan allemaal toch wel meer op één.
1: Gebruikte jij ook andere materialen dan spuitbusverf?
0: Ik bijna niet eigenlijk.
1: Er is ook wel een periode geweest dat je is rollers enzovoort?
0: Wel, dus ja, dat zeker wel. Maar dat beschouw ik nog als redelijk traditioneel. Latex en rollers... Maar er zijn, ik heb al wel markers en zo meegenomen, maar er zijn veel mensen tegenwoordig die echt met acryl en kwasten aan het schilderen zijn.
1: Ah ja? Ja, ook op treinen?
0: Zeker op treinen, omdat dat zo op dat gladde oppervlak... Dat heeft zoiets heel smerig. Je veegt eigenlijk de helft van die inkt of die verf mee weg. Dus dan krijg je zo wat semi-transparante, slordige vlakken. Anti-stylers vinden dat heel leuk. Ik vind dat ook heel leuk. Dat is veel levendiger. Hè. Ik vind eigenlijk... zeker die enorme, efficiënte spuitbussen van nu helemaal niet zo interessant. Dat maakt dikke, dode lijnen en dikke, dode vlakken. Je moet dat al juist kunnen gebruiken, vind ik, om daar iets heel spannend uit te krijgen. Er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen.
1: Improviseren jullie wat jullie nu doen? Of maakt jij een voorontwerp? Of hoe gaat dat te werk?
0: Ik heb dat zeker al gebeurd, hè, dat ik echt een ontwerp had...
1: Dat je dan bij hebt.
0: Ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus meestal heb ik een soort van vaag plan. Als in ik wil iets met, weet ik veel, iets met een heilige of iets met druipend snot, bij wijze van spreken. En dan improviseer ik wel. Uh-huh. Nu, soms als je dat een beetje beter plant en ook al weet de juiste kleuren meeneemt en zo, dat is wel echt, heeft wel vaak een beter resultaat. Maar ik vind dat niet leuk om zo met een schets iets te staan nakleuren. Maar er zijn veel mensen die dat wel doen.
1: Dus je houdt wel veel ruimte over voor improvisatie.
0: Ja, en dan bij alle risico's, hè, heel vaak. Er zijn echt maar een handjevol dingen waar ik blij mee ben.
1: Wat is daar een verschil in? Met wat zijn ze blij?
0: Ik weet niet, ik kan dat moeilijk uitleggen.
1: Zitten er boodschappen in uw werk?
0: Ja, dat gebeurt wel. Dan ben ik er altijd blij mee. Maar dat is dan helemaal een andere... een ander genre eigenlijk. Maar nee, ik kan dat moeilijk zeggen. Er moet iets kloppen, of er klopt iets of niet. En dat heeft dan eigenlijk weinig te maken met klassieke graffiti-regeltjes of zo. Maar soms vind ik een beeld tof. Soms werkt dat en soms niet. Ik kan dat eigenlijk echt niet anders. Ik denk dat dat niet anders is met werk op doek of met tekeningen of zo. Soms plakt dat juist aan elkaar en soms niet.
1: Er zijn recent ook wel wat... zeer politieke graffiti, het nieuws gehaald. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
0: Ik heb dat gezien. Ik ben daar een grote voorstander van.
1: Ja.
0: Er zijn veel mensen grote tegenstander van, wat ik niet begrijp.
1: Van politieke graffiti?
0: Ja, ik heb zelfs al van ververs te horen gekregen, graffiti is apolitiek, je vervuilt het medium. Lelijker gezegd, maar dat was wel het idee. Terwijl ik dacht, allee, dat is totale nonsens. Dat is begonnen als een soort statement vanuit...
1: Zo, en eigenlijk de graffiti in Antwerpen pre-graffiti kunstenaars, zeg maar.
0: Dat was
1: alleen maar politiek.
0: België barst.
1: Ja, dat is dan wel de extreemrechtse tak.
0: Okay, de PKK is Olim, maar dat zijn zo de klassieken, die ik kwijt van
1: Eriksson Vrij.
0: Dat soort mooie dingen.
1: Marie
0: Aurorie, sorry, dat is een hele goeie. En dan zijn er de
1: 12 uren loon, nee, wat is dat al? Blablabla loon, hoeveel uren loon week.
0: Ja.
1: P van de A graffiti is ook veel.
0: Dat was
1: eigenlijk de extreme partij spoten graffiti.
0: Maar ja, iedereen met een verontwaardigde mening die gehoord moest worden. Hè.
1: Maar nu, het is wel een verschil met vroeger. Nu zijn er dus ook graffiti kunstenaars die bijvoorbeeld fuck de IDF, boycott Israël, dit soort dingen op treinen spuiten.
0: Ik vind dat goed, omdat... Allee, bon, eigenlijk is dat niet goed. Hè. Niemand gaat iemand anders van kamp doen veranderen door...
1: Maar het is wel iets heel opvallend, een heel opvallende boodschap.
0: Ja, dus, maar
1: die het wereldnieuws heeft gehaald.
0: Die echt het wereldnieuws heeft, miljoenen views. Die is zelfs opgepikt door het officiële Instagram-kanaal van het Iraanse leger. Die hebben die trein gerepost. Wat toch al een soort van, voor de mensen die dat gedaan hebben, een soort schouderklopje moet geven.
1: Maar moet die een ego toch een stevige boost
0: krijgen. Ja, dat is absurd. Ik denk ook trouwens dat dat echt een impact heeft gehad. Dus vanaf dat er nu iets van politiek op treinen staat, wordt dat als prioriteit gepoetst. En niet alleen op treinen, ook langs autostrades.
1: Ah, is dat zo?
0: Ja.
1: Dan merkte jij dat.
0: Andere graffiti staat er soms letterlijk al 30 jaar. Politieke graffiti, en eigenlijk niet eens politieke graffiti. Een aantal gevoelige woorden, en we weten gerust welke, hè. Vanaf dat je Palestina of Israël vernoemt, dan kunnen ze er zeker van zijn dat binnen de week of twee gepoetst wordt.
1: Dat is u echt al opgevallen?
0: Dat is een feit.
1: Ja.
0: En ook bij treinen, hè, de meest waanzinnige dingen. Allee, ooit hebben we iets geschilderd en dat was helemaal geen politieke boodschap, maar toevallig stond daar wel Arabische tekst bij. Daar hebben ze echt heel veel moeite ondernomen om die...
1: Toevallig stond daar Arabisch
0: bij? Ja, daar stond iets Arabisch bij geschreven.
1: Ah, ja. Door iemand die taalmachtig was?
0: Ah, omdat wij dat mooi vonden. Gewoon.
1: Ah, ja, okay,
0: wat niet zo'n goede reden is om Arabisch te schrijven, maar dat was gewoon zo.
1: Zeker niet als je de taal niet begrijpt.
0: Ja, nee... Maar dan hebben ze heel veel moeite gedaan om die middenste wagon, want dat was er een middenste, uit die trein te plukken voordat die in dienst moest. Dus ik denk dat er zeker sinds die treinen die nogal wat aandacht hebben gehaald, dat er zeker een soort memo is rondgegaan bij de NMB's, dat die onmiddellijk, die mogen niet meer rijden, dat mag niet meer gespot worden. En bij de autostrade weten we waarschijnlijk wel wie dat is. Allee, als er zo daar in Contig om de zoveel tijd Free Palestine verschijnt, dat is nu een weg die al die politiekers wel af en toe nemen van Antwerpen naar Brussel.
1: Ah, ja.
0: Ik denk dat die daar niet blij om zijn. En ik kan mij heel goed voorstellen dat die een paar telefoontjes plegen om te zeggen, dat moet weg.
1: Uh-huh.
0: Alles daarnaast staat er nog. Hè. Het is alleen dat we gepoetst
1: hebben. Ja. Geer...
0: We bellen nog.
1: Ja, Gerard komt hier ondertussen binnen, dat is de volgende programmamaker. Die gaat jullie zodra hele mooie muziek. Een beetje stil nog voor de luisteraars. Wij bedanken alvast Assiet, die hier toch 2 uur heeft volgen.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information.
2: Ja, en die komt er in overvloed. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Dit is het programma 5 na 12 of redactietijd. Roger, jij bent er nog eens bij, gezellig.
3: Ja, het is bijna een jaar geleden.
2: Ja, een sabbatsjaar. En heb je je goed bezonnen?
3: Ja? Nee, daar heb ik geen tijd voor gehad.
2: Oké, fantastisch. Dat is een echt goed sabbatsjaar. Ja. Onze timing is nog niet helemaal duidelijk, maar ja, dat gaat dan... Nee, dat is wel duidelijk. We gaan beginnen met een aflevering nog eens van het Nabije Westen. Ja. Dat is het toch, hè?
3: Ja. Het is de 111e aflevering.
2: De 111e op 10. Het is 10-10 vandaag. Dus het had eigenlijk 11-11 moeten zijn dan, maar enfin.
3: Ja, maar ja, bon, in november vorig jaar was de laatste keer dat er een uitzending was van het Nabije Westen. Ja.
2: Ja. En dan bel ik, zoals ik vorige week heb gedaan, maar dan hopelijk nu met succes, naar Hendrik Schoukens. Dat is een milieujuridisch mens. Hè? En die gaat het
3: een
2: hebben
3: jurist
2: over...
3: Dus.
2: Een
3: jurist dus.
2: Ja, een milieujurist. Ja. En die... daar gaan we het mee hebben over een eventuele rechtspositie voor natuurelementen, met name een rivier. Nou... En dan hebben we een hoop gasten in de studio. Eén is hier al. We gaan het met Kathleen Weits en blijkbaar nog een dame hebben over het MUCA, het verhaal van het MUCA. En dan komt Joep van Mierlo, dat is de directeur of coördinator, ik weet het niet, van Dierenartsen zonder Grenzen, naar de studio over de internationale herderstocht. Ja, die komt aan in Brussel over een paar dagen en dan is er dinsdagavond ook een jaarlijkse symposium van Dierenartsen zonder Grenzen, waarbij die herders met hun schapen dan triomfantelijk aankomen. Maar voilà, dus we hebben veel op het programma, wat betekent dat we direct gaan beginnen en dat is dan met uw bijdrage. Wil jij daar eerst nog iets over zeggen of komt het er allemaal in?
3: Nee, er waren een paar dingen die me de afgelopen...

0: afgelopen weken hebben erg geïrriteerd, waardoor ik denk van, dit kan ik niet over zijn kant laten gaan, vandaar dus.
1: Ah ja, voilà, de, het nabije wisten, de irritatierubriek van Roger.
0: Zoiets, ja.
1: Oké, daar gaan we.
0: Goedemiddag. Dit is het Nabije Westen, een subjectieve kijk op nieuws, meestal actueel, maar soms ook niet, in redactietijd of 11:55 van Radio Centraal 106.7 FM. Dit is aflevering 111 van 10 oktober 2026. Het is van november vorig jaar geleden dat u deze column voor het laatst gehoord hebt. De bedoeling is om deze rubriek weer 14-daags te brengen, maar voorlopig hou ik het op onregelmatige tijdstippen. Ik begin met een stukje uit mijn column van 5 oktober 2024. Hoewel de situatie ondertussen veranderd is, zo is onder meer de pre-metro in Antwerpen al enkele maanden dicht, de problemen blijven helaas grotendeels dezelfde. 5 oktober 2024 dus. Ja, er komen meer investeringen voor het openbaar vervoer. Maar blijkbaar gaan die in Antwerpen in eerste instantie naar het plaatsen van toegangspoortjes aan de pre-metrostations. Veruit het grootste deel van de haltes van de lijn bevinden zich niet in de pre-metro, maar bovengronds en zijn niet te beveiligen met poortjes. Als over een jaar of zo de pre-metro grotendeels dichtgaat voor de meer dan noodzakelijke herstelling, of zeg maar make-over wegens tot op de draad versleten, dan hebben die poortjes ook geen enkel nut meer. Weggegooid geld dus. Dat was dus begin oktober 2024. Over naar nu. Met die investeringen gaat het op en neer, al moet gezegd worden, meer neer dan op. Wordt er al eens toegezegd dat er meer zal geïnvesteerd worden, dan vernemen we wat later dat daar toch weer een stuk van zal worden afgeknepen, zoals alweer vervoersmaatschappij de lijn mocht ondervinden. In 15 jaar tijd verloor ze, gecorrigeerd door inflatie, al een kwart van haar werkingsmiddelen. Want, zoals we weten, of tenminste zoals altijd wordt beweerd, het geld is op. Toch is er geld voor een Vlaams culinair belevingscentrum Smaakhaven. De naam alleen al, een snobistische instelling speciaal voor mensen met veel geld, zogenaamd om het culinaire meesterschap van Vlaanderen wereldwijd uit te dragen. Waarschijnlijke kostprijs 38 miljoen euro of meer. En er is geld voor het prestigieuze Landmark dat de wandel- en fietsbrug over de Schelde moet worden. De geraamde kosten doen duizelen. Tussen de 70 en de 254 miljoen euro, bij de meest recente raming heeft men het over 191 miljoen euro. En we weten dat de kosten vaak veel hoger uitkomen dan geraamd. Het nut? Zo goed als niets, behalve pronkzucht. Hiervan zitten de kosten niet in de Vlaamse begroting, maar het wordt gefinancierd vanuit het overkappingsfonds van de immense kapitalenverslindende Oosterweelverbinding. Er is ook geld voor een volstrekt overbodige keerlus in Deurne-Zuid, kostprijs ruim 13 miljoen euro als het daarbij blijft, en voor de plaatsing van toegangspoortjes in de pre-metrostations, waar ze al zowat een jaar of langer bezig zijn met het vervangen van tientallen kapotte roltrappen. Toegangspoortjes die, ik verwijs naar mijn bericht van 5 oktober 2024, letterlijk weggegooid geld zijn voor pre-metro-kokers die al etelijke maanden gesloten zijn en dat nog vele maanden zullen blijven, omdat er hier ook asbest is aangetroffen. En er is meer dan geld genoeg voor de verlieslatende regionale luchthavens, onder meer die van Deurne, waarvoor door de bevoegde, maar onverantwoordelijke minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, een soap is opgevoerd die de belastingbetaler alweer met extra kosten opzadelt. En dan zwijgen we nog over het geld dat Vlaanderen veil had om zich in te kopen in de luchthaven van Zaventem, zomaar eventjes 2,77 miljard euro. Maar het geld is op. En dus wordt er in het wilde weg geknipt, gesaneerd en subsidies afgepakt. Als de prestigieuze projecten er maar komen, daar heeft Vlaanderen wel heel veel geld voor over. Over de begrotingen kan eindeloos geluld worden. Minister-president, of is het meesterboekhouder Diepgedaalde, was verheugd een begroting in evenwicht aan te kunnen kondigen. Hij benadrukte hoe moeilijk het was geweest. Door een rekenfout van de minister van Begroting, Ben Wijs, leek het er even op dat het akkoord toch nog voor de bel ging. Maar uiteindelijk kwam het toch allemaal weer goed. Tussen haakjes over die rekenfout. Het is niet de eerste keer dat er bij N-VA, partij bekend voor zijn rekenwonders, foute berekeningen worden gepresenteerd. Denk daarbij ook aan iemand als Serge Muiters en Johan van Over het Geld. Diepgedaalde was ook trots. De zwarte nul staat in de tabellen. Zomaar eventjes 1,9 miljard is bespaard. Tot 2029 komt daar nog eens 1,2 miljard bij. Althans op papier. Ongezien volgens diepgedaalde. Natuurlijk worden een aantal zaken duurder. Zonder twijfel weet u al dat de dienstenchecks 2 euro per cheque duurder worden. De registratierechten worden verhoogd van 2% naar 3%. Er wordt wat afgeknepen van wat vroeger de kinderbijslag was. En nu het groeipakket wordt genoemd, hoewel het stilaan eerder een krimppakket is. En nog enkele zaken die peanuts opbrengen, maar die de gewone man wel zal voelen. Het bedrijfsleven wordt een beetje meer ontzien. De steun voor raffinagebedrijven wordt stopgezet, gezien de huidige geopolitieke context. Tot nu toe kregen de grote petrochemische bedrijven energiesteun, maar gezien ze nu grote winsten maken door de hoge olieprijzen, is dat niet meer opportun. Zou er nog aan mankeren. En onder meer subsidies die bedrijven krijgen om personeel op te leiden binnen het bedrijf, vallen weg omdat die toch niets opleverden. Men is daar eindelijk achter gekomen en het is dus hoog tijd dat die werden geschrapt. Er wordt verder flink bespaard op cultuur, een kaalslag mag je het wel noemen. Het ambtenarenapparaat moet het met 750 miljoen euro minder stellen en ze zullen 2 extra feestdagen moeten inleveren. Het gemeentefonds krijgt minder en dat zullen steden als Gent en Antwerpen voelen. De lijn krijgt minder, maar daar had ik het al over, en de VRT moet inleveren. Zodat er nog minder interessante dingen te zien zullen zijn en er nog meer nietszeggende spotjes, trailers en boodschappen van algemeen nut kunnen herhaald worden. Het is me wat. En dan moet u weten dat in deze begroting in evenwicht de geldverslindende oosterweelwerken buiten de begroting worden gehouden. Voorlopige kostprijs geraamd op 13,6 miljard euro. Maar zo wordt ons verzekerd, die bedragen worden terugverdiend door de tolgelden die zullen geheven worden. We zullen over enkele jaren zien dat dit weer een ongezien staaltje wonderrekenen is. Even ter verduidelijking. Wonderrekenen is terugverdieneffecten en andere inkomsten die er niet zijn, meetellen of ze flink overschatten. Daardoor lijken de genomen maatregelen veel meer op te brengen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Verdoezelrekenen is het tegenovergestelde. Het is het bewust wegstoppen of weglaten van kosten of ze in andere rubrieken stoppen om tot het gewenste positief resultaat te komen. Die twee manieren van rekenen worden veelvuldig toegepast door onze bewindsvoerders. En dan komen daar straks ook nog de besparingen bovenop die de federale regering voor ons in petto heeft. Dit is Wu-Tang Clan met Cream. Cash rules everything around me.
2: Word up. Look out for the cops, though. Cash food. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.

Waar alvast niet aan geraakt wordt, is aan de flexijobs, waarvan sommigen vinden dat ze zelfs nog uitgebreid zouden moeten worden. Econoom Piet Keizer vindt dan weer niets fout aan de managementsvennootschappen, in tegenstelling tot econoom professor De Grauwe. Vicepremier Van den Broeke vindt dat het hiermee toch stilaan de spuigaten uitloopt. Volgens hem kosten die constructies aan de overheid 4,2 tot 4,7 miljard euro. Zegt Van den Broeke, als je een uitkering kan misbruiken voor een ander doel, kan je een vennootschap ook misbruiken voor een ander doel, namelijk om er een salaris in weg te stoppen en daar zeer weinig belastingen op te betalen. Dat is natuurlijk niet goed. Je geniet van de bescherming van de samenleving, maar je eigen bijdrage is weg. Er zijn meer en meer mensen met een relatief hoog inkomen die zo bijzonder weinig belastingen en bijdragen betalen. En hij vervolgt, dergelijke praktijken zijn juridisch niet fout, het systeem laat het toe. Je moet de politici met de vinger wijzen die dat niet willen veranderen. Einde citaat. En ik zou daaraan toevoegen, en vooral ook de politici straffen die dit in het leven geroepen hebben, goed wetende dat het systeem zou misbruikt worden. Van den Broeke gaat verder, elk misbruik of profitariaat is fout. Aan de onderkant van de samenleving, maar ook aan de bovenkant van de samenleving. Een debat over verantwoordelijkheid dat alleen de zwakste aanspreekt, is geen debat over verantwoordelijkheid en zeker niet als het ontspoort. En hij besluit, ik kan niet leven in een regering waarin we gaan stampen op iedereen die kwetsbaar is. Kijk, dat is nu eens gesproken, zie. Maar waarom verlaten hij en zijn partij de regering dan niet? Mag ik hem dan in dit verband herinneren aan mijn bericht van exact 1 jaar geleden, omdat het meer dan ooit geldig is? De regeringsdeelname van de socialisten verdedigde Conor Rousseau altijd met het argument dat het zonder de socialisten erger zou zijn. De waarheid is dat deze regering er zonder de socialisten helemaal niet zou zijn. Of het dan een betere of een nog slechtere zou zijn, kunnen we dus niet beoordelen. Misschien was het gewoon op nieuwe verkiezingen uitgedraaid. Sami Mehdi is de pedalen nu echt helemaal kwijt. Hij heeft al niet direct een menslievend palmares, herinner u zijn doorgang als staatssecretaris van Asiel en Migratie als een eerder triest dieptepunt, maar nu wil de man ook nog de duimschroeven aandraaien bij de werklozen, zogenaamd om de welvaartsstaat te vrijwaren, wat volgens hem de eerlijkheid zou herstellen bij wie inspanningen levert, de zogeroemde hardwerkende Vlaming die stilaan een kaalgeplukte kip is. Dat laatste is al zo vaak gezegd dat ik me afvraag of de kip zelf ondertussen niet helemaal is opgelost, weggeplukt zeg maar. Wat er kan bespaard worden door de werkloosheidsuitkeringen niet meer te indexeren, is nog minder dan peanuts. Het zal de begroting nog minder opbrengen dan de 0,00000005% clenbuterol die wielrenner Contador in zijn bloed had. Compleet verwaarloosbaar dus. Het zal de getroffenen wel massaal in de armoede storten. Tegelijk vindt Mehdi dat er niet mag geraakt worden aan het voordeel voor enkelen. De salariswagens die best een miljardenbedrag zou kunnen opleveren voor de staatskas. Als daaraan geraakt wordt, dan is hij zelfs bereid een gloeilamp op te eten. Eerlijk, dat zou ik graag zien gebeuren. Maar de regering zal allicht niet raken aan de salariswagens. Wat drijft iemand toch om zo hardvochtig en zonder oog voor de realiteit uit de hoek te komen? Die vraag hoeft dus zelfs helemaal niet beantwoord te worden. Maar gelukkig gaat het ondertussen uitstekend met onze democratie. We evolueren stilaan naar een systeem waarin de overheid niet langer hoeft te wachten tot iemand effectief iets verkeerd doet. Dat is niet efficiënt en hopeloos ouderwets. Veel praktischer is het om mensen preventief op te pakken op basis van wat ze misschien zouden kunnen doen. Minder administratie dus en meer daadkracht. That's the way to go. In Antwerpen heeft de politie onder leiding van waarnemend burgemeester Els van Doesburg dan ook een bijzonder innovatieve oplossing gevonden voor overlast. Personen die niets strafbaars doen, maar gewoon ergens zijn, kunnen voortaan worden opgepakt en tot 12 uur van hun vrijheid worden beroofd. Waarom wachten tot iemand de openbare orde verstoort als je ook gewoon kunt veronderstellen dat het ooit zal gebeuren? Om de efficiëntie te verhogen heeft de politie alvast lijsten opgesteld van zogenaamde claimers. Het is altijd handig als de overheid op voorhand weet wie potentieel de leefbaarheid bedreigt. Dat bespaart tijd.
Officieel dient de maatregel om de leefbaarheid te verbeteren en mensen richting hulpverlening te duwen. Dat is een interessante theorie. Wie jarenlang dakloos of verslaafd is geweest, zal ongetwijfeld na 12 uur opsluiting plots tot nieuwe inzichten komen. Bij vrijlating beschikken betrokkenen misschien nog steeds niet over een woning, medische zorg of structurele ondersteuning, maar ze hebben wel een nacht in een cel achter de rug. Dat op zich is al een vorm van begeleiding. De Liga voor Mensenrechten merkt op dat de aanpak mogelijk onwettig is. Volgens voorzitter Cathy Verstrepen volstaat een subjectief onveiligheidsgevoel niet om iemand bestuurlijk aan te houden en kan men mensen niet preventief arresteren omdat men vermoedt dat ze later misschien overlast zullen veroorzaken. Gelukkig hoeft juridische kritiek niet altijd een obstakel te vormen voor goed bedoelde daadkracht. Ook Groen, PvdA en CD&V stellen zich vragen bij de wettelijkheid van de maatregel en vragen meer aandacht voor hulpverlening en preventie. Groen pleit zelfs voor een onmiddellijke intrekking totdat de maatregel juridisch is getoetst. Maar gelukkig zijn er nog beleidsmakers die zich niet laten afremmen door zulke details. Niemand ontkent dat overlast hier een reëel probleem is. De vraag is alleen of het probleem verdwijnt door mensen 12 uur op te sluiten en ze daarna weer in exact dezelfde situatie terug te sturen. Misschien is dat wel een revolutionaire vorm van beleid die wij en de rest van de wereld nog niet begrijpen. Het was opvallend dat zowel in de Morgen van vrijdag 2 oktober als in de Standaard van zaterdag 3 oktober een artikel verscheen dat de boomergeneratie ervan beschuldigt te profiteren van de jongeren. Luxeboomers worden ze in de Morgen zelfs genoemd. Een prachtige illustratie van generaties tegen elkaar opzetten, gebaseerd op verkeerde aannames. En ondertussen is ook Knak op het onderwerp gesprongen met eenzelfde teneur. In die artikels van de Morgen en de Standaard gaat het over verwende boomers, hardwerkende Gen Z'ers die niets meer kunnen betalen, de rijkere generatie van de babyboomers, gepensioneerden die in een marxistisch paradijs leven en die daarbij de vrijheid hebben om 's ochtends te golfen, 's middags te paardrijden, 's avonds samen te borrelen en vervolgens heerlijk te gaan slapen in een huis van $1 miljoen. Die framing draagt ertoe bij dat generaties tegen elkaar worden opgezet. Maar het gaat niet over generaties, het gaat over de tegenstelling tussen de bezittende klasse, die veelal ook nog eens de regels bepaalt, en de arbeidersklasse, zij die een baan nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Beide komen in elke generatie voor. Dus ook bij de Gen Z'ers en millennials vinden we mensen die tot de bezittende klasse behoren. Ik kom er later ongetwijfeld nog eens uitgebreider op terug. Ik ontken dus zeker niet dat er zelfs serieuze problemen zijn. Alleen is het geen tegenstelling tussen oudere en jongere generaties. Tot zover deze 111e aflevering van het Nabije Westen in de redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal onder de 6.7 FM. Eindigen doe ik met Don't Let Them In van Perfume Genius. Tot de volgende keer. Prettig weekend. Don't let them in.

0: Oké, gebeld ondertussen. Ik heb gebeld naar Hendrik Schoukens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u zichzelf even voorstellen? Want u bent jurist, maar dan gespecialiseerd in milieuzaken, als ik het begrepen heb.
1: Ja, ik ben eigenlijk al 20 jaar lang actief als advocaat in milieuzaken en sinds een tiental jaar ook onderzoeker en docent milieurecht aan de UGent. En daarnaast ben ik ook 6 jaar lang schepenbevoegd geweest voor milieurecht in een gemeente dicht bij Brussel. Dus ik heb zo milieurecht vanuit verschillende invalshoeken al benaderd in mijn leven. Theoretisch, maar ook heel praktisch.
0: Ja, en nu hebt u iets met de Schelde, blijkbaar?
1: Ja, ja.
0: En naar aanleiding waarvan? Want de Schelde, dat is dan toch niet echt bij Brussel of bij Gent?
1: Ja, goed. Mijn leefwereld gaat gelukkig wel voorbij Brussel en Gent. De Schelde is trouwens een heel interessante rivier met een rijke geschiedenis. En ook vanuit milieuoogpunt heel waardevol, als ecosysteem natuurlijk op zich. En landschapsdragend gegeven in ons Vlaamse landschap natuurlijk. Maar ook, de Schelde is interessant, en ik vermeld het soms ook in mijn lessen, omdat rond de Schelde is eigenlijk de eerste deklik gebeurd in zaken het belang van natuur en water in onze landschappen. Met overstromingen destijds in de jaren, denk ik, 70 in Ruisbroek bij Puurs, heeft men dan al sinds de jaren 70 in Vlaanderen beginnen werken aan het creëren van overstromingsgebieden, het terugbrengen van de natuur rond de Schelde. En los daarvan ben ik ook als advocaat en later ook als onderzoeker bezig geweest met de havenuitbreiding in Antwerpen, onder meer op Linkeroever, nabij Doel. En ja, daar zijn ook heel wat verhalen die uiteindelijk vastgeklonken zijn aan die Schelden. Het uitbaggeren van de Schelden in Nederland om de haventoegang te voorzien. Het terugbrengen van getijdennatuur. Denk aan de Hedwiegepolder op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. Een heel opmerkelijk voorbeeld van grootschalig natuurherstel, maar ook gecontesteerd. En dus ja, die Schelden heeft mij wel... Allee, is ook als milieurist... ook vroeger al heel inspirerend geweest, zeer zeker.
0: Ja, want het speciale is natuurlijk... Enfin, een rivier is meestal wel internationaal, hè? Ik denk dat... Of misschien is dat omdat wij zo'n... Ja, misschien is dat omdat wij zo'n verschrikkelijk klein land zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat een rivier in ons land begint en eindigt.
1: Ik zou nu zelf moeten dubbelchecken of dat het geval is met de IJzer. Misschien is dat...
0: Ah ja.
1: De Zenne, die ontspringt in Wallonië. Maar ja, die stroomt dan wel, ik denk, in Boom of in Ruppelmonden in de Schelde.
0: Ah, kijk.
1: Dus er zijn zeker wel rivieren. En in Dardenne zijn er ook zeker rivieren die in België ontstaan. Maar...
0: Oei. U viel even een beetje weg. Er was even een... Oké.
1: Ik was even het verhaal aan het vertellen van de Zenne bijvoorbeeld, of de rivier in Dardenne, die wel degelijk ook in ons land ontspringen. Maar de Schelde, voor zover mij nog altijd hoort, is natuurlijk een internationale rivier die in Frankrijk ontspringt, die door, denk ik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en dan via Antwerpen richting Zeeuws-Vlaanderen gaat. En ook historisch gezien heel wat, zeker vanuit Antwerps perspectief, heel wat belangrijke conflicten rond geweest. De Nederlanders hebben de Schelden ook een aantal keren afgesloten in de geschiedenis, of tol gegeven.
0: Net als Reus Antigoon, daar begon het al mee.
1: Ja, en eigenlijk ook de recente voorbije decennia zijn daar ook soms nog zo op een ander niveau geschillen rond geweest. Bijvoorbeeld, Nederland moet eigenlijk de Schelde uitdiepen om alsmaar omvangrijke containerschepen die dieper in de rivier komen, toegang te verlenen tot de haven van Antwerpen, die redelijk in land gelegen is. En die doen dat altijd met de nodige tegenzin, want ja, als zij dat doen, brengt dat schade toe, want de Schelde is ook een beschermd natuurgebied, Europees gezien, moeten zij dat compenseren. En compenseren betekent vaak in Zeeland het teruggeven van land dat zij vroeger op het water veroverd hebben. Hè. Het ontpolderen, zoals de Hedwiegepolder, alleen dat ligt in Zeeland heel gevoelig en is niet populair. En daar zijn vroeger verdragen rondgesloten, dus ja, juridische overeenkomsten mm-hmm. tussen Vlaanderen en Nederland, de Scheldeverdragen. En toen op een bepaald moment bleek dat, ik denk 10, 15 jaar terug, men in Nederland draalde met het ontpolderen van die Hedwiegepolder, die nu enkele jaren geleden dan finaal, de dijken zijn er weggenomen, het water stroomt er terug in. Toen we daarmee draalden, is daar vanuit Vlaanderen zelfs nog de reactie op gekomen, ja, we gaan geen Zeeuwse mosselen meer eten, want jullie boycotten toch ons uiteindelijk ons verhaal van de toegang tot de haven van Antwerpen. Dus dat ligt allemaal politiek nog.
0: Oei, u bent weer even weg. Dat ligt politiek. Ja. Hoe ligt dat politiek?
1: Ik ga misschien mij dan toch eerder naar boven verplaatsen in mijn huis.
0: Ah ja, oké. Okay. En nu bent u ook weer even onder water.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoort u mij nu?
0: Ja, ik ben een beetje galm, maar ça va.
1: Ja, ik was aan het vertellen dat uiteindelijk ook recent, de voorbije jaren, rond die PFAS is dat ook terug aan bod gekomen. Uiteindelijk rond die PFAS was er ook kritiek vanuit Zeeland, omdat die PFAS natuurlijk stroomt van Vlaanderen naar Nederland.
0: Ja.
1: En in Zeeland was men niet blij met het gegeven van, die 3M's en andere bedrijven, die hebben daar eigenlijk jarenlang zonder al te nauw toezicht.
0: Het was weer, dus het helpt niet heel erg, vrees ik, uw locatie. Ja, ik zal u gewoon, dan moeten we het maar af en toe even onderbreken. Nog even terug naar dat baggeren, want u zegt de Nederlanders dralen daarmee, maar ik dacht dat wij dat betaalden.
1: Ja, dat wij dat betalen. Ik vermoed dat ook dus, want dat zal geregeld zijn in die Scheldeverdragen. Maar het uitbaggeren van de Schelde destijds is ook stilgelegd door een Nederlandse rechtbank, omdat het niet in overeenstemming gebeurde met de Europese natuurwetgeving. En dat heeft er dan toe geleid dat Nederland ook ruimere maatregelen moest kiezen nemen om eigenlijk de schade aan de natuur door dat uitbaggeren. Want ja, door een rivier uit te baggeren, ja, dat is niet zo goed voor de natuurlijke ontwikkeling van een rivier. Je maakt eigenlijk van een rivier meer een kanaal.
0: Mm-hmm.
1: En dus Europa vraagt dat je dat dan compenseert. En dat compenseren, dat betekent in mensentermen vaak het ontpolderen.
0: Landbouwgrond afpakken, ja.
1: Ja, en dat ligt heel gevoelig, want Zeeland is voor een deel natuurlijk veroverd op het water. En vele landbouwers kunnen daar niet bij, vanuit mm-hmm. natuuroverwegingen.
0: Zeg maar, zou het niet opgelost zijn als gewoon heel Zeeuws-Vlaanderen terug naar Vlaanderen komt?
1: Dat
0: ligt toch iets gevoeliger waarschijnlijk.
1: Zeeuws-Vlaanderen, maar eigenlijk zou zelfs gans Zeeland erbij moeten hebben. Natuurlijk, daar speelt ook op de achtergrond dat Rotterdam de grootste haven, denk ik, is van West-Europa en een directe concurrent ook van de haven van Antwerpen. Dus er zijn vele factoren die natuurlijk een rol spelen. Maar goed, men had daar verdragen rondgesloten en dat verliep allemaal trager en moeizamer en gerechtelijke uitspraken en protest van landbouwers. En men heeft daar veel langer over gedaan dan gedacht. Maar goed, uiteindelijk die Hedwiegepolder, dat is nu een van de grootste. Allee, niet alles is slecht natuurlijk. De Hedwiegepolder is een van de grootste herstelde getijdengebieden in Europa, tout court, dus een massief project. Dus op zich is dat natuurlijk wel een gunstig gegeven. En dat is ook de reden waarom, als men dan spreekt over rechten van de natuur, want ik denk ook dat dat een van de redenen was waarom u mij wou bellen. Rechten van de natuur is de gedachte dat je meer redeneert vanuit de natuur zelf. Vaak in Nieuw-Zeeland heeft men bijvoorbeeld een wet gemaakt waar men een rechtspersoon aan de rivier heeft gegeven. En in België doen wij dat natuurlijk niet.
0: Nee, en maar, in welke rivier in Nederland? Is dat ook de Schelde dan?
1: Nee, in Nieuw-Zeeland, sorry. In Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland heeft men de Whanganui-rivier een 7-8 jaar geleden rechtspersoonlijkheid gegeven bij wet.
0: Mm-hmm.
1: Toegegeven, dat was daar deels ook een soort onderhandeling met de Maori. Want die rechten van de natuur en rechtspersoonlijkheid, wij vanuit West-Europa en zeker wij nuchtere Vlamingen of Belgen, voor ons lijkt dat allemaal een ver van mijn bedshow, maar in heel wat andere delen van de wereld is die verwevenheid tussen mens en natuur meer aanwezig. En wij zien onszelf nog al vaak als wij staan boven de natuur, het is een muur tussen de mens en de natuur. Wij zijn geen menselijke dieren, wij zijn mensen die boven de natuur staan. En Ja, om natuurlijk te komen tot wetgeving waarin je letterlijk rechten toekent aan die natuur, zoals onder meer gebeurd is voor een rivier en een berg in Nieuw-Zeeland, maar ook in Ecuador en in Bolivie.
0: Oh, wacht, u was weer even weg. Bij Bolivie. In Ecuador en Bolivie, ja?
1: Ja, daar heb je dat dus ook gehad, waar men rechten via de grondwet trouwens aan de natuur heeft toegekend. Zelfs aan de natuur, niet aan één specifieke rivier. En misschien niet onbelangrijk, want wij denken dan van ja, in ons rationeel nuchtere West-Europa is dat ook niet aan de orde, maar in 2022 is er in Spanje bij wet, dus in het Spaanse parlement, is er een wet goedgekeurd die aan een lagune, de Mar Menor, de kleine zee letterlijk, in het zuiden van Spanje ook een rechtspersoonlijkheid heeft toegekend en een recht om te worden beschermd en te worden hersteld. Dus ja, ook in Europa is er, en dat was op basis van een soort volksinitiatief. Men had zoveel tienduizenden handtekeningen verzameld en op die manier dat voorstel voorgelegd aan het Spaanse parlement. En die hebben dat dan uiteindelijk toch met een meerderheid aangenomen. En nu heb je dus
0: wacht. Ja, u bent trouwens weer even aan het bubbelen. Dus het was met een meerderheid aangenomen, ja?
1: Ja, en uiteindelijk daar heeft men het, ja, alleen is het dus wet geworden.
0: Ja, en wat maakt dan eigenlijk het verschil?
1: Want dat, ja, de... dat vind ik altijd interessant. Als jurist natuurlijk ook. Ik ben daar niet echt een activist in. Ik bekijk dat meer als jurist. En ik zie rechten van de natuur deels als een soort doorvertaling van tendensen die we al ruimer zien. Bijvoorbeeld die Mar Menor Lagune, waarom heeft die rechtspersoonlijkheid gekregen? Dat was omdat men vaststelde dat die heel vervuild was. Nu, de Mar Menor en trouwens ook de Schelde zijn allebei Europees beschermd natuurgebied. Wat het verschil is dat men in de Schelde veel strikter toepassing maakte van die Europese wetgeving. Die natuurrichtlijnen die we in Vlaanderen kennen, zie je ook de stikstofcrisis. En in Spanje heeft men dat lang op zijn beloop gelaten, waardoor dat die lagune hier vervuild is en men dan als het ware als een soort last resort heeft gezegd van ja, maar kijk, wij gaan nu dan toch rechtspersoonlijkheid geven vanuit de gedachte dat gaat de zaken wel oplossen. Ik zie het minder zwart-wit. Ik vind rechtspersoonlijkheid of rechten van de natuur is geen quick fix. Hè. Het is niet plots dat je door dat expliciet in je wetgeving te schrijven dat dan plots alle problemen opgelost zijn. Ik zie het meer als een evolutief gegeven, hè, zoals rond de Schelde. Hè. We werken de voorbije jaren, is er echt wel rond de Schelde gewerkt aan natuurherstel, niet enkel in Hedwige, maar bijvoorbeeld ook de polder van Kruibeke, hè, die bij Hoboken, als je de boot neemt, kunt dat zeker, hè, van Hoboken ja. Over de Schelde. Dan kom je in Kruibeke, denk ik toch bijna aan. Hè. Een prachtig gebied.
0: Ja, inderdaad.
1: En er zijn ook trouwens een voormalige landbouwpolder, waar heel wat verzet was geweest in de jaren 90 tegen die ontpolderingen. Dus ik denk dat men ook in de Schelde meer en meer begint te redeneren vanuit de rivier zelf, dat de wetgeving op zich al redelijk strikt is. Maar natuurlijk, je kan eigenlijk zeggen, en ik ben daar ook soms voorstander van, waarom doen we dat? Hè? We doen dat niet enkel om de mens te beschermen. Oké, de Kruibekenpolder, dat is deels ook om te vermijden dat Antwerpen bedreigd zou worden door overstromingen. Hè. Ze kunnen die dijken, dat kan onder water lopen wanneer er hoogtij is enzovoort enzovoort. Dus dat is natuurlijk ook deels ten goede van de mens. Maar eigenlijk ook deels om terug meer te redeneren vanuit de rivier zelf en een beetje vanuit het bestaansrecht van de rivier. En ja, ik als pragmatische jurist zeg soms wel van ja, eigenlijk heeft of hebben bepaalde delen van de natuur in Vlaanderen ook een bestaansrecht, die Europees beschermde natuur. En de Schelde is een Europees beschermd natuurgebied aan zich, we staan daar te weinig bij stil. Dat heeft recht, die rivier heeft het recht om er te zijn. En eigenlijk ook een beetje uit dat vroegere carcan van die dijken en van die... veel rivieren in België zijn echt recht getrokken en ingesnoerd.
0: Maar er is al wel... Er is al wel wat gebeurd, hè? Want als je nu de Schelde ziet tegen 40 jaar geleden, dan de kwaliteit van het water is bijvoorbeeld toch heel erg vooruit gegaan, niet?
1: Ja, de kwaliteit van het water is gebeterd, is zeker nog niet ideaal. Hè? Er is nog altijd een grote druk van stikstof en PFAS is natuurlijk een recent gegeven. Dat maakt dat dat daar ook nog... Allee, je hoort mij zeker niet zeggen dat we er zijn, maar er is een verbetering zeker plaatsgevonden de voorbije decennia. Alleen denk ik dat we een beetje nu het laaghangend fruit geplukt hebben. En voor de komende decennia zal zaak zijn om ook ja, misschien nog meer rond die stikstof en vermesting te werken, want pesticiden ook. Dus allee, er zijn nog heel wat uitdagingen. Maar de Schelde is er allicht toch in zijn geheel ook met dat natuurherstel, die ontpoldering in Kruibeek, maar ook langs veel andere gebieden, net tussen Gent en Antwerpen, heeft men echt vanuit de Vlaamse overheid toch via dat Sigma-plan toch wel echt fel gewerkt aan het herstellen van drasland en natuur en overstromingsgebied, vaak heel natuurlijk ingericht. Dus mij als toetje op, mij als hoogtepunt misschien dan de Hedwiegepolder, een grensoverschrijdend natuurgebied waar je als je chance hebt ook al eens een zeehond kunt tegen het lijf lopen.
0: Ja,
1: dus,
0: dat is inderdaad toch iets wat de pact 40 jaar geleden absoluut ondenkbaar was, of een halve eeuw geleden, dat daar een zeehond in...
1: Ik denk ook als je kijkt naar de havenuitbreiding op rechteroever in de jaren 50, 60, dat was een beetje de sky is the limit. Hè. Niet enkel de natuur en de rivier moesten het onderspit delven, maar eigenlijk ook de dorpjes die hier aanwezig zijn. Dat was eigenlijk het verhaal van de volledige kaarttrekken van de vooruitgang. En die heeft heel veel economische welvaart gebracht.
0: Ja, dat is dan een mooi woord, vooruitgang. Enfin, dat kun je natuurlijk in vraag stellen. Maar dan nog iets, want u zegt van er is heel veel gebeurd voor de natuur en het water ziet er beter uit en er is ontpolder. En zo. Maar alles zit inderdaad nu wel zo'n beetje vol met PFAS. Wat voor gevolgen heeft dat in Nederland? Want die hebben daar toch ook visgronden en oesters en zo?
1: Ja, ik denk dat er in Nederland tegenwoordig, als ik mij niet vergis, dat de Zeelandse vissers hun vis, denk ik, niet mogen opeten. Of toch dat dat de consigne is van de overheid. Ik denk zelfs dat een Zeelandse... er was dan ook wat diplomatieke... Er waren wat diplomatieke relletjes enkele jaren terug. Tussen de provincie Zeeland en Vlaanderen, omtrent het feit van jullie hebben ons niet goed op de hoogte gebracht. Nu plots worden wij met die PFAS downstream geconfronteerd. Onze vissers mogen hun vis niet meer opeten, enzovoort enzoverder.
0: Er is in de tijd gedreigd van we gaan geen Zeeuwse mosselen meer eten, maar ze zijn eigenlijk nu de facto oneetbaar geworden dan.
1: Dan moet ik al ver in mijn geheugen graven. Ik ben ooit een keer als kleine jongen naar een Zeeuwse mosselboerderij geweest. Ik denk dat het nog meer op de Oosterschelde is, hopelijk. Dus ik wil nu niet zo dramatiseren dat de Zeeuwse mosselen ook al niet meer gegeten mogen worden. Maar hoop ik toch niet. Maar die PFAS is een gegeven die speelt. En een illustratie van... Ja, bedrijven die veel meer kennis hebben rond de producten die ze maken, een soort kennisonevenwicht. Een overheid die te lang draalt om dan daar actie rond te nemen. En dat komt dan een beetje als een boemerang terug. En trouwens, die Zeeuwse vissers, ik denk ook, maar ik kan mij vergissen, dat die 3M hebben gedagvaard voor schadevergoeding.
0: Ja. Ik las iets van een soort Nederlandse vissersbond die een soort collectieve... Ja. Klacht ging indienen, maar of het dat dan ook gebeurd is, dat weet ik niet.
1: Ik zou het ook eens moeten nagaan, maar het feit dat al gesuggereerd wordt, is veelzeggend genoeg. Nee, er zijn best wel heel wat juridische geschillen geweest de voorbije jaren, rond de Hedwiege, de PFAS, maar ook, rond 3M zijn er ook veel mensen nu naar de vrederechter gestapt, omwonenden. Ik denk dat dat dan een vordering is van duizenden omwonenden in Zwijndrecht tegen 3M. Maar los daarvan herinner je ook het hele debat rond INEOS, waar eigenlijk een Nederlandse overheid beroep aan tegen een vergunning in de Antwerpse haven. Dus alleen als je het ruimer bekijkt, zijn er rond de Schelden en de haven de voorbije decennia toch best soms nog wel pittige discussies geweest tussen Vlaanderen en Nederland. En die handelen dan vaak ook over milieuwetgeving en natuurwetgeving. En is het glas al vol of al leeg, kunt u zeggen? Zou je de vraag kunnen stellen met de Schelde? PFAS toont aan dat we er zeker nog niet zijn. Hè? En dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Want bijvoorbeeld, als we nog verder willen ontpolderen en dijken afbreken om het Scheldewater meer, de Schelde meer ademruimte te geven, letterlijk, Ja, het tegenargument begint nu soms te worden. Ja, maar ja, dat Scheldewater is vervuild met PFAS.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, alles is nu vervuild met PFAS. Dus het zit in, ja, de moedermelk, ja, tegenwoordig blijkbaar. Dus ja.
1: Dan mogen we niks meer doen. Dat was trouwens ook het argument in de jaren 90 in Kruibeke, dat als die landbouwpolder ging opgegeven worden voor de natuur, dat ook in de jaren 90 was het argument. Ja, maar die vruchtbare akkergrond die gaat nu overspoeld worden door vervuild Scheldewater. Dan was er nog geen sprake van PFAS. Maar goed, uiteindelijk... Dat Scheldewater was toen ook niet... De vraag is altijd in de ruimere afweging der dingen, ja, waar hecht je het grootste belang aan? Hè? Want het ademruimte geven aan een rivier, alleen zoals gezegd, kun je natuurlijk deels motiveren vanuit, ja, echt het belang van de rivier zelf. We moeten rivieren niet meer insnoeren. Hè? Zijn dynamische gegevens. Wij zijn de natuur, en dat komt een beetje terug op dat thema van rechten van de natuur, wij zijn de natuur vaak als een voorwerp, een soort commodity, als iets statisch gaan behandelen.
0: Ja, gebruiksvoorwerp, ja.
1: Heel dynamisch. Rivieren zijn dynamisch, maar we hebben ze natuurlijk allemaal ingesnoerd met dijken. En we denken aan die dijk, die beschermt ons voor eeuwig. Dus we zijn onze huizen letterlijk net voorbij de dijk gaan bouwen, tot wanneer de dijk het niet meer houdt. En ja, de overstroming letterlijk mensenlevens in gevaar kan brengen. Dus we zijn eigenlijk de natuur en het landschap veel te statisch gaan bekijken. En dat wreekt zich nu deels wel een beetje, want ja, met de klimaatverandering ook, meer neerslag op korte tijd, alleen dan periodes van lange droogte. Dus ja, het insnoeren van die rivieren, het drooglegden van drasland en moerassen, dat zijn allemaal dingen die men vroeger ook onder de grote noemer van de vooruitgang vaak zei, daar moeten we naartoe gaan. Maar blijkt nu toch dat niet altijd even zinvol is geweest en dat je best, en dat is trouwens niet enkel het geval met de Schelde, dat is ook voor veel andere rivieren in Vlaanderen zo, dat je best ook die rivier ademruimte geeft, want op die manier bescherm je ook andere mensen die nabij die rivieren wonen voor overstromingen.
0: Mm-hmm, een beetje lange termijn, denk je zo. Ja.
1: Ja, lange termijn, deels vanuit de visie van de rivier. En mijn ja, pleidooi rond rechten van de natuur is vaak, dat wordt soms dan als iets heel extreem voorgesteld, maar ik denk soms een beetje redeneren vanuit de aanwezigheid, het belang, het bestaansrecht van een rivier of een natuurgebied, hoeft niet altijd op lange termijn haaks te staan op de bescherming van mensen en menselijke belangen. Maar op korte termijn is het dat vaak. Hè. En dat zie je ook de stikstofcrisis in Vlaanderen. Op korte termijn zijn er zoveel clashes. Maar als je nadenkt op langere termijn, waar willen we heen met ons land? Hoeveel voedsel willen we produceren? Hoeveel invoer willen we doen van zeevoeder enzovoort enzovoort? Dat zijn allemaal verhalen die, ja, samenhangen. En meer redeneren vanuit de natuur is op lange termijn niet per definitie schadelijk voor de mens. Maar ja, goed.
0: Nee, ik denk in tegendeel. Zeg maar nu nog één ding. U zegt de rivier krijgt een rechtspositie, maar een rivier spreekt natuurlijk niet. Hè? De rivier kan niet naar de rechtbank komen, bijvoorbeeld.
1: Nee, maar eigenlijk op vandaag... in die Spaanse wet zegt men dan bijvoorbeeld iedereen, elke burger, kan namens de rivier een procedure aanhangig maken. Dus dan kan je eigenlijk, zoals je een voogd hebt voor mensen die rechts onbekwaam zijn... kan je eigenlijk namens die rivier een procedure aanhangig maken. En je kunt u dan de vraag stellen, ja, dat is dan best wel revolutionair. Nu goed, ook het creëren van een rechtspersoon voor een bedrijf is revolutionair. De bedrijf heeft ook geen stem. Iemand die in coma ligt heeft ook geen stem. Een baby heeft ook geen stem. En toch aanvaarden we daar dat die vertegenwoordigd kan worden. En in sommige gevallen weet je ook niet echt wat dat die persoon wil. Dus op zich is dat allemaal niet zo juridisch uitzonderlijk. Het recht zit vergeven van juridische ficties, noemt men dat. Dus we weten, finaal wil die rivier er misschien ook liever niet zijn of niet. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat is uiteindelijk niet het ding. Trouwens, vergeet ook niet, in Vlaanderen op vandaag, en dat is ook waarom dat ik altijd pleit voor een meer evolutionaire benadering, in Vlaanderen kan een milieubeweging, een milieuvereniging met rechtspersoonlijkheid, met VZW-statuut, eigenlijk namens de Schelde ook procedures voeren rond milieu- en natuurwetgeving. Hè. Natuurpunt voert elk jaar ook procedures rond beschermde natuurgebieden. Maar ja, wij zeggen dan, ja, dat is Natuurpunt die als VZW namens zijn statutaire doelstellingen de procedure voert. Wij zeggen nooit letterlijk Natuurpunt is de voogd van de natuur en treedt op namens de Schelde. Maar Natuurpunt zou perfect een procedure kunnen voeren. Zo, ik denk in de zomer, hè, was er olievervuiling in de Antwerpse haven op Linkeroever, denk ik. Ja, als Natuurpunt daar een procedure zou willen rondvoeren, dan kan zij dat. Hè. Dus indirect op vandaag, dat was vroeger niet het geval, kunnen wij al procedures voeren om herstel te bekomen van schade aan de natuur.
0: Zou er dan veranderen als de rivier een rechtspersoon wordt?
1: Ja, dat dat meer direct erkend wordt. Zo'n wet als in Spanje heeft natuurlijk het voordeel dat je dat meer direct erkent, dat mogelijk is. Nu is dat allemaal indirect in onze wetgeving via evoluties in de rechtspraak. De rechtspraak aanvaardt nu dat milieuverenigingen toegang hebben tot de rechter, dat procedures kunnen worden gevoerd namens beschermde natuurgebieden. Dat is eigenlijk allemaal via omwegjes. Het geven van rechten aan de natuur, voor mij, soms heeft het voordeel van de duidelijkheid. Je zegt eigenlijk aan iedereen van kijk, wij hebben al die beschermde natuurgebieden. Ja, wij willen ook dat die er blijven, dat die een bestaansrecht hebben, dat die hersteld moeten worden. En dat wanneer die beschadigd worden, dat daar ook namens die natuurgebieden kan worden opgetreden. Dus dat heeft voor mij soms een beetje het voordeel van de duidelijkheid. Sommigen zeggen dan, ja, maar dat is veel te revolutionair. Maar ik zeg dan altijd, eigenlijk, ja, omwegjes, laten we dat al 10 jaar toe. Maar we durven dat gewoon niet zo benoemen, omdat dat zo raar is. Dat de Schelde een bestaansrecht heeft, dat zeggen we niet zo vaak. Hè. We vinden dat dat raar overkomt om zo over de natuur te spreken. Maar eigenlijk doe je dat wel. Ik geef soms het voorbeeld van ja, heel die stikstofcrisis. Ja, wij zeggen dan aan de landbouwers van ja, maar ja, je mag minder stikstof, je mag je bedrijf niet uitbreiden. Waarom? Wij moeten van Europa die natuur beschermen. Dat is wat dat de politiek dan zegt. Maar ik kan er ook anders formuleren, hè. Ik kan ook gewoon zeggen, wij die natuurgebieden, de Kantzoutse Heide, Brabantse Wal, Saaftingen, weet ik veel wat, ja, die hebben een bestaansrecht. En dat vergt dat wij eigenlijk politiek een soort consensus hebben gemaakt, een maatschappelijke afweging hebben gemaakt, waar uiteraard ook menselijke en economische belangen spelen, maar dat die niet finaal altijd primeren op het bestaansrecht en het herstelrecht van zo'n natuurgebied. Maar dat durven wij natuurlijk niet zo aan een landbouwer te zeggen, omdat wij vinden dat dat wat vreemd overkomt dan om te redeneren vanuit het bestaansrecht. Maar indirect komt heel die stikstofcrisis van de voorbije jaren in Vlaanderen daar ook wel deels op neer. Want ja, 50 jaar terug, de gedachte dat je aan een landbouwer zou zeggen, je mag geen extra stal plaatsen omdat daar 500 meter verderop een natuurgebied ligt, dat zou nooit gebeurd zijn. Hè. Ze zouden al een limiet aan natuurgebied verplaatst hebben of de wetgeving veranderd hebben.
0: Ja.
1: En nu zitten we dankzij Europese internationale wetgeving wel in een systeem waar dat niet langer mogelijk is, waar u dus eigenlijk wel indirect een beetje wordt gepusht om te redeneren vanuit die natuur. Maar wij durven dat niet echt te benoemen als rechten van de natuur. In Spanje is dat nu rond één gebied gebeurd en in het zuiden van de wereld, ja, in Nieuw-Zeeland, Ecuador, heb je dat dan ook. Maar wij, West-Europeanen,
0: nog niet, zijn nog niet echt. Ja.
1: Maar het denk is niet uitgesloten, hè.
0: Nee, inderdaad. Want Spanje heeft dat gedaan, maar is dat ook iets wat bijvoorbeeld een statuut zou kunnen worden wat op Europees niveau erkend is en waar dat dan bepaalde normen of zo aan gekoppeld worden?
1: Er is ooit wel een voorstel tot richtlijn geweest die tot doel had om die rechten van de natuur erkend te zien op Europees niveau, maar die is eigenlijk nooit, denk ik, door de commissie in overweging genomen. Goh, je zou dat op Europees niveau kunnen regelen, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat het veel beter is om dat op nationaal niveau bottom-up te laten groeien, zoals nu in Spanje gebeurt. Er zijn best wel ook tientallen initiatieven, hè, in veel, alleen in Nederland, in de UK, in Ierland, in Zweden. Maar dat zijn vooral meer politieke initiatieven waar men via politieke verklaringen een soort statuut aan bepaalde natuur wil geven. Vaak de juridische doorvertaling, daar wringt het schoentje dan, omdat men daar geen meerderheid voor vindt.
0: Ja, en daar komt u dan als jurist aan te passen? Of?
1: Ja, maar bon, in Spanje heeft men er dan wel een meerderheid voor gevonden. Zelfs op het niveau van het Spaanse, het parlement in Spanje, in Madrid. Hè, dus. Oké, trouwens, men heeft die wet ook aangevochten bij het Spaans Grondwettelijk Hof. Een extreemrechtse partij, Vox, heeft die aangevochten. En het Grondwettelijk Hof heeft men niet de meerderheid erkend dat ook het geven van rechten van de natuur via een wet, dat een techniek is in zaken milieubescherming die kan overwegen. Dat is misschien iets nieuw, maar dat is ook niet per se ongrondwettig, oordeelde de Spaanse hoogste rechtbank in, denk ik, eind 2024. Dus zelfs die wet is ook grondwettig bevonden. Dus ja, het toont aan dat er meer kan dan dat we soms voor ogen houden. En nogmaals, ja, op een bepaald moment hebben ze enkele eeuwen terug ook de figuur van de vennootschap gecreëerd. Hè. Allee,
0: ja.
1: Dat zijn natuurlijk ook bepaalde... Allee, het
0: fixies, ja.
1: Nog zit vol met juridische ficties, hè, van zaken die op zich ook letterlijk geen stem hebben, maar toch op een bepaalde manier een directe vertegenwoordiging ja. kunnen krijgen.
0: Nog een laatste vraagje, want u hebt dat idee nu geopperd, maar bent u dan de enige? Of is er een beweging? Worden er concrete stappen ondernomen om dit gedaan te krijgen? Of is het zomaar maar een vaag idee?
1: Goh, in Nederland...
0: Ja, maar bij ons. Ja.
1: Wat zeg je?
0: Maar bij ons.
1: Bij ons? Ik denk dat er wel een aantal mensen mee bezig zijn. Ik weet ook van een initiatief, maar dat is minder juridisch van insteek, rond de Zenne geweest, waar men heeft geprobeerd om ook meer te redeneren vanuit die aanwezigheid van de Zenne in het landschap en zo. Dus daar zijn wel initiatieven rond, maar misschien minder een eenvormige beweging. Maar zelf, allee, voor mij is het altijd een beetje rechten van de natuur. Ik vind dat een interessante optie, maar ik denk... Allee, voor mij is het geen quick fix. Hè. We kunnen perfect betere natuurbescherming hebben zonder expliciete natuurrechten toe te kennen. Mm-hmm. Maar mijn argument is dan altijd, dan ga je dat moeten doen door de natuurwetgeving strikter toe te passen. En de natuurwetgeving strikter toepassen is eigenlijk impliciet zoveel zeggen als je moet meer redeneren vanuit de natuur. Dus waarom zou het dan ook gewoon niet expliciet erkennen? Allee, het is een beetje een cirkelredenering. Maar ik denk, allee, gelet op onze nuchtere Vlaamse approach tot dingen, dat misschien in de Vlaamse context minder snel aan de oppervlakte zal komen dan in andere landen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wie weet, men heeft ooit geprobeerd om de bomen tussen te laten komen in de klimaatzaak. De rechter heeft die tussenkomst toen afgewezen. Hij heeft gezegd, ja, de wet laat het op vandaag niet toe. Maar impliciet
0: tot vandaag,
1: ook
0: ja.
1: Impliciet zei je eigenlijk ook, ja, kunt de wet wijzigen. En inderdaad...
0: Oké, daar kijken we dan naar uit. Bedankt, Hendrik Schoukes, voor uw bijdrage op deze zaterdag.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: Nee, nee, 1, 2, 3, 4, het is wel welletjes geweest. De plastic bags, dat vind ik zo. Dat is voor mij echt oerpunk. Oké, okay, twee gasten in de studio. Kathleen Weitz, dat wist ik. En Inge de Bisschop, ook fantastisch.
1: Hallo.
0: Twee personen met wie we het over het MUCA gaan hebben. Ten eerste, wat hebben jullie daarmee te maken met het MUCA? Wat is jullie betrokkenheid erbij?
2: Oei.
0: Jij zit... hij doet het niet. Oké, okay, ja. Ik moet hierboven waarschijnlijk ergens op een knopje duwen.
1: En dat van mij doet dat het?
0: Ja. Waarom doet de gele microfoon het niet? Er brandt geen lichtje, maar als ik daarop duw, gebeurt er ook niks. Ah, daaronder. Zeg nog eens iets.
3: Hallo.
0: Ja, fantastisch. Ja, dat wist ik al, want Roger zat er juist daar.
3: Ah, ja.
0: Waarom moet dat dan hier, dat onderste en daar, dat bovenste zijn? Ja, maar waarom staat dat hier dan hier en niet daar?
3: Daar is geen microfoon.
0: Ah, daar is geen microfoon. Ah ja, oké. Okay. Goed, en maar hier staat dat toch ook niet aan? En dat werkt wel?
3: Dat is een nachtmachine.
0: Ah ja, dat is een nachtmachine.
1: Oh. Wat is dat, de wasmachine?
0: De nachtmachine. De nachtmachine, dat speelt continu. Dus als ik hier wegga en er komt niemand na mij, dan zet ik die schuif open en dan krijg je de herhalingen van vorige programma's. Of bizarre muziek die Daniel bij elkaar sprokkelt. Goed, we hernemen. Dus wat hebben jullie met het MUCA te maken?
3: Wat heb ik met het MUCA te maken?
1: Stel jezelf even voor, Kathleen.
3: Ja.
0: Ja, dat was eigenlijk de vraag, maar dan origineel gesteld.
1: Ah, oké. Okay.
3: Ik ben Kathleen Weitz. Ik heb in een lang verleden nog in het MUCA gewerkt. Eigenlijk in de beginjaren van Bart de Baere, de voormalige directeur. 8 jaar heb ik in het museum gewerkt. Ik ben daarna verder gegaan in de beeldende kunsten. Ik heb eigenlijk heel mijn carrière in de beeldende kunsten opgebouwd. En ik gaf tot zeer recent een kunsttijdschrift uit. Vroeger Hart Magazine, dat is dan Glean geworden. En ik ben momenteel de voorzitter van Museum at Risk.

0: En dat gaat specifiek over het MUCA? Of?
1: En wel, laat ons zeggen dat museum at risk, het woord zegt het zelf, gaat over een, de bedreiging die onze musea vandaag te beurt vallen. En het MUCA was de eerste case in België, de aanleiding ook waarop dat wij de organisatie hebben opgericht. Aanvankelijk een activisten, los verband van activisten uit het kunstenveld, kunstenaars, kunstwerkers.
0: Dus jullie bestaan 1 jaar, nu ongeveer.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Proficiat. Ja, ja, feestje. Ja.
1: Wel, ik weet niet of dat het een echt feestje is, maar...
0: Nee, want er is wel, na de toestand vorig jaar, is er wel wat in beweging. Je zit er vast wel heel veel verontwaardiging, denk ik. Hè?
1: Er is veel gebeurd, ja. Vorig jaar, 3 oktober, was een absolute koude douche. Ik herinner mij dat ik eigenlijk als een van de eersten op de hoogte was, in die zin dat ik uitgenodigd was op de persconferentie van de minister, waarin dat er voor het eerst aangekondigd werd dat het MUCA niet langer een museum zou zijn.
0: Was dat niet fase 2? Want eerst was het al, er komt geen nieuwbouw. Dat was al een
1: lelijke nieuwbouw, koude douche. Die shock hadden we al net verwerkt tijdens het weekend. Hè, want dat is voor
2: niet
1: het... Nee, verwerkt is niet het juiste woord, inderdaad. Maar,
0: het besef was doorgedrongen.
1: Het is te zeggen, de shock was voor het weekend gevallen, hè, dat de nieuwbouw niet zou doorgaan. En dan in de daaropkomende week is er aangekondigd dat het museum niet langer een museum zou blijven. En dan zijn wij in feite onmiddellijk in actie geschoten.
2: En dat de collectie zou verhuizen naar Gent.
0: Ja. Naar Gent, ja. Ja. Naar het
1: Smaak.
0: Smaak, ja. Dus dat is, dan zijn jullie begonnen, dus jij hoort bij die museum at risk.
1: Wel, we zijn dan onmiddellijk met een heel aantal mensen uit het veld, met heel veel kunstenaars, samengekomen om te kijken van oké, hoe kunnen we hierop reageren, hè? Want dit is wel een hele stevige ingreep die de minister doet onder het mom van een hertekening van het museale landschap van Vlaanderen. Dat museale landschap van Vlaanderen was op dat moment nog beperkt tot alleen maar de Vlaamse musea. Dat is een beetje een technisch gebeuren waar dat het grote publiek misschien minder van wakker ligt. Mm-hmm. Maar zoals alles in dit land is dat een vrij complex gegeven in de zin dat musea of onder verschillende overheden kunnen vallen. Dus wij hebben federale musea, wij hebben Vlaamse musea, wij hadden vroeger provinciale musea.
0: Ook
1: en ook stedelijke en gemeentelijke musea.
0: En Brussels? Je hebt dan Brussel en Wallonië, die hebben dan hun eigen...
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het belangrijkste is dat MUCA vanaf 2016 officieel een erfgoedinstelling was. En daardoor onder het erfgoeddecreet valt.
0: Dus dat is een andere minister?
1: Nee,
0: het is dezelfde minister, maar het is een beetje...
2: andere mogelijkheid van subsidie.
1: Wel, het ding is dat... nu gaan we echt een beetje in de techniciteit. Hè? Maar het is zo dat het in Vlaanderen, door de federalisering en doordat cultuur in feite onder Vlaanderen is komen te vallen, op een gegeven moment onder de Vlaamse gemeenschap, dan is men subsidielijnen beginnen opzetten. En die subsidielijnen in Vlaanderen zijn heel lang beperkt geweest tot de podiumkunsten. Dus daar zit een hele lange geschiedenis op. En op een gegeven moment heeft men beseft dat er ook zoiets als erfgoed bestaat. En heeft men in feite een apart decreet in het leven geroepen, wat dat dan het erfgoeddecreet geworden is. En het is zo dat onze musea, willen zij in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies, dan moeten zij een subsidiedossier indienen, maar dan moeten zij ook eigenlijk erkend worden als erfgoedinstelling, als Vlaamse erkend museum.
0: En dat was nog niet?
1: Dat was absoluut, hè, want het MUCA is eigenlijk opgericht door Vlaanderen. Het MUCA is het allereerste museum geweest van hedendaagse kunst, ingericht en opgericht door de Vlaamse overheid.
0: En wanneer?
2: 89.
0: Ja, ik dacht, ik heb dat toch nog meegemaakt. Dat is niet iets van de vorige eeuw of zoiets.
2: Nee,
0: dat was nog tijdens mijn bewuste levensjaren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar de erkenning is van 2016.
0: Ja, van 2016. Dus ze hebben eerst gezegd van er komt een erfgoeddecreet en dan van oei, we hebben dan ook musea en die zijn eigenlijk nog niet erkend en dan hebben ze al die musea erkend.
1: Ja, wel, ja. Allemaal niet, hè. Je moet aan een aantal criteria voldoen. Maar natuurlijk, het MUCA was van bij aanvang in feite een museum ingericht door de Vlaamse gemeenschap. Het was een Vlaamse instelling. Hè. In het museale landschap had je het KMSKA, dat daar ook onder valt. Hè. En,
0: het museum.
1: En het museum, het schoonste museum. In feite, een jaar geleden heeft de minister dus gezegd van kijk, wij gaan nu het SMAC dat een stedelijk museum is en dat later opgericht is dan het MUCA, wij gaan nu het SMAC in feite de status geven van Vlaams museum en in feite willen zij dat het het grote museum van Vlaanderen voor hedendaagse kunst wordt. En daar hebben wij natuurlijk het enige. Ja. En daar hebben wij onmiddellijk actie tegen gevoerd. Niet omdat wij tegen het SMAC zijn. Integendeel, wij zijn voor sterke instellingen, wij zijn voor sterke musea. Maar het is natuurlijk wel iets helemaal anders wanneer dat er daarvoor een ander museum moet sneuvelen. Ja, en dat wordt, we gaan het MUCA van zijn museale status ontdoen. En we gaan er een kunstencentrum van maken.
0: Ja, nu, ik herinner mij toen het MAS er kwam, hè, dat er toch ook een aantal musea gesloten zijn. Hè?
2: Het etnografisch museum. Stedelijke musea.
0: Ah ja. Dus zo die trend naar inkrimpen en samenvoegen is er toch al wel eventjes.
2: Nee, dat is, het een kun je totaal niet vergelijken met het ander.
0: Nee?
2: Nee, totaal niet.
1: Wel, het MAS is een interessante case ook, in die zin dat er inderdaad een aantal musea waren, hè, in de Antwerpse stedelijke context, zoals het Ethnografische Museum, het Scheepvaartmuseum, als ik mij goed herinner.
0: Ja, er waren verschillende.
1: En
0: ja.
1: Dus het idee van het MAS was om al die musea onder te brengen in één gebouw, in plaats van versnipperd over de stad.
0: Ja, dat niet alleen, want ik weet dat... ik kende de mensen van het Ethnografisch Museum. En die zeiden van, we krijgen daar een plaats, maar alles wat daar gebeurt, moet in het teken staan van Antwerpen. Ja,
1: ja.
0: Dat is toch enigszins beperkt. Maar goed, ik dwaal af, sorry.
1: Maar nee, in feite is het interessant dat u die case aanhaalt, hè, want het is inderdaad... We hebben toen allemaal geloofd dat dat een goed onderkomen ging krijgen in het MAS. Het is ook zo dat Vlaanderen eigenlijk... niet meer geïnvesteerd heeft in museale infrastructuur sinds de 19e eeuw. Zowel het MUCA als het SMAC zijn ondergebracht in gebouwen die niet bedoeld zijn als museumgebouw.
0: Ja, om het grof te zeggen, een beetje bewaakt door bewoning.
2: Maar we moeten wel zeggen dat in 2016 de Vlaamse regering heeft besloten het KMSKA... Daar is al een bouwdossier van, dat is een erfgoedinstelling. Maar het MUCA gaan wij op hetzelfde pijl behandelen. En het MUCA krijgt ook een volledig nieuw gebouw. Het eerste...
0: Dat is toen al beslist.
2: 2016.
0: Amai, dat is 10 jaar terug.
2: Absoluut, ja. Zolang sleept dat dossier aan.
0: Ja. Zeg, want zij begonnen met u voor te stellen, maar we zijn zo in het verhaal geraakt. Misschien moet u zich ook eens even voorstellen.
2: Oké, ik ben Inge de Bisschop en ik ben bewoner van de buurt Zuid. Galeriehouder daar geweest, reden waarom ik naar daar ben verhuisd. Sinds 1989, omdat toen de trend bestond van alle galerijen. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want zo is er op het Zuid een echt ecosysteem ontstaan van de belangrijkste galerieën. Maar ik ben dus ook lid van de buurtvereniging. En
0: hoe heet die tegenwoordig?
2: Tegenwoordig heet die Team Zuid, want effectief... Wij waren eerst heel actief voor de heropening van de dokken.
0: Ja.
2: En toen noemden wij eerst VZW de Zuiderdokken, dan Open Zuid Open. En uiteindelijk hebben wij nu de naam Team Zuid aangenomen.
0: Ja, ik heb wel eens iemand van jullie geïnterviewd over die plannen om dat daar heraan te leggen. En dan bleek dat er wel geld was voor een ondergrondse parking die dan door een privé-uitbater bestuurd ging worden, maar geen geld om dat park aan te leggen. Of enfin, het is wel goed gekomen daar, hè?
2: Het is niet goed gekomen. Ah, bon. We hebben daar 2 jaar voor moeten procederen.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar zijn jullie... Ah ja, dat is weer, ik ben weer aan het afwijken.
2: Ja, ja, maar dus wij zijn... Zo, dat bedoelen wij maar dat wij enorm als bewoner en ondernemer, ja, en ook horecaondernemer, wij zijn allemaal heel betrokken bij die buurt en wij investeren daarin. En eigenlijk is het zo dat ook een heleboel nieuwe ondernemers zijn gekomen. Galerieën, Tim van Laar, Frederik Keteleer met Keteleer Gallery. Dat zijn allemaal mensen die investeren in de buurt, omdat zij ervan uitgaan dat zij kunnen betrouwen op het woord van de politici. De politici zeggen, wij gaan hier een museum bouwen, wij openen dat dossier, wij keuren dat budget goed. 26 februari 2025 is minister Gené nog komen vertellen in het MUCA. Het museum komt er zeker. Dan vroeg men uit de zaal, en hebt u het budget? Het budget is er.
0: Ah, bon.
2: De bouw begint dit jaar.
0: Ah.
2: Voilà.
0: Het is precies lekker in doel. Want het blijft niet.
1: Het ding is, we zitten hier wel met een zaak die in feite beslist beleid was. Hè. Het beslist beleid was het bouwen van een nieuw museum op het Zuid. We hebben allemaal gezien wat dat Inge vertelt, daarnet is zeer belangrijk. Hè. De inplanting van zo'n museum in een buurt brengt dan een hele dynamiek op gang. Hè. En dus als het Zuid vandaag is wat dat het is, is het omdat het MUCA daar op een gegeven moment als museum neergezet is. Niet in een museaal gebouw, maar wel als een instelling. Je ziet dat ook, hè, als we nog eens terugkomen op Mas, wat dat betekent heeft voor die buurt rondom en hoe dat daar helemaal ontwikkeld geworden is. Dus dat is een ongelooflijk belangrijk gegeven. Nu, ondertussen weten we al meer dan 10 jaar dat het huidige gebouw van het MUCA absoluut niet voldoet aan de museale criteria om op een goede manier voor de kunstwerken te kunnen zorgen. Er zijn heel veel problemen met dat gebouw.
0: Dat zou je als bezoeker niet zeggen. Ik vind dat er altijd keurig uitzien. Maar ja, je ziet niet wat er achter de schermen gebeurt natuurlijk.
1: Wel, we zijn in Vlaanderen zeer goed geworden, hè, in het bestieren van instellingen die ondergefinancierd zijn en om te werken met de middelen die voorhanden zijn. Hè. Dat wil niet zeggen dat dat een goede manier van werken is en dat wil vooral ook niet zeggen, wanneer dat we het over erfgoed hebben, dat daar dan goed zorg voor gedragen wordt. En dus daarom is dat dossier gestart. Hè, van, er moet een nieuwe bouw komen, er moet een nieuwe infrastructuur komen. En die was er, dat was beslist. Het geld was er, zoals Inge zei. En eigenlijk zouden we nu al een jaar aan het bouwen moeten zijn.
0: Ja. Ah ja.
2: Ja,
0: want dat ging... Ja.
2: En het erge is, men spreekt over besparen en iedereen moet de buikriem aanhalen. Maar dat budget van het MUCA is een investering. En dat is enorm belangrijk voor Antwerpen, voor Vlaanderen. En dan ook voor de buurt, voor de dynamiek. Maar men vergeet dat eigenlijk de minister op een onwettige wijze een investeringsbudget nu opsoupeert door het uit te delen aan kosten van andere instellingen en van andere ministers.
0: Ah bon. Want even voor alle duidelijkheid, dat is iets wat mij inderdaad al lang opvalt. Hè. Als het gaat over militaire of infrastructuurwerken, dan wordt er altijd over investeringen gesproken. Maar als het over cultuur gaat of NGO's, dan is het ineens subsidie. Zo, hè. Van, oh, kijk eens, je krijgt dat wel, hoe tof van ons. Maar dat zijn natuurlijk ook investeringen. Hè.
2: En een heel belangrijke voor, ja, Antwerpen, hè, want dat ging ook een landmark worden. En als je ziet, Rotterdam investeert 350 miljoen euro in zijn musea. En uiteindelijk, wat doet Vlaanderen? Het schrapt het het nieuwe museumgebouw dat in Vlaanderen zou komen in Antwerpen. En dat is dus eigenlijk gewoon een slag, niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor Antwerpen, voor de economie, voor de uitstraling. Het is onbegrijpelijk.
0: Ja, dat is, maar was ze er niet op teruggekomen dan? Want, al ja, nee.
1: Dus waar dat ze op teruggekomen is, maar dan moeten we eigenlijk nog wel zien of dat effectief ook... er is een verschil tussen wat dat de minister zegt...
0: Duidelijk.
1: En wat dat de werkelijkheid is.
0: Ja, blijkbaar wel, ja.
1: Ja, er is een groot verschil. En dus de minister is onder druk van onze acties teruggekomen op het ontnemen van de museale status van het MUCA, al, het is te zeggen, in de pers. Wij houden ons hart vast natuurlijk, hè, want het MUCA moet nu in feite een soort examen afleggen. Ze hebben een transitiedossier moeten indienen. Wij weten niet door wie dat gaat beoordeeld worden. Wij weten ook niet welke criteria men daarvoor gaat hanteren. Dus de toekomst van het MUCA als museum is op dit moment nog altijd onzeker.
2: Ja, ik zou daar echt wel nog aan willen toevoegen. Een erfgoedinstelling die is bij decreet voor onbepaalde tijd. Een minister kan niet beslissen dat dit nu een kunstencentrum wordt. Dus er is eigenlijk ook geen enkele beslissing van de Vlaamse regering die dat goedkeurt. Dat is ook niet voorgelegd aan het parlement. Wat heeft de minister gedaan? 30 januari, zij heeft gewoon een afgeslankte versie van haar conceptplan, heeft zij toegevoegd aan het verslag van de ministerraad. Daar is zelfs niet over gestemd. Dus de inspecteur van de Vlaamse regering van Financiën, die blijft benadrukken, dit is geen beslist beleid, dit is geen financieel gezonde operatie, dit is onwettig en Vlaanderen wordt in een fuik geleid. Want, wat doet de minister? Zij heeft dus dat document, die plan van aanpak noemt het nu, heeft zij gewoon toegevoegd aan de ministerraad het verslag van 30 januari. En vervolgens is zij de instellingen, KMSKA ook, MUCA, Museum Dondanus, allemaal onder druk beginnen zetten om samenwerkingsovereenkomsten te tekenen. En specifiek de samenwerkingsovereenkomst van het MUCA, terwijl haar eigen advocaten adviseerde, teken dat onder geen beding, heeft de bestuursraad dat wel getekend. En dat is een overeenkomst die loopt van 2026 tot 2028. En daarna is het gedaan. Er is geen enkele garantie meer voor het MUCA. En wat staat er in die samenwerkingsovereenkomst? Het MUCA, de Raad van Bestuur, gaat akkoord om te onderzoeken of de collectie niet beter in een andere instelling zou ondergebracht worden. En ze gaat onderzoeken of het CKV, dat onder andere de ICC-collectie en de Gordon Matta Clark-collectie beheert, en nog van andere bekende kunstenaars, dat gaat men ook bestuderen of dat niet beter naar het SMAC kan. Begrijpt u? Onder dat akkoord wordt het MUCA ontmanteld. Maar daar staat ook in, het fameuze zinnetje, het MUCA vertrekt uit haar museumstatus. En dat wordt heel Orwelliaans vertaald als, het is een museum, daarom vertrekt het uit de museumfunctie. En dan interpreteert men dat en het zal een museum blijven. Nee, want in die samenwerkingsovereenkomst staat ook, wij verwijzen naar het plan van aanpak en dat is eigenlijk een afgeslankte versie van de conceptnota.
0: Mensen, lieve, wat een zootje.
2: Het is een juridisch, en het is een juridisch bedrog van de belastingbetaler en van iedereen die met cultuur bezig is.
0: Dus jullie zijn nog altijd bezig, hè? Want jullie zijn dan met twee verenigingen en jullie werken samen.
1: We zijn met drie.
0: Wie zijn de derde?
1: De Antwerpse galeries. Hè? Dus de galeries die zich op het Zuid gevestigd hebben, die geïnvesteerd hebben in de buurt en die in feite naar de toekomst toe werken en die ervan uitgingen ook dat er een nieuw museum
0: komt. Ja, en die hebben een soort koepelorganisatie, de galerierie of zoiets?
2: Nee, het zijn de galeriehouders die de rechtszaak begonnen zijn. En dan zo de kunstenaarsvereniging, dus Museum at Risk, en Team Zuid, de buurt. Wij hebben tussen beiden gekomen, dat kan dan. En daardoor vormen wij een front, ook op juridisch vlak.
0: Ja, dat is altijd een goed idee, hè? Ja. En hoe staat het nu?
1: Hoe staat het nu?
0: Want in principe, wat het MUCA heeft ondertekend, is eigenlijk niet wettelijk.
2: Het is te zeggen, als de ministerraad dat goedkeurt, dan is dat goedgekeurd. Maar uiteindelijk is dat een besluit dat vasthangt of afhangt van initieel een onwettige daad.
0: Dat bedoel ik.
2: Dus moment dat de rechter uitspraak doet, vervallen ook die samenwerkingsovereenkomsten.
0: Ja.
1: Dus wat er nu gebeurd is dat wij 1 de rechtszaak hebben aangespannen, 2 dat wij onze conclusies hebben ingediend. Wij wachten nu in feite op de conclusies van de Vlaamse regering in antwoord daarop. En dan zal er beslist worden of dat die zaak effectief gepleit kan worden. En dat is ingepland voor eind mei.
0: Voor eind mei?
2: Ja.
0: Oké.
2: Maar wij moeten nu bekijken of ondertussen, doordat de Raad van Bestuur van MUCA meewerkt met de minister, moeten wij bekijken of dat het MUCA tegen dan niet zodanig ontmanteld is dat er eigenlijk niets overschiet.
0: Dus de strijdbaarheid bij het MUCA zelf is flink ingedeukt dan?
2: Zero.
0: Ja. Zero. Ja, dat is natuurlijk wel een moeilijke zaak, want dan heb je als organisaties die hen steunen wel hard te roepen. Als ze zelf niet meer meeroepen, dan...
1: Wel, we hebben daar begrip voor ook, hè. Mensen willen hun job behouden, zijn bang ook, hè, wat dat er gebeurt als ze zich daartegen verzetten. En ze zijn ook gebonden aan wat dat de Raad van Bestuur beslist. En dat is iets dat ik misschien toch ook nog wil meegeven. We zijn in Vlaanderen in een situatie beland waarin dat de Raden van Bestuur van onze culturele instellingen totaal gepolitiseerd zijn. Wat dat betekent dat er eigenlijk geen onafhankelijk bestuur niet meer mogelijk is en dat de politiek eigenlijk mee aan de tafel zit in die instellingen. En dat is een van de grote problemen, hè. Op het moment dat wij in feite verzet aan het aantekenen waren en actie aan het voeren waren, is die raad van bestuur zodanig onder druk gezet tijdens de bestuursvergaderingen, in feite rechtstreeks vanuit het kabinet, dat de mensen ingebonden zijn.
2: Ik wou zeggen, zelfs als ze niet mee aan tafel zitten via hun politieke pionnen, dan telefoneren ze gewoon in. Er zitten regeringscommissarissen van N-VA en van Vooruit. En die mogen normaal niet tussenkomen in die vergaderingen. En die komen gewoon tussen. En als dat niet voldoende is, dan wordt er vanuit het kabinet gebeld. Dus er is geen onafhankelijk bestuur, niet van het MUCA.
0: Dat ruikt een beetje Trumpiaans, hè? Ja, goed. We gaan hier moeten afronden. Bedankt voor jullie komst.
2: Ik zou graag nog iets zeggen.
0: Ja, nog iets.
2: Ja, wij zijn met 3 die een front vormen. U hebt nu misschien allemaal gezien dat de besparingen, het hakken in cultuur is nu pas volledig begonnen. Wij hebben vroeger altijd gezegd aan alle musea, steun ons, komt tussen beiden, want jullie beurt komt mogelijk ook nog. En heeft mij gezegd, kijk, nu is het 14% dat we moeten inleveren.
0: Savannah.
2: We willen niet dat het wat meer wordt. Wel, nu al die instellingen moeten nu 30% tot 100% inleveren. Mm-hmm. En u kent dat gedicht van Niemöller.
0: Ja. Zolang ze mij niet viseren,
2: exact.
0: Protesteer ik niet, totdat je aan de beurt komt natuurlijk.
2: En dan is er niemand meer voor hen te protesteren. Dus onze oproep, en dat is waarom wij hier ook vandaag zitten, is zeggen, voeg u bij ons. Wij hebben een rechtszaak lopen, niet omwille van minder geld krijgen, maar omwille van een onwettig beleid. Mm-hmm. En daar kunnen wij tegen vechten en dat kunnen wij samen doen met heel de culturele sector.
0: Super. Dat is een strijdbare noot om op te eindigen. Oké, dus nog eens bedankt voor jullie komst naar de studio, Kathleen Weitz en Inge de Bisschop.
2: Dank u dat u ons hebt laten komen.
0: Ja, en jullie hebben ons adres voor persberichten.
1: Oké, dank u wel.

0: Rawhide! Dus het is een beetje een grapje dat ik dit opzet, want in dit nummer worden de koeien echt als een soort van ja, gebruiksvoorwerpen, economische eenheden beschouwd. Zo. Terwijl ik heb nogal veel in Niger gezeten bij een van de nomadische veetelers. Ja, kijk, wij noemen dat dan zo. Hè. Voor hen is dat gewoon hun manier van leven. Maar wij benoemen mensen graag bij hun economische functie. Voilà. En voor hen zijn dat absoluut geen dingen. Hè. Die dieren, dat is deel van de familie. Enfin, in ieder geval, ik heb bij mij... Joep van Mierlo, en jij bent wat van Dierenartsen zonder Grenzen? Directeur of coördinator? Of
1: ik ben directeur.
0: Ja, directeur. Ja, kom. Ja. Met een heel bescheiden blik erbij. dicht genoeg bij de...
1: Ja.
0: En ja, ik ken jullie al lang natuurlijk, want ik ben bijvoorbeeld toen jullie 5 jaar in België zaten... ben ik zo eens naar een symposium gekomen. Jullie hebben ieder jaar een symposium. Ja. En toen was Prins Laurent daar ook, hè, want die houdt van de dieren. Hè.
1: Ja, we zaten in zijn gebouw, in Schaarbeek nog.
0: Ah ja, ja. En waar zitten jullie nu?
1: Nu zitten we in Madou, in Mundo Madou.
0: In Mundo?
1: Ja.
0: Ah, kijk. Ja, daar heb ik ook nog... iedereen heeft op den duur, kent iedereen...
1: Iedereen.
0: Ah ja, ja. Dus jullie zitten daar nu. Ja. Ja. Dat is een goede plek, want daar zit je ook samen met andere organisaties.
1: Inderdaad,
0: en zo.
1: En dat zou we meer mogen gebruiken.
0: Ah, oké. Okay.
1: Samenwerken.
0: Ja, ja, dat is iets wat er vaak zo'n beetje overschiet. Maar goed, dus u hoort bij Dierenartsen zonder Grenzen. En kunt u even kort zeggen wat jullie doen?
1: Ja, zoals al ingeleid was, we werken in Zuidelijk Afrika. We werken voornamelijk in moeilijke gebieden. Dat is ons werk. Wat de ambassades rode gebieden noemen, daar zitten wij. Dus veiligheid is niet altijd optimaal, maar daarom zitten we er. Als het makkelijk was, dan hadden we daar niet moeten zijn. Wat doen we? Wij helpen nomaden, pastoralisten, herders, die al eeuwenlang herderen op hun manier. Maar om zich toch aan te kunnen laten sluiten op onze economische wereld, jammer genoeg moet dat. We proberen dat samen met hen, via partners. We werken nooit alleen. We werken bijvoorbeeld met een 100-tal collega's in het zuiden. Maar daar zitten nog eens keer 100-tal collega's bij onze partners. Allemaal Afrikanen op 1H. Dus we werken niet meer met mensen uitzenden. We werken met veeartsen, maar die zijn lokaal opgeleid, goed opgeleid. Ik heb veel discussies met hun, maar niet omdat ik het beter weet dan zij. En we helpen hun om zoveel mogelijk te kunnen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan, maar dan helpen om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. En proberen voornamelijk heel praktisch dierengezondheidsnetwerken op te zetten. Door een lokale privé veearts te helpen om een netwerk met wat wij dan heel netjes community animal health workers noemen. Dus zeg maar barefoot dierenartsen die de dierenarts bijstaat om een groot genoeg netwerk te hebben. Om zelfstandig een private praktijk op te kunnen zetten.
0: Ja, en dat bestaat dan vooral over... uit inenten nemen kan.
1: Inenten, dat is een van de basisinkomsten. Maar ook verzorging, voorlichting, zorgen dat de markt geopend wordt. We werken niet alleen aan de gezondheidskant, maar we werken ook aan de productiekant, zodat daar een economisch rendabel bestaansleven uit kan voortkomen.
0: Ja. Want voor alle duidelijkheid, een aantal van die volkeren hadden vroeger helemaal niet de intentie om die dieren te gaan verkopen. Die wilden gewoon zoveel mogelijk van die dieren hebben. En de Wodabe bijvoorbeeld, die leefde bijna uitsluitend van melk. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Onze voeding...
1: Melk en bloed, hè?
0: Ja, onze voedingsdriehoek gaat daar helemaal niet op, blijkbaar. Hè?
1: Nee, en ik kom zo dadelijk terug op Laupa Pius, onze collega die meeloopt. Die vertelde mij vorige week nog, al lopend tussen de schapen, van vroeger mijn grootvader, die dat bestond nog, hun leven bestond nog uit graan uitwisselen met koeien of melk. Dat was dus geen geldelijke economie. Het was een, in het Engels een barter. Een, hoe zeg je
0: ruilen?
1: Dat? Een ruilhandel, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik zit af en toe in drie talen te denken. Dat
0: ja, dat,
1: niet
0: dat zal vast wel. Oké, okay. Maar dus nu even, dus, dat is wat jullie doen, hè? Dat is ook heel logisch. Ik bedoel, als die dieren doodgaan, dan gaan de mensen ook dood. Dus dat is, ja. En er is nu jullie jaarlijks symposium, ja. Komt eraan, en er is iets bijzonders aan de hand momenteel, ja. Hè?
1: Wat ik al zei, wij werken altijd met partners, dus ook in België. De herders, de Belgische herders, de herders VZW... voornamelijk Johan en Toon hebben zich aangesloten bij de Europese herdersmars, die vanaf Berlijn via Brussel naar Hannover loopt.
0: Wow.
1: Yes, een estafette. Dus dierenwelzijn is zeker goed beschermd. Bijvoorbeeld per dag lopen ze 12 kilometer, wat ze normaal gezien in een normale dagelijks leven op ze ook zouden doen.
0: En het zijn dus niet dezelfde dieren die van Hannover naar...
1: Nee. Nee. Dus het is letterlijk een estafette. Dus ze geven letterlijk ook de herderstaf over. En ze gaan dus via Duitsland, via Nederland naar België. Straks terug, als het goed is, over Luxemburg. Maar daar durf ik even niet zeker van te zijn. Maar in ieder geval terug naar Hannover.
0: Oké. Okay. En ze zijn momenteel al in België?
1: Ja. Ze zijn, morgen zullen ze in Tervuren bij het museum aankomen. En dat is een mooie familiedag. Dus mensen die interesse hebben, gaan vooral kijken. Ga even kijken op de herderstocht 2026. En daar staat het programma helemaal uitgeschreven.
0: En wat zien ze dan? Dan zien ze herders
1: letterlijk,
0: met...
1: Letterlijk 350 schapen.
0: Schapen.
1: Die in het park van Tervuren. Nee. Het is een Belgische... Het is een Europese tocht waar de herders in België, of tenminste in Europa, aandacht vragen voor hun levenswerk.
0: Ja.
1: En wij hebben gezegd in het kader van het internationaal jaar voor graslanden en pastoralisten. Dus zo belangrijk is het dat de UN, de Verenigde Naties, een jaar heeft uitgeroepen om de herders een hart onder de riem te steken. En wij hebben ons aangesloten omdat het internationaal is.
0: Het is echt jullie ding, hè?
1: Het is ons ding, maar het is hun initiatief en we zijn aangeschakeld. En wij dachten, wij brengen een van onze herders uit Oeganda, die dan toch aan het reizen was voor de kop... in Mongolië, die ook over pastoralisten ging, hebben gezegd van, als je dan toch aan het reizen bent, stop even bij ons en loop even 16 dagen mee.
0: Ja, en is dat iemand die gewend is om te lopen of is dat iemand die...
1: Hij heeft zijn hele leven gelopen. Hij is nu iets meer de leider van zijn organisatie. En dus een deel van ons werk als directeur is dit soort bekendheid aan ons werk geven. Dus hij vond het heel belangrijk om die uitwisseling te doen. En dan kom ik straks nog wel even terug. Want waarom doen we dit nu samen? Is omdat de basisproblemen van hun in het zuiden en de herders hier in Europa eigenlijk hetzelfde zijn. Context totaal verschillend, maar basisproblemen en basisoplossingen die komen heel dicht bij elkaar.
0: Ik vind dat we daar meteen al wel naartoe kunnen.
1: Oké, okay. Dan ga ik iets voorlezen.
0: Dan komt er iets. Want,
1: het zijn een paar puntjes, maar ik wil ze alle 10 opnoemen.
0: Ja.
1: En er geen te vergeten.
0: Nee.
1: Dus de herders in Europa hebben een manifest. En die willen laten weten wat herders kunnen opbrengen, wat de schapen kunnen opbrengen. Wat mensen niet weten is dat schapen CO2 opslaan. Dus geen CO2 uitstoten, maar net opslaan. En hoe gebeurt dat? Als je gras goed bewijdt, meerjarig, dan zetten die heel veel wortels. En in die wortels wordt heel veel CO2 opgeslagen. Men heeft altijd gedacht dat bossen het meest was. Ondertussen weten we dat graslanden net zoveel opslaan, dat de oceaan net zoveel opslaan.
0: Dus een grasland goed onderhouden is door het te begrazen.
1: Ja, sorry. Ja. Dat is voor mij natuurlijk een obvious iets. Maar inderdaad, het is goed begrazen. Niet te veel, want anders krijg je een probleem. Niet te weinig, want anders verlies je biomassa. Krijg je meteen het volgende punt, brandgevaar. Dus ze helpen in de natuurgebieden. We hebben het allemaal gezien. Als je goed begraast, dan heb je dus minder opslag wat brandbaar is. En wat is het grootste probleem van die natuurbranden? Is het begint bij een heel klein vonkje. Als je al niks hebt dat kan ontbranden, dan kan het ook niet beginnen. Maar als het begint te branden en je hebt die onderstruiken niet goed begraast, dan gaat het in de fik zoals we het gezien hebben. En dat gaat niet minder worden de komende jaren. Een ander, en dat geldt zowel voor de heide als voor de bossen. En dus voor ons geval in de savanne. De Maasai, een bekend volk. Als de Maasai niet eeuwenlang hadden begraast, dan was de savanne niet wat de savanne nu is. Dan hadden de kleine herbivoren, wilde grazers, niet kunnen grazen. Dan hadden de middelmaat niet kunnen grazen. En dan hadden we dus ook geen roofdieren gehad. Die waar we zo trots op zijn dat Afrika zo'n mooi wildleven heeft. Maar dat komt deels omdat de Maasai daar met hun koeien en geiten en schapen hebben gegraast.
0: Nu, in de natuur zijn ook wel koeien en schapen en geiten, ja, natuurlijk. Maar niet in die mate als wanneer mensen daar...
1: Het is een deel van het ecosysteem. Als het al eeuwen zo is gebeurd, dan is dat een deel van het systeem.
0: Ja.
1: En als je die eruit haalt, wat gebeurt in sommige nationale parken, dan zie je ineens dat het gras heel hoog staat en daar zit geen wild in. Want de lokale, de wilde bisons en, buffalo's, en, die eten niet hetzelfde als de koeien, nee, en de geiten.
0: Nee, dus dan krijg je een heel andere toestand.
1: Dus dan heb je meteen het volgende punt, biodiversiteit. Dus we hebben al CO2-opslag, we hebben brandgevaar, we hebben biodiversiteit aangehaald. Hetzelfde hier in Europa. Hè? Als de schapen en de geiten grazen in de bergstreken of in de natuurgebieden, dan heb je een ander biotoop waardoor andere dieren erin kunnen terechtkomen. We hebben het gehad over de heide behouden. We hebben het gehad over bebossing afremmen. Zowel in onze Alpenbossen, de bossen in de bergen, als in de heide. Streken, je kunt daarmee regelen, je kunt daarmee sturen. Heel belangrijk.
0: Ja, want voor zover ik weet was Europa vroeger één groot bos en wil het dat graag terug worden. Als wij er niks aan doen, dan...
1: Ja, klopt. Ja, ja. En als wij onze heide willen behouden, dan zullen we, Antwerpen, het grenspark waar ik vandaan kom, wij willen met alle macht een overgangsbiotoop vasthouden, de heide, dan zullen we dat moeten doen zoals dat vroeger gedaan werd. Schapen erop, die eten de kleine boompjes en de kleine plantjes op. Die laten de heide staan, want die vinden ze niet zo lekker. Die trappen ze wel kapot, zodat er vers nieuwe heide komt. En die worden 's avonds op stal gezet. En dus de mest gaat...
0: De bodem in, voilà. Heel goed.
1: Ja, het gebied uit, want het is een natuurarme biotoop, de heide.
0: Aha.
1: Dus doe je dat met tractoren, waar wij zo heel graag als mens moderne apparaten inzetten, dan verdicht je de bodem, je haalt andere nutriënten af, waardoor je het hele systeem door elkaar gooit.
0: Inderdaad, de trappisten, de paters trappisten in Westmalle, die gebruiken ook paarden in hun bossen, hè?
1: Ja.
0: Als ze daar onderhoudswerken doen en er wat bomen van tussenuit halen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Heb ik ook nog gedaan in het bos waar ik mag beheer voeren. Maar dat is jammer genoeg heel moeilijk. En de bomen worden gelukkig steeds groter. Dus het wordt steeds moeilijker. Maar dan kun je toch nog met apparaten aan de slag. Okay. Maar dat is even niet met de herders te maken.
0: Nee, goed, we hadden al 5 punten gehad, als ik goed geteld heb.
1: Dus CO2-opslag, minder brandgevaar, meer biodiversiteit, nutriënten afvoer, verbossing afremmen.
0: Ja, dat was 5. Goed. 6.
1: Geen bodemverdichting. Hè? Dus wat u vertelde over de paarden en de trappisten, is omdat als je daar machines op zet, dan heb je bodemverdichting.
0: Ja.
1: Als je die heide wilt afplaggen, wat de formele term is, met machines, dan heb je bodemverdichting. Als je dat laat doen door schapen, dan heb je die niet. Moeilijk terrein. Daar komen geen machines, maar wel schapen. En wat we al eerder hebben gezegd, cultuurlandschap behouden, hè, zoals de heide, als we dat echt met z'n allen willen, en dat hebben we blijkbaar voor gestemd, Natura 2000, dus een democratisch proces hebben we gezegd, die willen we houden, ja, dan zullen we dus ook de middelen moeten inzetten om dat te behouden. En dat kan veel en gemakkelijker en beter door herders, maar die herders zullen dan goed moeten betaald worden.
0: Eigenlijk wel, hè. En wat u daarnet zei, moeilijk terrein, want ja, daar ging u even over. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de zijkant van een dijk of zoiets.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, als je dat machinaal wilt gaan maaien, dat is natuurlijk heel moeilijk, maar die schapen die banjeren daar gewoon lekker overheen. Ja.
1: Maar ik denk ook even heel, heel los van ons plattelandje. In de Alpen bijvoorbeeld. Bergen moeten ook onderhouden worden. En dan even mijn stokpaardje. Als we dat hadden gedaan en blijven doen, hè, als we de herders hadden betaald om onze Alpen te blijven begrazen, hadden we de sponsfunctie kunnen behouden. En dan had dus die bodem het water vastgehouden op het moment dat er veel regen valt, dus geen overstromingen, en het water losgelaten op het moment dat er droogte was, en hadden we ook niet de droogtes gehad. Maar daar zijn niet iedereen mee eens.
0: Nee, niet iedereen denkt erg lange termijn. Goed. Punt 9.
1: Zeldzame rassen behouden. Zowel hier als daar. We hebben steeds minder authentieke schaapras. En de enige manier, behalve heel veel subsidie er tegenaan gooien, is die schapen laten doen waar ze goed voor zijn en daar nog een stuk eco-services uithalen. En dus er zijn een aantal schapenherders die dus met aangepaste rassen werken en die dus ondertussen niet alleen maar alles doen wat we net gezegd hebben, maar ook nog het ras in leven houden.
0: Ja, waar ze trouwens vreselijk mee moesten lachen in de Sahel. Als ik een foto liet zien van een schaap hier. Ah ja, zij hebben haarschapen, hè? Ja. Wij hebben wolschapen.
1: Ja,
0: dat is een beetje het verschil tussen wij hebben haarkoeien, maar je hebt ook koeien in de Himalaya en zo, ja, waar dat dan allemaal wol aan zit en dat vinden wij dan ook hilarisch. Hè?
1: Om te zien, ja.
0: Maar dat was een van de foto's waar ze vreselijk mee moesten lachen, Ginder. En de foto natuurlijk van een blanke man die zat te bedelen, dat was helemaal maf. Goed.
1: Punt 10. Misschien in dat lijntje een blanke man die zit te herderen.
0: Ja, dat maakte niet zo'n indruk.
1: Nou, was het andersom. Wij hebben dus het kostte even overreding om Laupa hierheen, niet hierheen te krijgen, maar mee te krijgen in de tocht. Omdat ze niet direct de overeenkomsten zeggen. Het is heel makkelijk wordt er gezegd, ja, Afrika is anders. Ten eerste is Afrika heel veel landen. Als je,
0: ja, uiteraard.
1: Als je op de kaart kijkt en je past, wat is het, Amerika, Europa.
0: Alles past in Afrika.
1: Alles past in Afrika. Ja. Ja, dus zo groot is Afrika.
0: Ja, je kan niet gewoon over Afrika spreken, nee, inderdaad. Dat is een beetje.
1: Ja, je zet twee herders bij elkaar en het is mij twee keer overkomen. Eén keer per ongeluk en deze keer bewust. En ze hebben eigenlijk heel snel gaan ze praten over de essentie van hun problemen. En dat is mobiliteit, toegang tot graslanden en toch een stuk eerlijke betaling.
0: Ja,
1: voor
0: erkenning. Ja, ja.
1: En betaling voor hun, niet alleen maar wat je zegt, economisch moet het rendabel zijn. Nee, ze doen meer dan alleen maar die schapen fokken.
0: Ja, die hebben echt wel een. Inderdaad, al die 10 punten die u net hebt.
1: Ja, dus nog een laatste.
0: Oh ja, inderdaad, de 10 hadden we nog niet gehad. Ja.
1: Lokale voedselproductie. Dus zowel hier als daar. Daar is het heel obvious. Ze hebben die koeien. En dus bijvoorbeeld koeien in Somaliland of in het noorden van Mali, die gaan helemaal tot aan de kust. Dus dat is 3-4 landen en dat zijn geen kleine landjes zoals België en Nederland. Dat zijn hele grote afstanden die ze afleggen.
0: Maar ja, ik herinner me dat Niger is, denk ik, 47 keer zo groot als België.
1: Ja, en dan moeten ze nog Mali door. Dus van Mali komen ze Niger door en dan Benin, die ook nog eens een keer 1000 kilometer lang is. Dus dat zijn best wel afstanden, maar dat doen ze gewoon. Maar ook voor de herders hier zouden ze heel graag wat uitzonderingen krijgen op al die moeilijke, ingewikkelde regels van Europa en van België. Omdat ze dan...
0: Rond vleesproductie.
1: Inderdaad. Ja, ja. En hun eigen schapen kunnen verkopen op hun eigen boerderij.
0: Ja, een vriend van mij heeft... Hij is er nu mee gestopt, want hij is dan eind in de 80. Maar die zijn begonnen met 2 schapen, omdat zijn vrouw witte en zwarte wol wou hebben. Ja. Maar die heeft heel lang, van in de jaren 70 al, dan schapen gekweekt. En dat was al bio voordat die erkenning bestond. Maar wat daar inderdaad aan regels bijgekomen is...
1: Dat is niet meer leuk.
0: Nee, dat is...
1: En nogmaals, als je ze meeneemt in de grote, ja, mag dat niet zeggen, maar industriële veehouderijregels, dat is gewoon niet hetzelfde. En ze doen ook niet hetzelfde. En ze willen daar graag voor erkend worden, dat ze bijvoorbeeld hun winterbegrazing bij de boer, dat die niet wordt opgeteld bij de CO2-uitstoot van de boer, maar dat die afgetrokken wordt.
0: Ja. Eigenlijk wel, hè. Maar dat gebeurt hier dus ook. Want ik weet dat in Nieren bijvoorbeeld was. In het regenseizoen zaten ze in het noorden.
1: Ja, klopt.
0: En in het droge seizoen trokken ze dan naar het zuiden. En daar waren dan ondertussen de gewassen gerooid. Ja. En dan was het nuttig dat de dieren daar zo de restjes afgraasden. En dan
1: hun mest achterlieten.
0: Ja, ja, ja.
1: En eigenlijk doen ze dus de boeren hier, of de herders hier hetzelfde. Ze hebben een boer waar ze hun schapen in de winter stallen. En die boer profiteert daarvan. Maar die wordt dus door de Europese regels afgestraft. Omdat er zogenaamd meer stikstof wordt gedeponeerd bij hem.
0: En dat is gewoon niet waar.
1: Nee, niet als je het alles bij elkaar optelt. Dan is het stikstof vastleggend. Maar de boer wordt afgestraft.
0: Ik had nog een vraagje. Zijn er... Want wij hebben herders, maar die gaan gewoon 's avonds naar huis, neem ik aan.
1: Ja.
0: Maar zijn er ook echt nog nomadische herders in Europa? Nee.
1: Maar ik denk zelfs in Afrika, die vraag speelt nog in mijn hoofd. Ik moet dat nog eens een keer navragen. Maar zijn er echt nog nomadische volken die geen thuisfront hebben?
0: Ja, mijn familie wel. Ik bedoel, ik bel daar nog af en toe mee. Dus
1: Maar hebben ze ook helemaal geen nucleus gezin die ergens een vast... Oké, dan wil ik daar nog wel eens een keer over spreken.
0: Dat zullen we zeker eens doen. Nee, die bougeren nog. Hè. Dus ja. Er is één put waar ze een groot deel van het jaar in de buurt zitten.
1: Ja.
0: Natuurlijk niet vlak ernaast. Er mag niemand vlak ernaast zitten, want dan raakt dat gebied helemaal vervuild en kapot gegraast. En zij weten wel wat ze doen natuurlijk. Hè. Dus die doen dat al een paar duizend jaar. Ja. Dus die zijn niet zo dom omdat... Maar dat weten jullie ook, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Die mensen die lezen of schrijven niet, maar die hebben wel een doctoraatskennis aan. Ja, ja.
1: Nee, dan dus inderdaad waarom ik hier zit, het symposium van dinsdag. Dinsdagavond komen de schapen aan in het Ter Kamere Bos. En zullen we de schapen daar ter plekke ontvangen. En in de avond hebben we in Chalet Robinson hebben we een symposium waar we dus samen met de 3 herders die de tocht hebben gemaakt, waaronder Juna hier uit het Antwerpse, een professionele herder van de hoeders, die een dag mee heeft gelopen op de dag van de boerin. Ook een internationale dag. En dus die gaan daarover napraten. En daarna hebben we 3 experts die dat in het grotere context zetten. Plus nog een verrassing, een comedian die komt de boel achteraf ludiek aan elkaar zet.
0: De schapen uitlachen.
1: Ja, en of ons uitlachen, dat kan ook.
0: Ik heb het gezien en dat heet Ça va saigner, maar is dat dan in het Frans?
1: Nee, alles wordt vertaald in de 2 talen. En als ik het goed heb, is de comedian 2-talig. Dus.
0: Ah, oké, dus die switcht een beetje van het een naar het ander.
1: Zoals op zijn Belgisch. Hè. Ik ben een Nederlander, maar ik ben ondertussen door dat op zijn Belgisch, dat wil zeggen dat het in 2 talen is.
0: Maar u bent Brabander.
1: Ik ben Brabander.
0: Ah ja, voilà.
1: Ik kom van Essen. Ik ben 20 jaar in Essen opgegroeid vooraleer. Ik ben uitgewaaid naar Cameroen, terug naar Putten. Dat is ook niet zo heel ver.
0: Nee, en er is een Belgisch en een Nederlands put natuurlijk.
1: Klopt, enfin, een Hollands put.
0: Oké, en wie daar naartoe wil komen, dus dat is dinsdagavond en het begint om 6:00.
1: Ja.
0: Kost dat iets?
1: Nee, het is gratis. En op de website dierenartsenzondergrenzen.org, dierenartsenzondergrenzen.org, kunt u zich inschrijven voor de tickets.
0: Ja, want jullie vragen wel om in te schrijven,
1: ja.
0: Hè? Want dan hebben jullie een idee van hoeveel drank en zo dat er...
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Heel belangrijk. En tot wanneer kunnen mensen inschrijven?
1: Tot de laatste dag.
0: Oké, super.
1: Ja, wij zijn super agile.
0: Ja, hoe noemen we dat in het Nederlands?
1: Geen idee.
0: Ja, ik geef Nederlandse les, dus ik...
1: Flexibel.
0: Ja, voilà, oké. Goed, bedankt Joep van Mierlo voor uw komst naar onze studio en tot bij een volgende gelegenheid.
1: Dankjewel.
0: Voor volgende week weet ik het niet, want ik ben er niet. Ik zit in Delft dan. Tot een volgende keer.

Incredible love.

flags. It's your duty as we all burn.

We gaan Yeah. Wat kunnen we knips? For that cash. What?

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste waarde parochianen. Welkom live hier van op Radio Centraal. Tijd voor een nieuwe communie, een nieuwe spannende klankmis. Zielsvervoerend, geestesverruimend. Het is spannend geweest om tot hier te geraken. Hetgeen natuurlijk wil zeggen dat ik nog alles moet klaarzetten. Maar gelukkig heb ik hier al het een en het ander klaarstaan in noodsituaties zulke als deze. Op woensdag 14 oktober, half oktober alweer. En de lente blijft maar duren. Jawel, Daniela Ljungsberg heb ik vorige week ook op jullie afgevuurd. Een heel mooie plaat op. Ja, ik ben de informatie even kwijt, maar hier is Daniela Ljungsberg in ieder geval. Tot zo.

Daniela Ljungsberg hoort we hier in de eerste 15 minuten van de communie. Ondertussen ben ik even een croissant gaan halen en staat de koffie bijna klaar. Dus ben ik zelf bijna helemaal klaar om deze klankjemis in goede banen te leiden. Daniela Ljungsberg dus, een jonge Zweedse componiste die het klassiek idioom, de kanon, het vocabularium van de Vastgoedkanon, een nieuw elan geeft. Beetje een light versie van wat we al gehoord hebben bij Kelly Malone. Ellen Arkbro in consorten. Alles wat er op X Cathedral, dat label, wordt uitgebracht. Dit kwam van de plaat, of komt nog altijd van de plaat Other Plants uit op het label Orthodox. Helemaal orthodox, ja. Maar als er iets niet orthodox is, dan zal het wel de begroting zijn, vermoedelijk. Hier is, even piepen, Diatribe. Ja, de Franse Zwitsers, of de Zwitserse Franstaligen uit Brussel. Diatribe samen met Elise Barkas. Percussie, elektronica en draailier voor de liefhebbers.

Diatriben, samen met Lise Barkas hier op Hurdy Gurdy, Draai, Lieren en Doedelzak. Dat is natuurlijk, dat zijn de hedendaagse muzikanten, of liever muzikanten die de hedendaagse vorm van folklore recreëren, herinterpreteren. Dat leeft enorm hard daar in Frankrijk en veel minder hier helaas, maar daar wordt aan gewerkt. As we speak, er komen nog heel mooie plaatjes aan, her en der, onder andere op het Clangave Records label. En daar zit ook een heel mooi stukje heruitgevonden folklore bij door Jan Boudaar. Maar daar later meer over. Dit is dus nog Diatribe, bestaan uit Cyril Bondy en Dan Season, of Laurent Peter, ik weet niet of ik het juist moet uitspreken. Het zijn in ieder geval Franse Zwitsers uit de Brusselse scene die zich helemaal werpen op een muzikale traditie om het helemaal tot iets nieuws te brengen. Nog meer schurende muziek. Ik heb niet meteen gezien hoe het heet. Altijd van het hoopje Aguirre-platen. Mind Over Mirrors. Ja. Uitgebracht op Aguirre dus een aantal jaren geleden. High and Upon. Verder heb ik er nog geen opzoekwerk over verricht, maar het is op een bepaalde manier gelijkaardige muziek als deze die u nu nog hoort. Het zij elektronisch. Hier is, wat was het weer? Mind Over Mirrors.

Mind Over Mirrors, inderdaad. Een artefact uit de jaren 2010, 11, 12. Dat is ondertussen ook alweer, geleden, 14 jaar geleden. Nou, maar sommige van mijn klanten al zelfs nog niet geboren. Of misschien net klanten van mijn voorportaal voor de Free Clinic, daar in de kathedraal, maar daar misschien later meer over. Mind Over Mirrors, dat is een solo project van ene James, hoe staat het hier? Jamie Fennelly, geen idee hoe ik het juist uitspreek. Jamie Fennelly, uit Seattle / Chicago. En dus speelt helemaal alleen op een shorty box-achtig, of een, nee, het is geen shorty, harmonium, excuseer. Eraan verwend harmonium, maar dan gejaagd of zwaar bewerkt door allerhande oscillatoren, apparaten, etc. Klinkt een beetje Bichimbagas-achtig, maar dan minimaler, anders. Ook wel interessant dat hij ook weer een solo-artiest is. Ik heb precies per ongeluk, zonder het goed en wel te beseffen, een heel stapeltje plaatje gekocht van solo-artiesten van een goede 15 jaar geleden, die op de achtergrond zijn gebleven of misschien op de voorgrond zijn getreden en dan weer verdwenen. Maar het is heel interessant om een stukje recente geschiedenis terug van stof te halen en die fantastische artiesten toch met jullie te delen en jullie geest te verlichten. Nog meer verlichting volgt zo dadelijk met Pan American en Kramer. Die Kramer, die laatste, die brengt ook binnenkort zijn plaat uit met Thor Harris op het Kleinkaver Records label. Dat is een beetje oponthoud in de fabriek, de plaatperserij, zo gaat dat wel vaker. Maar in ieder geval, dit is een mooi pareltje van een goede 2 jaar geleden. Pan American dus, en Kramer, allebei zwaargewichten van Amerikaanse ambient muziek. Vorige week een deel van kant A, nu een goede portie van kant B. En de titel mag je ook wezen: Reverberations of Non-Stop Traffic on Reading Road. Alle lawaai is veel leuker dan het nieuws over de cultuurbesparingen.

Dat was bijna de volledige B-kant van Reverberations of Traffic on Reading Road. Oh, sorry, het is Reverberations of Non-Stop Traffic on Reading Road. Ja, om ter langste titels verzinnen. Mooie duoplaat door twee grootheden van de Amerikaanse ambient, Pan American en Bonner Kramer. Brengt ons natuurlijk naadloos over naar nog zo'n prachtige outsider. Op de plaat staat Je suis le petit chevalier, maar dat is ooit een non de plume geweest van Felicia Atkinson. Felicia Atkinson, de Franse elektroacoustische muzikante die al enkele decennia meedraait. Dit is ook weer zo'n prachtige outsider solo parelplaat op Aguirre van 2011, dacht ik. Inderdaad, 2011. Oh, mannetjes toch. Als ik zo begin na te denken, voel ik mij precies een radiopresentator op Radio Minerva. Dat is ondertussen ook alweer 15 jaar geleden. Felicia Atkinson hier dus, onder de naam Je suis le petit chevalier, met het album L'Enfant Sauvage. Interessant bij deze plaat is, ze heeft zelf het artwork gemaakt, staat ook bekend als een visuele kunstenaar. En Pete Swanson, niemand minder dan Pete Swanson, heeft de plaat gemasterd. Dat is die van Yellow Swans. 20 jaar na datum, dan toch ontdekt door het grote publiek en staan die plotseling in bazaar, et cetera. Die het nu dan toch weer ineens met minder geld moeten doen. Ja, how the cookie crumbles. Hier is Felicia Atkinson.

L'enfant sauvage, zo klinkt het wel. Een wild onbezonnen kind, moeilijk te timmen. Dat wordt dan maar een artiest buiten categorie die van die rare muziek maakt, hè, en op plaats zit. Komt hij misschien wel hier bij de community terecht, van op Radio Centraal of op een label, zoals Klinkhaven Records bijvoorbeeld. Misfits United hier tijdens de communie. Felicia Atkinson dus horen we nog op de achtergrond wegdeinende. Als u meer van dergelijke muziek live aan het werk wilt horen, kunt u vanavond naar Brussel afzakken, naar Bodeek, dat is in Sint-Jans Molenbeek. Geen erg, dat zal binnenkort ook allemaal geïnterviseerd worden, dus het is allemaal niet zo spannend als het lijkt. Er worden tegenwoordig maatschappelijke werkers zomaar door het hoofd geschoten. Het is altijd gezegd, wat er in de Verenigde Staten gebeurt, gebeurt hier uiteindelijk 20, 30 jaar na datum. Of met vertraging met 20, 30 jaar liever. Wat hoop van niet, maar goed ziet het er in ieder geval niet uit. Wel, deze line-up is vanavond in Brussel, in een plek genaamd Bodeek, met Emilie Skrielje. Dat is een, denk ik, Slovaaks of Sloveens turntablist. Maar dat is een tijd, ken ik, weet ik niet meer. Van buiten. Ze heeft een aantal jaar geleden met haar partner in Antwerpen gespeeld, al een aantal keer, met Tom Malmendier, faamd drummer uit hetzelfde circuit. Maar hier speelt ze dus solo Emilie Skrielje. Het is nogal moeilijk uit te spreken. Verder ook nog Songs of Erosion door Clara Levy, die hebben we vandaag ook bijna aan bod gehad. Deel van die Frans-Zwitserse kliek. En Victor Guaita. Clara Levy en Victor Guaita spelen ook een vorm van hedendaagse folklore vanuit een klassiek idioom dan. Oplaan, deze plaat is bijna gedaan. Ondertussen zit ik de volgende al in Jan. En tenslotte Niloufar Ashghari. Ashghari, een Iraanse, denk no-input mixer of elektronica muzikanten. Dus voilà, drie malen teringherrie, met andere woorden, allemaal obscure namen, maar die wel garant staan voor een stevige hersenspoling vanavond in Brussel, in Bodeek. Dit is nog iets waarvan ik de naam moet opzoeken, maar ik heb weer even tijd, hè. Goeie 20 minuten als het mee zit.

Pulse Emitter. Zo klinkt deze solo-artiest alweer in het rijtje Aguirre Records. Solo-artiesten dus, outsiders. Moet er nog wel even bij zeggen dat ik blijkbaar heel die reeks destijds is uitgebracht samen met een groter label of een zusterlabel uit Zwitserland. Zorn, of het Zorn, als ik het in Duits uitspreek, betekent toren, zoals de toren gods. Ik moet daar het fijne nog van opzoeken, of het fijne nog van weten en informatie over opzoeken, maar het lijkt me wel een heel vruchtbare samenwerking te zijn geweest. Pulse Emitter hier in ieder geval met eons, eeuwigheden of lange periodes. Ondertussen zal ik, ik zal volgende week hier meer informatie over verschaffen. Ondertussen kunnen we luisteren naar de tweede single van de plaat V, of V, het symbool voor vrede, door Thor Harris en Bonner Kramer, die we eerder vandaag al aan het werk horen, samen met Pan American, maar hier dus samen met Thor Harris, en onder andere Swans en Shearwater. Die plaat is volop in de maak en komt hopelijk dit jaar nog uit op het Klankhaven Records label. Dit is de tweede single van die plaat, getiteld Vincent.

Vincent, de tweede single van de plaat V, door Thor Harris en Bonner Kramer, komt binnenkort uit op het Kleinkaver Records label. Intussen hoort u een soortgelijke, een soortgenoot van eigen bodem, Sint-Niklaas of All Places, en dat is die Orphanage Committee. Ik heb zijn naam al meerdere keren opgezocht. Ik vrees dat ik het nog altijd niet weet. Even kijken, hè. Het was iets met Sim. Orphanage Committee. Eens kijken. Sim Kappaert. Voilà. Maakt ook zeer mooie muziek in dit genre. Texturaal, uitgesponnen, abstract. Niets zeggend misschien, ja. Het is toch allemaal begonnen bij Stravinsky's Vuurvogel. En vandaar het is het alleen maar bergaf gegaan of opwaarts, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Hier is nog een streepje Orphanage Committee op cassette.

Even deze bad boy wegveden om afscheid te nemen van jullie. Daar het weer bijna 12 uur is en mijn volgende collega van het volgende programma al klaar staat, als dat de popel om over te nemen. Dirk Zeffer vervangt nog altijd Inja Suppli. En dat betekent feestelijke muziek, die ik deze keer zelf een beetje in gang zal zetten. Toch bij benadering. Oei, is dat kassetje hier gedaan? Ah nee, toch niet, gelukkig. Kan ik nog verder aankondigingen doen. Vanavond dus in Bodeek in Brussel meer van dergelijk soort muziek. Schurend, snerpend, uitdijnend. Met Victor Huaita en Clara Levy onder andere en Niloufar Ashghari. Ook aanstaande zondag, helemaal iets anders. Sluit misschien meer aan bij het volgende stuk dat ik hier ga spelen in de laatste minuten van de communie. Het Chicago Underground Duo met Rob Mazurek en Chad Taylor in de Singer. Rijke Vorsel, een beetje uit de richting. En ook wel een vreemde plek eigenlijk, maar het is soms op de vreemdste plekken dat we de mooiste dingen kunnen zien om een dwaas algemeenisme te gebruiken. Concertje georganiseerd door de mensen van Sound in Motion. Dat betekent altijd hoog niveau, olympisch niveau, vrij improvisatie en meer. Het was voorbije week, beneden de dag, het zondag, Ahmed in het stuk. 1 uur en 10 minuten lang pure furie, ritmisch, het is een ritmisch schouwspel, hoorspel. Ik ben er nog altijd niet goed van. Ik heb er nog altijd geen woorden van, maar het was zowat het knapste concert van het jaar. Ahmed met andere Pat Thomas en Seymour Wright in het kwartet. Als afsluiter nog een streepje Orphanage Committee en dan iets helemaal anders. Misschien iets bewegelijks, iets met een drumstel bijvoorbeeld, wat percussie, om toch een beetje wakker te worden en ons klaar te maken voor het volgende programma. En als alles goed is, dan zie ik jullie volgende week terug, volgende week woensdag, live en op Radio Centraal tussen 10 en 12, voor nog meer buitenaardse muziek voor jullie buitenaardse wezens. Hou de moed erin en tot volgende week.

Voilà, nog één keer Radio Cafar ter vervanging van Soepli Deli K. Van 12 tot 2, Radio Cafar. Tweemaal Israël Cachao Lopez. En dit was Johnny Colon, Mere Cumbe. Komt uit zijn hit LP, disco hits, soul and Latin. Conjunto Candela.

De Electrifying LP van Eddie Harris. Listen Here en daarvoor de Conjunto Candela. Komt uit die gelijknamige LP. Montuna. Conjunta. Conjunto. Amai. Voilà, dit is Radio Cafard, een vervanging van Supridelica. Nog de laatste keer. En dan vanaf volgende week is Supridelica terug aanwezig in levende lijven.

0: Ik ben persoonlijk geen fan van live LP's. Ik heb heel weinig live LP's, maar dit is er eentje van die toch wel uit het oog springt. Deze van Donny Hathaway uit 1973, The Ghetto.
1: Getting ready to talk about the ghetto right now.

de live versie van The Ghetto. 12 minuten lang op diezelfde live LP uit 1973 met, van Donny Hathaway. Met onder andere ook nog een nummer van John Lennon, dacht ik. The Jealous Guy. En ook nog eentje van Marvin Gaye. What's Going On? De Sweet Sister Funk LP van Ramon Morris. Ramon Morris en die Sweet Sister Funk. Onlangs terug heruitgebracht.

die Sweet Sister Funk LP van Ramon Morris op het Groove Merchant label uit 1973. En zoals vermeld is deze LP terug uitgebracht in 2025 op het Mr. Bongo label. Marshall Hooks en The Hooking Part 1 komt uit die LP 1970. Marshall Hooks en Cole.

Marshall Hooks heeft blijkbaar maar één LP en twee singeltjes uitgebracht. LP deze uit 1970. Hooking part 1. The Sounds of Africa nu met Ahmed Abdul Malik en die African Bossa Nova. Nog tot 2 uur is het.

eerste uur zit erop. Hier op Supridelica. We eindigden met de Jimmy Caster Bunch. Jimmy Caster Bunch. Of The Everything Man komt uit die Bed of Course LP. De E-Man. En daarvoor Ahmed Abdul Malik en die African Bossa Nova. Voilà, het is zo dadelijk 1 uur, nog 1 uurtje Kafari ter vervanging van

Een obscure 7-inch, een obscure singeltje van een chutney singeltje, zo is het, van Kedar en de Papa Yu Yu, hier herwerkt door een onbekende artiest. Het is in feite een bootleg op het Tropical Pop volume 1 label Papa Yu Yu. Voilà, welkom op deel 2 van Radio Cafard ter vervanging van Supplidé.

Heel raar, de LP van Luis Enrique heet Baralimpa. En dit nummer, Baralimpa, staat spijtig nog niet op de LP. Is later uitgebracht op een 12-inch van samen met Luis, met Oscar Brown en uiteraard Luis Enrique. Voilà, Baralimpa, de 12-inch. Checkeré son, Ira, Ira quiere.

Op het bekende Cubaanse Aireto-label, deze Grupo Monumental, Si Para Usted, gelijknamig nummer Su Para Usted, Grupo Monumental de Cuba. Mama Didi Abate, Super Tendemba.

Op het Chakara label Edition Diabaté, Silla was het. Mamadi Diabaté en zijn band Super Tandemba de Mali. Tentemba Jazz du Mali. Afrika, Afrika. Tentemba Jazz du Mali, zo is het. Dit komt uit 2019 op Resident Tape, label Felipe Gordon, Los Barreteros.

Cabana, deze LP met Play That Funky, Funky Music. En daarvoor Afro Sound in de Banana Ticoco. Kwam met die LP Sugar Ice Tea Afro Sound uit 1973. Later nog eens herwerkt die Banana Ticoco op Strat label. Een of andere Nigeriaanse dubbel LP, dacht ik. De remix of Bukomashi by GK Riff. GK Riff. Een nummertje van Oscar Sully en de Uhuru Band. De remix of Bukomashi op 12 inch.

Suzette bij Tim Maya. Kom dat een eerste stront LP. En daarvoor hadden wij, even kijken, Jackie Riff en de Bukomashi, de remix van Oscar Soule en de Uhuru Band. We begonnen met Play That Funky, Funky Music, bekend van Wild, Wild Cherry. De remix of Chop and Quench by Jimmy Roach en de Afro Edits volume 3. Yeah, yeah. Een acid versie van Fella.

Die Afro Edit volume 3 met die Fella on Acid. De sample op Chop and Quench by Fella. Goedie. En daarvoor Team Maya en zijn Sojitch. Oh, nog een hele goede remix deze van Matalo. Matalo la jungla do to mira. Herkennen we ook. Heel goed. Heel goed luisteren. Het is een geweldig goede remix. El Ron Cuts. Matalo. Zullen we de deuren maar sluiten, want de Fred is hier serieus aan het werken. Alle deuren dicht, alle deuren dicht. Tiffit Hayet.

draaide dit ooit eens op een feestje in Café Bukowski, dit nummer. En toen kwam er iemand aan mij vragen, is dit Liquid, Liquid? Nee, dit is niet Liquid, Liquid.

Voilà, nog 10 minuutjes Suppli Delica in vervanging van Radio Cafar. Of is het andersom? 10 minuutjes Radio Cafar ter vervanging van Suppli Delica. Blijf luisteren, zo dadelijk is het Fleurs Afrique. Tot 3 uur.

Maar met die Tropical Disco Records, volume 19, de Calabao. En daarvoor die Yo Think It's Surf bij een nummertje van Lancelot Lane, de Trinidad Trouble. En we begonnen met La Jungla Tomira. Mira. Nog eentje voor 2 uur deze morning shunt van Jack Holloway en Dave Jarvis. Tot 2 uur.

Voilà, tot zover twee uur Radio Cafar ter vervanging van Suppli Delica. Het is 2:02, de hoogste tijd voor een uurtje Soleil Zafrique of Fleur Zafrique. Elke woensdag van 2 tot 3. Volgende week is Inia Suppli Delica terug.

maar. Goedemiddag, dit is Soleil Zafrik hier op Radio Centraal. Elke woensdag van 2 tot 3. Dub to Mali, daar begonnen we mee. Season nummer 3 en de Manjul, de Sugunyambe.

0: yeah. Some of them are for yeah. Folly la wheel, yeah, folly la wheel, yeah. Folly la wheel, don't you turn off.
1: Afgelopen week meermaals gedraaid deze dubbel 12 inch van Malinees-Frans duo Siraba, Tolona Willier heet het nummer. En daarvoor nog muziek uit Mali van Manjoul, de Dub to Mali Season volume 3. Zo dadelijk de beste mix van Radio Cafard. Ah, ik is
2: Remember.

hem gekocht in 1992 in de hometown of Baba Mal. Deze Hamadi Boiro, of is het Yele of Yella? Yella, Baba Mal from Dakar. En daarvoor nog muziek uit West-Afrika, Siraba, met hun dubbele 12-inch Siraba. Oh, Super Mazembe en die Kasongo.

Maar in het Lingala deze Keniaanse Supermazem. Nee, Joseph. Jawel, Supermazem B. En daarna ook het Kenia Joseph Kamaru op zijn dubbel LP Heavy Combinations.

En met twee maal muziek van Sao Tomé, eerst Os Untues en daarna Pedro Lima, komt uit die geweldige leuke dubbel LP op Mr. Bongo Joe, Levé, Levé. Iedereen moet uiteraard die LP in zijn collectie hebben steken. Os Untues en Pedro Lima. En we begonnen met muziek uit Kenia, Joseph Kamaru en die Heavy Combination dubbel LP. Nog een dubbel LP is deze van Philanthropic met onder andere Pat Kala en Supermojo. Dit is Guts, G-U-T-S.

Van dezelfde stal, deze Patkala en Le Super Mojo, een 12-inch combattant, ancien combattant. Patkala en Super Mojo.

T.O.D. ofwel Tank of Danzig, deze Badaboo, komt van een 12 inch, heeft voor mij altijd zo'n Afrikaanse riedeltje in gedachten gehouden. Bij deze plaat, het is normaal, bewerking van Roland Belen, sidekick denk ik van Praga Khan. Tank of Danzig of Tank of Gedansk.

Brazzaville Percussions op een EP'tje van Sofrito, Jean-Marie Bolangassa en de Rikiki Da. Nog 10 minuten, Fleur Zafrik. Kekekeda, kekekeda, kekekeda, kekekeda, kekekeda, kekekeda.

Jean-Marie Bolangassa, ooit nog lied van Les Diablotins of Les Diablotines de Congo. Nog eentje op het Sofrito label 2011, de Canadoes Dance Band en de Sofrito Edit. Dit is a fine, fine woman. Voilà, nog 7 minuten. Fleurs Afrique of Soleil Afrique. Volgende week van 2 tot 3. Tot volgende week. Dag.

Dames en heren, welkom op Radio Centraal. Het is hier 14 oktober, hopelijk bij jullie ook. Wederom een nieuwe uitzending van Satan is Real, waar we zoeken naar die kleine momenten van schoonheid in de grote puinhoop van de weltschmerz. Vandaag brengt ons van hier, Antwerpen, naar de, wat men ooit de Verenigde Staten van Amerika is gaan noemen, na talloze misdaden tegen de mensheid, tot aan ginder, de grote zandsteen die boven de zeespiegel uitpuilt en men Australië is gaan noemen, nadat de Europese kolonist gelijkaardige genocides pleegde. Blokes you can't trust. Welkom bij Satan is Real.

0: naar goede gewoonte. Satan is real van niemand minder dan de Lovin' Brothers. We blijven ongeveer in dezelfde periode van de country geschiedenis en gaan luisteren naar Together Again van Buck Owens, waar de pedal steel wordt, waar de pedal steel in het nummer wordt gezien als een van de beste performances ooit gegeven op het instrument. En de performance die Jerry Garcia van The Grateful Dead inspireerde om het instrument op te nemen. Goeie shit dus. Together Again, Buckle.
1: Together again.
0: Technische mankementen hier. We zijn er terug. Together Again, Buck Owens.

Yes, we luisterden naar Talking Lesbian van Alex Dobkin, gevolgd door de enige echte country prinses, Loretta Lynn. It'll be open season on you. Wel, de enige echte country prinses. Ik moet zien dat ik mijn eigen ruiten hier niet ingooi. Nog altijd eeuwig respect voor mevrouw Dolly Parton. Maar goed, smaken kunnen wel eens verschillen. We gaan luisteren naar Glenn Jones, die eind deze maand optreedt. Zowel in de AB, de 29e oktober, dat is een donderdag, samen met hedendaagse Amerikaanse gitarist binnen de primitieve stijl met veel distortion, Liam Grant. 29 oktober in de AB in Brussel. En hier in Antwerpen spelen ze de 31e, de zaterdag op Halloween, in Deurne, in het prachtige Droppa House. Allen daarheen, of toch naar een van de twee. We gaan luisteren naar Glenn Jones, die zelf ook in Amerikaanse primitieve stijl speelt. Een verderzetting van Robbie Basho of John Fahey. Naar een nummer van een van zijn eerder praten. Bill Mueller on the Erie. On the Erie Lackawanna. Voilà. Speciale naam. Yes.

We luisterden naar Glenn Jones. Tijdens mijn introductie maakte ik een mopje over Australië en daarover ga ik nu een beetje uitweiden. Want dat had betrekking op de muzikanten Kankawa Nagara. Hopelijk spreek ik het juist uit. Zij was deel van de Stolen Generations, een misdaad die betrekking heeft op de inheemse aboriginals en de inheemse bevolking van de Australische eilanden die in de straat van Torres liggen, ten noorden van Australië. Hierbij werden kinderen, die toen specifiek kinderen die toen al een gemengde afkomst waren, gemengde genen hadden, die werden van hun familie gestolen, effectief, onder het mom van een betere thuis te geven, enzovoort en zo verder. Die werden gestolen om in een katholieke omgeving op te groeien en uiteindelijk getrouwd te worden met een wit persoon om dienstkinderen en dienstkinderen daarna steeds witter te maken en de inheemse aboriginal genen te doen verdwijnen. Dat kan u zeker en vast een genocide noemen. Met dit verschrikkelijk systeem verdween ook de contact met hun cultuur, taal, tradities. En het was dus gewoon een poging om de inheemse bevolking te doen verdwijnen. En hierbij kwamen ook alle gevolgen van het katholiek en wit superioriteitsgevoel bij kijken in de vorm van kinderarbeid en seksueel misbruik. Wel, Satan bestaat dus echt. Maar what doesn't kill you makes you stronger. Kankawa Nagara kwam, die lid was van die Stolen Generation, die van haar familie gestolen is geweest, kwam in die katholieke opvoeding contact met country muziek, met gospel en met blues. En toen is het op haar 20ste pas leerde ze gitaar spelen, wat voor meisjes toen, zeker gekleurde meisjes, niet zo evident was om een instrument te kunnen of mogen oppakken. En pas op haar 40ste kocht ze haar eigen akoestische gitaar. En op haar 80ste, jawel, 2 jaar geleden, bracht ze een album uit, Wirl Marni, wat in haar inheemse tong disappearing het doen verdwijnen betekent. Die plaat is uitgekomen op Mississippi Records en opgenomen op haar boerderij, omringd door haar kleinkinderen. Een soort van field recordings, kun je het wel noemen. Op een gegeven moment is er zelfs het gekraak van aluminiumfolie te horen. Die zou blijkbaar rond de staart van een kangaroo zitten die op de barbecue ligt te garen. Met die plaat won zij de prestigieuze Australian Music Prize, waar dat ze op de shortlist stond met onder andere Nick Cave, The Wild Gods was dat toen, en Emil and the Sniffers bijvoorbeeld. Dus ja, een hele geschiedenis. En zij vertelt het op haar manier. En haar muziek gebruikt ze als een teken van herinnering en het behoud van haar eigen culturele identiteit en die van haar gemeenschap. We gaan luisteren naar het eerste nummer van de plaat, Tell You a Story, van Kankawa Nagara.

Dat was Tell You a Story van Kankawa Nagara. En van Australië gaan we naar Frankrijk. We gaan luisteren naar Le Goudron van Brigitte Fontaine. Een actrice-zangeres, noem maar op, binnen de avant-pop, avant-garde, whatever. Jaren 60, jaren 70, Frankrijk.

We luisterden naar Le Goudron van Brigitte Fontaine, gevolgd door Sun Pillar van Shrunken Elvis. Een hedendaags trio uit Nashville. De leden zijn Spencer Cullum, Engelsman op pedal steel, die in Nashville woont. U hoort misschien op de achtergrond iets totaal anders. Ze zijn in de kleine studio een nieuw mengpaneel aan het installeren. Dus dat zou dat kunnen zijn. Dat is niet mijn gezin of een ander onprofessioneel ding. Shrunken Elvis, yes, die doen een soort van kosmische, hedendaagse electro-country jam sessions met Spencer Cullum, Engelsman die deze dagen op de markt zit als pedal steel speler en bij andere grote namen als sessiemuzikant speelt, maar ook zijn eigen platen uitbrengt. Zeker de moeite om eens te checken. Sean Thompson, eerder op gitaar, dat is een Nashville native. En dan als derde persoon Rich Ruth, die van alles speelt en ook wegwijs is met elektronica in de vorm van synthesizers. En zij brengen een album, debuutalbum van Shrunken Elvis, heet Shrunken Elvis. Brengt volledig instrumentaal, eigenlijk een heel coole vorm van wat ik net omschreef als Cosmic Space Country Resonance. En van die hedendaagse tonen gaan we terug de tijd in, way back naar meneer DeFord Bailey, 's werelds eerste gekleurde countryster, die tijdens de begindagen van de Grand Ole Opry, toen het nog enkel een radioshow was en een touringshow, Een vooraanstaande mondharmonica-speler was, maar wanneer de Grand Ole Opry op tour ging doorheen de hellhole van de Jim Crow Verenigde Staten, werden hem alle vloeken van de segregatie hem opgelegd, waardoor hij aanzienlijk minder betaald kreeg dan zijn witte collega's, omdat er geen zekerheid was dat hij überhaupt zou mogen optreden in de venue waar ze gingen spelen, waar hij geweigerd werd uit restaurants, cafés, hotels, noem maar op, de volledige shitshow. En na een auteursrechtelijk dispuut, waardoor hij zijn gekendste lied niet meer mocht spelen op de show, werd hij ook regelrecht buiten gebonjourd. Daarna heeft hij een shoeshining business opgestart en trad hij hier en daar nog sporadisch op. Grote zonde, maar we geven meneer DeFord Bailey nog eens wat tijd in de zon hier op Radio Centraal, waar we intussen ook voorbij de helft van deze uitzending van Satan is Real zijn geraakt, zijn gebold op de trein. Hartelijk dank aan ieder en alle inzittende. Pan American Blues, DeFord Bailey.

0: We luisterden naar Pan American Blues van DeFord Bailey, de eerste gekleurde countryster, gevolgd door het net gespeelde Train Leaves Here This Morning van het duo Doug Dillard en Gene Clark. Het nummer is geschreven door die laatste, door Gene Clark, die bekendheid verworf als leadsinger in toch denk de frontman van The Byrds, voordat Roger McGuinn die taak van hem overnam. Hij schreef het lied samen met Bernie Leadon, jullie misschien wel gekend van die Californische bende Eagles. De Eagles, ik wou een woord zeggen dat ik misschien niet beter op de radio mag zeggen, eigenlijk ook wel een heel schone cover die zij ervan hebben op hun eerste plaat. De enigste goede plaat misschien die de Eagles hebben uitgebracht. Deze versie is voller, meer rootsy. Nog een aankondiging voor volgende week. Misschien niet zo interessant, maar dinsdag speelt Roseanne Cash, dochter van Johnny Cash, in, u raadt het, waar anders in Antwerpen, in de Roma. Voor wie fan is van redelijk afgelikte country, allen daarheen. We gaan verder met Porter Wagoner, classic Golden Age country, Lonely Coming Down.
1: I woke up this morning in a strange place, looked in to the mirror

Lonely Coming Down van Porter Wagoner. We gaan verder met nog een aankondiging voor vanavond in de Botaniek in Brussel spelen de Lemonheads. Is misschien niet echt country, maar als aankondiging op hun aankomende plaats waar dat een tribute album zou worden, staat er een cover van Rake. Origineel van Townes Van Zandt, daar op het Delta Mama Blues album staat een van zijn schoonste nummers, denk ik. Wel, de versie van Lemonheads is opgenomen met Almir Sater, een Braziliaanse muzikant die op een specifiek instrument speelt, de Caipira Viola, een 10-snarige gitaar die voor muziek is gebruikt die ontstond in Sao Paulo. Muziek die specifiek moet klinken op die Caipira Viola, die 10-snarige gitaar. De Lemonheads of Evident No Solo heb ik wel een paar keer live gezien. Niet altijd even goed, maar wel altijd lachen hier brullen. En die man, zijn repertoire is intussen redelijk groot geworden, waardoor dat hij zonder veel problemen cover na cover overal kan tussengooien. En als er dan is een nummer van Townes Van Zandt of John Prine of Skulls van de Misfits of dat hem een Thin Lizzy nummer ergens doorheen verwerkt, is hij altijd effectief. Lachen, gieren, brullen. Vanavond in de Botaniek, de Lemonheads. We luisteren naar Rake.

Break van cover van de Lemonheads samen met Almir Sater op de Caipira Viola, 10-snarige Braziliaanse gitaar. Nogmaals, ze spelen vanavond, de Lemonheads spelen vanavond in de Botaniek in Brussel. Waarschijnlijk zal Evendendo aangeschoten klinken zoals jullie net op de cover van Rake hebben gehoord, maar ja, elk diertje zijn pleziertje. En ik ga deze uitzending zo meteen eindigen. De laatste 5 minuten zijn al aan het lopen met nog een aankondiging over volgende week. De 22e oktober spelen ook in de Botaniek Milkweed, een duo die London-based zijn. Waar hun oorspronkelijke afkomst is, vind ik niet direct terug. Zij spelen een soort van alt-folk, avant-folk, die een mix van Britse en Appalachian folk verwerken met texturale beats, vervormd cassette noise, banjo's en zitters. En dat is eigenlijk wel een heel grave mix en klinkt heel fris en nieuw, zelfs tijdens deze hedendaagse folk revival die van de Britse eilanden de wereld overneemt met bands als The Shovel Dance Collective, Lancome, Oxen, Trafow. Dean heeft vorige week, de week daarvoor, hun laatste plaat uitgebracht. En wordt overal laaiend ontvangen en is ook wel heel cool. Ze spelen een soort mix van kam en Ierse folk. Enkel die omschrijving zou jullie allemaal warm moeten maken. Maar we blijven bij Milkweed. We gaan luisteren naar How Conchobar Was Begotten. En die Conchobar was in de Ierse mythologie de koning van het Ulsterrijk, wat dan nu de provincies zijn waar die Noord-Ierland vormen. Conchobar Mac Nessa, zijn volledige naam voor al jullie Ierse folknerds daar. Hij was de nonkel van Hugh Cullen, waarover gezongen wordt in het nummer van The Pogues, The Sick Bed of Hugh Cullen. Eerste nummer van hun tweede plaat. Goed, het is allemaal een web waar we deel van zijn. De ene plaat verwijst naar de andere en wordt opgepikt door mij hier op Radio Centraal. Dit was, na al mijn gezeik, toch wel Satan is Real. Ik hoop jullie over 2 weken nog eens te mogen ontvangen hier. We eindigen met How Conchobar Was Begotten van Milkweeds.

soundbite machine. A series of great soundbites.

0: Chasing
1: Soundbites. The Soundbite Machine.

0: sound.
1: Bikes.
0: Thank you for listening.

Het is inmiddels 17 uur op Radio Centraal. Zometeen komt Voorspel eraan. Voorspel tot 18 uur. Maar ik heb ook zandbakinvullingsgelegenheid. Tussen 18 uur en 19 uur. En wat komt daarin? Dat is met opnames uit het radioarchief van de BRT. Opnames uit 1972 en 1973. Ja, op de achtergrond een woudconcert. Een bosconcert van, opgenomen door Walter Tilgner in 1984. Ik zeg liefst meteen waar het op staat. Ik zal dat toch een beetje kunnen uitveden om verder te gaan met mijn aankondiging. Dus opnames uit het radioarchief van de BRT. Opnames uit 1972 en 1973. Van het programma Capriolen van Capio. Met Walter Capio. In 1992 uitgebracht op cd. Ik zal in mijn inleiding ook berichten over het seksueel misbruik van minderjarige jongens in de jaren 60 en 70, dat Walter Capio in 2012 bekend heeft. De klachten werden geseponeerd wegens de toenmalige verjaringstermijn. Het begin- en eindwijsje van Capriolen van Capio bevat een fragment van een lied door Spike Jones en his City Slickers, opgenomen in 1947. Ik zal dat lied laten horen en verspreid over het uur ook 10 andere liederen door dat orkest, opgenomen begin jaren 40. Op één na, opgenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat ene is dan in augustus 1945 opgenomen. De Tweede Wereldoorlog, een heel actieve periode voor Spike Jones en die City Slickers. Ja. Dit in zandbak-invullingsgelegenheid. Ik moet in de nieuwe studio, of die grote studio voor mij, nog even zoeken naar de balans en de juiste houding achter de microfoon. Voorspel. In Voorspel vandaag de tweede uitzending van een reeks van 7 met gedichten van de Antwerpse dichter Nick van Bruggen. Uit de bloemlezing uit zijn poëzie Nick van Bruggen. 100 gedichten, verschenen in 1977. Met een keuze uit zijn werk uit de periode 1962. Zijn debuutbundel verscheen in 1962 tot 1977. Nick van Bruggen en Patrick Conrad zijn de oprichters van het artistieke genootschap Pink Poets in 1972 in Antwerpen. Nick van Bruggen overleed in 1991 op 54-jarige leeftijd. En ja, na die uitzending vandaag komen er de volgende 2 weken 2 uitzendingen in de reeks rond Patrick Conrad, Conrad Live on Stage, 1973, uitzendingen 14 en 15 van de 17. Dan opnieuw 2 weken Nick van Bruggen, dan 2 weken Patrick Conrad, de laatste 2 uitzendingen in die reeks, uitzendingen 16 en 17. En dan 3 uitzendingen met gedichten van Nick van Bruggen. Waarbij de laatste in de huidige planning, als alles gaat zoals het momenteel lijkt te gaan, dan zal dat zijn op 16 december. Ja, vandaag dus, en ja, ik moet zeggen dat Woudconcert, dat valt een beetje tegen. Die willen absoluut toch zich laten horen. Vandaag gedichten van Nick van Bruggen met werk erbij van Steve Moore, componist van elektroakoestische muziek van Schotse origine, uit de compilatie CD The RER Quarterly Volume 1 Selections uit 1991. Ook muziek uit 2 vroege albums van Sun Ra en zijn orchestra, The Futuristic Sounds of Sun Ra uit 1961 en Super Sonic Jazz uit 1957. Zo, en nu heb ik alle ingrediënten opgesomd. Alvast een stukje Steve Moore, dan Sun Ra uit The Futuristic Sounds of Sun Ra, 1961, in het eerste album van Sun Ra, uitgebracht door een groot major jazzlabel. De muziek is niet, valt niet onder die definitie, maar dat is toch een historisch gegeven. Ik zal eruit laten horen Space Jazz Reverie. En dan opnieuw even kijken. Ja, dan kom ik met het eerste gedicht van Nick van Bruggen. Steve Moore gaat klinken als ik deze schuif openzet en op een knopje druk.

Thank you.

Space Jazz Reverie. Uit The Futuristic Sounds of Sandra, verschenen oorspronkelijk in 1961 op Savoy Records. Maar toch ja, met voldoende eigenzinnigheid, ook al in de arrangementen en dergelijke. Zometeen komt er nog een stuk uit dat album, Looking Outward. Maar ik ga eerst een bundel erbij halen. Hier. Even kijken. Ja, zo gaat het beter. Hoor ik mezelf beter. De bundel. Nick van Bruggen, PP, Pink Poet. 100 gedichten. Verscheen in 1977 bij uitgeverij Soethout. Uitgeverij van Walder Soethout in Antwerpen. En waar ben ik gekomen? De tweede bundel van Nick van Bruggen. Jardin des Modes uit 1963. Daar komen twee gedichten uit. En een cyclus voetbalgedichten. Nick van Bruggen was onder meer naast dichter, schrijver, beeldend kunstenaar ook sportjournalist. En dat komt tot uiting in zijn cyclus Tottenham Hotspurs. 6 gedichten die ik vandaag zal voorlezen. Maar voor we daar toe komen, alvast dit gedicht. Bain de soleil. Zozeer de zon, zijn zon op u, seizoengelegen lichaam. Uur en olie, dijen glijdend water, worden licht en lichter, een luxe kanaal.

Je hoorde net een onvoorzien moment. Nu het volgende gedicht. Van Dick van Bruggen. Als een monument zo zwaar. Als een monument zo zwaar, ligt gij in de strak getrokken lakens van mijn taal. Als een stoel zo taai, leeft gij in de starre kooien van mijn woord. Als een vrouw zo mooi, rust je lichaam op de gedoken dekens van mijn ongedicht.

De cyclus. Tottenham Hotspurs. Van Nick van Bruggen met 6 gedichten. Ik zal ze per 2 voorlezen. Tottenham Hotspur FC voetbalclub. Een voetbalclub uit Londen, uit de wijk Tottenham. Opgericht in 1882. Het team komt uit in de Premier League. In 1977, toen deze verzamelbundel verscheen, speelden ze in het voetbalstadion White Hart Lane. Dat deden ze van 1899 tot 2017. Daarna kwam er een nieuw stadion. Maar White Hart Lane is ook, komt ook voor in een van de gedichten hier. Alvast lees ik er 2. Tottenham Hotspurs. De Spurs. De zoetste olie en de aardse zon. Onschatbaar en gegrendeld in de geheimste plooi der waarheid. In verven van zegen, zij aan zij, getekend in het licht en in het duister. Van wat liefde was en heugnis en luister. De Cup. Het hotst van weelde en van oorlog. Het lopen is van hout. De dribbelings schotsen van koper. De wind een hoos van onrechtvaardigheid. Het ademwak verzwakt en strak doorwinterd spierpijn. De durf der ingevroren ruwigheid.

Dit was het tweede deel van New Day dat ik in twee heb gedeeld. Sun Ra en his orchestra uit The Futuristic Sounds of Sun Ra. Wat Steve Moore betreft heb ik helemaal kunnen laten horen Hermetic Discourse. Het volgende dat klaarstaat is het tweede stuk van Steve Moore, The Threshold of Liberty, dat ook in fragmenten zal gebracht worden. Maar eerst twee gedichten van Nick van Bruggen uit Tottenham Hotspurs, de cyclus. The Roar. Het graafschap in de regen ruist en roest de zware zang der bloedzuigende leugens. Luisteren zij naar de schuimende stem der slaven die almachtig dragen de barsten der laatlichtigheid. Zij blijven breekbaar biddend in het zijige zuchten hunner telende, krachtige eenzaamheid. White Hart Lane. De smeulende smaak der spieren, scheppend in een tempel, adem, schouders en schoonheid. In wonder wordt een windstreek, heiligende woede. Het verhaal van een eeuwenlange loodlijn.

U hoorde net Advice to Medics, een solo van Sun Ra uit het album Supersonic Jazz uit 1957, waar nog enkele stukken uitkomen in dit voorspel. De volgende twee gedichten van Nick van Bruggen uit zijn cyclus Tottenham Hotspurs. Blanche Flower. Hij die in de ruimte meet de nawereld, nadert onraadbaar als een echo of een ruiker. Het brede weten van uw einder om de wet van oorlog, de groene horizon, de witte kring, ontmanteld en liturgisch moe gelopen. When the Spurs go marching in. Zo de taal tekent, toon slaat, metalen woorden drijvend uit de deuren van het hoofd. Keel is een fluwelen kei, geluid een dankbaar spraakgebrek van zenuwen. En hoort hoe de zonen zingen, de zware zang der treurbes, het lichte lied van gewichtige ladies. Supersonic Jazz, daar komt uit het volgende Kingdom of Not.

0: Ja, maar, nee, je moet altijd...
1: Je mag niet
0: boven de noem
1: alleen
0: komen.
1: Muziek die egaal wordt opgenomen, kan dat resultaat hebben. Maar een muziek dat gebaseerd is op extreme contrasten, zal ook contrasten teweeg brengen daar.
0: Dat is 50 dB verschil.
1: Praat eens mee met de Jan over. Jan,
0: nee, allee, ik zal het u zeggen. Hè, die plus 5 wordt helemaal zo boom door de optimaal samengedrukt. Ja? En die Jan
1: Ja, maar dat betekent ook dat je die stukken niet kunt uitzenden, met andere woorden. Dat is wat je...
0: Als
1: de bottom line.
0: 5 dB komt er geen dynamiek meer. Dan wordt alles samengedrukt. Ja, ik zie de maximale dynamiek wilt hebben, moet je maximum niveau op 0 houden. En heb je 50 dB dynamiek. Komt de boven de 5 wordt door de optimum de zender alles samengedrukt.
1: Het is specifiek dit stuk eigenlijk, want de andere sonora, dat was hier wel legaal, dus dat was geen probleem. Maar
0: ik snap het. Het is een verhouding.
1: Ja.
0: Je moet je maximum niveau op 0 houden. Je moet er niet boven komen, maar dat wordt allemaal samengedrukt op de zender.
1: Mm-hmm.
0: En van 0, je hebt een dynamiek van min 50 tot 0 dB. Dat is enorm, dat is zoals een symfonisch.
1: Ja, ik geef toe dat dit een heel moeilijk stuk is om uit te zenden. Dat het net in uitzending was.
0: Je moet gewoon je maximumniveau
1: houden. Ja, oké. Okay. Bedankt voor de goede raad, maar ik bedoel, ik zal zien. Ik zal proberen te doen, maar ik ben nu aan te kondigen wat ik volgende week ga doen. Heel andere muziek ook wel, dus het probleem zal zich minder voordoen. Denk ik. Misschien dat ik nog een beetje rustelementen kan toevoegen. Ja, dit gaat zeker niet. Dit zijn heel beschaafde vogels die, alhoewel, niet al te zwaar van hun tak gaan maken, denk ik. Dus, waar was ik gebleven? Hè? Volgende week in Voorspel, uitzending 14 van de reeks van 17 met gedichten van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, bundeling verschenen in 1973. Met muziek erbij uit twee nieuwe cd's uit Berlijn, uitgebracht door het label Trouble in the East Records uit Berlijn. Het zijn twee duo-cd's, Manuel Miete en Nicolaus Neusser, 8MG Noordwest, en van Coco, dat zijn Taiko Saito en Nico Reinhold, Virtual Life. Verder ook muziek van Luc Ferrari uit zijn cd Les Arythmiques, postuum verschenen in 2009. En een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, oorspronkelijk verschenen in 1973 op LP bij Pink Poets Editions, en uitgave ook digitaal door Kraak in 2012. En als ik mijn speelschema nu bekijk, ga ik opnieuw, dat stuk van Steve Moore, de Threshold of Liberties, dat is Liberties, met inderdaad enorme dynamiekverschillen, dat is moeilijk op te vangen, en daar zijn toch een paar visies over op Radio Centraal die ik al heb vernomen, maar dat gaat toch wel een probleem geven, neem ik aan, het is op zich anderhalve minuut, dus even doorbijten, denk ik dan.

0: zijn er.
1: Oké, okay, ik ga nu. Ik heb nog een aankondiging te doen. En dan ga ik zien. Dat is eigenlijk de aankondiging van. Thuisreis morgen. Even kijken, ja. Thuisreis morgen, thuisreis naar Korea, Zuid-Korea, langs Vietnam. Ik heb een plan uitgestippeld. Zuid-Korea en Vietnam zo ongeveer 3000 kilometer van elkaar verwijderd. Ik breng een selectie uit de nieuwe uitgave van Yin-Hee Kim, de Yin-Hee Kim Collection, Living Tones, Compositions en Komungo Improvisations. Een box met 9 cd's. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik 6 gedichten voor. Uit de bloemlezing De Tijd is een Reiziger, moderne en klassieke Koreaanse poëzie, selectie en herdichting, Germain Drogenbrood. Bundel verschenen in 2013. Doorheen de uitzending een selectie uit de soundtrack van de film Good Morning Vietnam uit 1987, regie Barry Levinson, film gesitueerd in 1965 tijdens de Vietnamoorlog, waar de USA aan deelnam. Het is de soundtrackversie met de presentatie van radio-dj Adrian Kronauer, vertolkt door Robin Williams. Meer muziek voor onderweg. Van Wim T. Schippers uit de compilatie-cd Schippers in Plafondvaart uit 1992 en uit de nieuwe cd van Mark Kirschenman, Return to Sender. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken. Primetime, geregisseerd door Lance Oppenheim. The Social Reckoning, geregisseerd door Aaron Sorkin. En Fausse Note, geregisseerd door Alexandre Arcadie. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar Beaux-Arts geweest in Brussel en zal praten over de 3 tentoonstellingen die daar momenteel, die ik daar gisteren gezien heb. Dus het is heel vers. William Kentridge, I Am Not Me, The Horse Is Not Mine. Jean Brusselmans, Schilder van Nature. En Edith de Kind en Cristobal Balenciaga, The Fabric Decides. Alle 3 nog te zien tot volgend jaar. Dat is het wat de ingrediënten betreft van Thuisreis morgen. Ik kijk naar de klok. En wat heb ik nog voorzien? Ja, inderdaad toch dat vrij moeilijk stuk om in uitzending te brengen. Dat mag ik toch wel, neem ik aan, wel zeggen vanwege die toch extreme contrasten. En als ik dat volume bijregel, dan is het eigenlijk niet meer dat stuk uiteindelijk. Hè. Want het stuk is gebaseerd op extreme contrasten voor een deel ook. Dus ik geef toe dat dat een punt is. Het is niet de meest radiofonische, radiovriendelijk, maar dat is niet de term. Het is niet de meest hitgevoelige muziek, neem ik aan ook. Ik heb toch nog een minuutje voorzien, geloof ik hier. En daarna heb ik Medicine for a Nightmare. Dat is dan wat je kan zien als een troost. Hè? Dus voor wat je zo meteen gaat horen. Dan moet ik even klaarzetten. Medicine for a Nightmare uit Supersonic Jazz, Sun Ra en His Orchestra. Ja, dat gaat nog lukken. In de stunt met Steve Moore, The Threshold of Liberty. De stunt bedoel ik dan proberen om dat in uitzending te brengen. Rekening houdend met gevoeligheden die mij net werden meegedeeld. En dat begint heel stil. Heel stil, heel stil. Hè? En dan ineens... Dus je moet er eigenlijk heel een tijd bij zitten met... Dit is bijvoorbeeld een heel zacht moment. Hè. Ik ben verleid om hem wat open te zetten, maar dan gaat dat ineens aan de andere kant uit. Ja, de schapen horen er ook bij. Dus niet bij dat bos- of woudconcert van Walter Tilgner dat regelmatig op de achtergrond meeklonk. Dat is nu weg. Dus puur Steve Moore. In een rustigere fase. Ik neem aan, de schapen worden niet weggejaagd op dit moment. En ik hoop de luisteraars ook niet.

komen ze.

Ja, dit was Sun Ra en zijn orkestra met Medicine for a Nightmare. Voorspel zit erop, iets na 18 uur op Radio Centraal, met nu zandbak invullingsgelegenheid. Ik heb het aan het begin van voorspel reeds gezegd, ik heb een inleiding gemaakt. Zandbak invullingsgelegenheid met opnames uit het radioarchief. Pre-Radio Centraal, in 1980 op ontstaan. Pre-VRT, pre-BRTN. Opnames uit het archief van de BRT, Belgische Radio- en Televisieomroep. De BRT bestond van 1960 tot 1991. De VRT bestaat sinds 1998, voor degenen die dat niet meteen zich herinneren. En ik was er één van. Op de BRT Radio liep begin jaren 70 het populaire radioprogramma Capriolen van Capio, met presentator en scenarist Walter Capio, toen een dertiger. Later werd hij ook een zeer populaire televisieprogrammamaker en presentator. In 2011 en 2012 verschenen berichten over onderzoeken door het parket vanwege seksueel misbruik van minderjarige jongens in de jaren 60 en 70. Er was sprake van twee slachtoffers. Eén van hen heeft klacht ingediend. Walter Capio heeft in 2012 het seksueel misbruik bekend en zijn spijt betuigd. Zijn bekentenis werd gepubliceerd in het tijdschrift Dag Allemaal. Door de toenmalige verjaringstermijn werd de klacht en mogelijke andere klachten geseponeerd. Op 30 december 2019 trad de nieuwe wet in werking die de geldende wet van 17 april 1878... met verjaringstermijn, dat was dus een hele tijd een verjaringstermijn, de nieuwe wet die heeft die verjaringstermijn ongedaan gemaakt. Die verjaringstermijn destijds was voor seksuele misdrijven op minderjarigen, gold een verjaringstermijn van 15 of 20 jaar die inging vanaf de volwassenheid van het slachtoffer. Het was lange tijd 21 jaar, daarna en nu ook nog 18 jaar. In de nieuwe wet verjaart de strafvordering voor seksuele misdrijven niet meer. De opnames van Capriolen van Capio zijn uit 1972 en 1973 en komen uit de CD 25 jaar Omroep Brabant, Capriolen 2, verschenen in 1992. Het begin- en eindwijsje van het programma bevatten een fragment uit een lied gebracht door Spike Jones en de City Slickers uit 1947. Dat zal ik zo meteen laten horen. Tussendoor zal ik 10 liederen brengen door Spike Jones en de City Slickers. Eén van net na de Tweede Wereldoorlog, Siam, opgenomen in augustus 1945. En 9 liederen opgenomen tijdens WO2. Dat is een zeer actieve periode voor het orkest. En ik heb het ook opgeschreven wat precies de liederen zijn. U hoort achtereenvolgens Occia Cornea, 12 november 1943. Siam, reeds vermeld, augustus 1945. Klink, klink, another drink, 12 januari 1942. Holiday for Strings, 29 november 1944. When Buddha Smiles, 20 april 1942. You're a Sap, Mr. Jap, 20 april 1942. John Scotter Trot, 17 juli 1942. Love for Sale, 17 juli 1942, Der Führer's Face, 7 april 1942 en Waterloo, drip, drip, drip, 31 juli 1942. Ja, de opnames van Capriolen van Capio heb ik verdeeld in fragmenten, met tussendoor dus inderdaad Spike Jones en his City Slickers. Dat lied, waarvan een fragment komt in het begin- en eindwijsje, dat laat ik alvast horen. Dat is het lied I Kiss Your Hand, Madame, opgenomen op 4 december 1947. Zo, we gaan eraan beginnen. En ook, dit is niet het begin van een reeks, ik zie dit als een eenmalige uitzending. Ik was ook getroffen door de combinatie Walter Capio dan, of beter Capriolen van Capio en Spike Jones en de City Slickers.

0: Hallo.
1: Met kapitein Leconte hier van de Iplijn.
0: Ah, aangenaam kennismaking, kapitein. Ik heb niet de eer... Heb ik u altijd ontmoet, kapitein?
1: Ik heb u wel al gezien en zo via de veiligheidsdiensten. U komt af en toe wel in ministeries en zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wij werken alleen met mensen die we inderdaad kunnen vertrouwen, begrijpt u?
0: Ja.
1: Het is van de luchtmacht hier, hè?
0: Ja, meneer kapitein.
1: En wij zitten met een serieus probleem. Ik zou u daar even willen over praten.
0: Ja.
1: Maar u begrijpt het probleem in verband met de telefoongesprekken. Ja. Wij hebben een privélijn, een NATO-lijn.
0: Ja.
1: Ziet u de kans om mijzelf nu onmiddellijk op te bellen op het nummer dat ik u zou geven?
0: Jazeker.
1: Momentje, hè?
0: Ja.
1: Ik ga de code nemen.
0: Ja.
1: U zou moeten terugbellen op het nummer dat ik u geef, met de code bij. Ik heb hier net ontcijferd, want het is bij ons in letters uitgedrukt, ziet u?
0: Ja,
1: ja. Met de Alpha en Foxtrot, u kent dat wel, hè?
0: Ja, ja.
1: Naar 47.
0: 47.
1: 31.
0: 31.
1: 51.
0: 51.
1: Daar is toch niemand bij u daar rondom?
0: Nee, ik zit hier alleen.
1: Als u daar kunt bellen en dan misschien vragen code 47.
0: Code 47, ja.
1: Rixasar. Het wachtwoord Rixasar.
0: Rixasar.
1: Ja, code 47 Rixasar.
0: Rixasar.
1: Ja?
0: Oké,
1: en dan kom ik wel terug. Hoor.
0: Goed, binnen 5 minuten.
1: Als het kan, onmiddellijk.
0: Onmiddellijk, ja.
1: Ja, want ons lijn is nu vrij.
0: Goed, dank u.

0: NATO Foxtrot Bravo.
1: Code 47, Rix en Sir.
0: One moment, please.
2: Hallo?
1: Hallo.
2: Kapitein Leconte hier. U hebt de code gevraagd?
1: Ja, ja.
2: Oh, dat is fijn. Luister een keer, het is het volgende. Wij zitten enigszins in moeilijkheden.
1: Ja.
2: Want u weet dat wij niet zo lang geleden leopaardtanks aangekocht hebben voor het leger. Hè?
1: Ja, ja.
2: De leopaards. Ik weet niet of u ze al gezien hebt.
1: Nee, nog niet gezien.
2: En nu hebben wij een NATO-oefening waarbij de koning ook komt. En vooral de bevelhebbers van de NATO-landen. En nu zijn wij in fout in die zin. Onze leopaards moesten allemaal voor de gelegenheid beschilderd en gecamoufleerd zijn.
1: Ja.
2: Dat hebben wij natuurlijk niet gedaan. En daarmee moeten wij heel vlug, op korte tijd, binnen de 14 dagen moeten we ermee klaar zijn.
1: Ja.
2: Ik heb al iemand die ook vertegenwoordiger is van verfwaren enzovoort,
1: ja,
2: kunnen aanspreken. En die heeft er 35 voor zijn rekening genomen.
1: Ja.
2: Maar dit is zeer vertrouwelijk wat ik u nu zeg.
1: Ja, ja, ja.
2: Er is een afzonderlijke begroting die ons ten dienste staat voor deze camouflage.

0: image.
1: Ja.
0: Dat mag niet aan de pers komen enzovoort.
1: Absoluut niet.
0: Zie je? En daarom kunnen we alleen maar vertrouwensmannen nemen.
1: Ja.
0: Die zelf ook instaan voor de mensen die het zullen uitvoeren.
1: Ja.
0: Ik weet niet of u... Maar dat kunnen we zelfs bespreken.
1: Ja.

0: Ja, ja.
1: Mijn vraag is de volgende.
0: Ja?
1: Wij kunnen dus onmogelijk ook de verf van het leger gebruiken, want die staat gecodeerd, die staat in stok.
0: Ja.
1: Zou u niet kunnen zorgen voor de kleurstof, de verf,
0: ja,
1: en eventueel voor mensen die die tank zouden komen beschilderen?
0: Ja, en waar moet dat gebeuren?
1: Dat zou moeten gebeuren in Leopoldboer. Boer Leopold. Ja.
0: Ja.
1: Dat is op het terrein 34A.
0: Ja, kapitein.
1: Voilà. Dus het moet verf zijn uit privé.
0: Ja, en welke kleur?
1: De kleuren, de basiskleuren zijn mosgroen.
0: Mosgroen.
1: Mosgroen.
0: Mosgroen, ja.
1: Ja. En dan bruin, akkerbruin.
0: Akkerbruin, ja.
1: Je begrijpt, zijn allemaal kleuren.
0: Ja, die ik dus... ken die...
1: Jij kent dat, die, je zit thuis bij ons, ja.
0: Moet er ook geen oranje tussen?
1: Ja, dus dat is dan vooral voor de afwerking dan, hè?
0: Ja, oranje.
1: Oranje.
0: Ja.
1: Ik ben hier aan het kijken of ze nu nog...
0: Zit er ook geen beetje geel tussen?
1: Wel, ik dacht dat we dat met die oranje wel konden klaar, maar misschien zou het toch best zijn als het...
0: Wacht eens, voor die dingen die met dat mosbruin, hè, we zouden best met de basis zijn te vertrekken, hè.
1: Mosgroen is het, hè?
0: Mosgroen, hè.
1: Ja.
0: Mosgroen, akkerbruin en oranje.
1: En oranje.
0: We zouden best vertrekken met de oeftinten, nee, geel, blauw en rood, hè.
1: Ja,
0: daar
1: maar...
0: maken we van wat dat we willen.
1: Dat is het, hè. En er zal niks op tegen zijn dat er daar hier en daar een beetje geel tussen zit.
0: Nee, juist daarom.
1: Je moet vooral rekening houden.
0: Ja.
1: Het is nu de lente. Tijd, de tanks moeten in de kleur van de omgeving zijn.
0: Absoluut.
1: Want ginder zit er nu ook eidekruid, wat een beetje purper is.
0: Ja.
1: En dat misschien aan de wielkes en aan de kettingen.
0: Ja.
1: Daar zou je moeten rekening houden dat dat niet opvalt. Hè?
0: Dat is Leopoldsburg, zegt u.
1: Ja, Boer Leopold. En dat is het terrein 34A.
0: Terrein 34A.
1: Nu, pas op, ik zal u de papieren daarvoor bezorgen. Hè.
0: Ja. Waar kan ik u ontmoeten op de Iplein?
1: Ja, maar het is namiddag. Kunnen we een rendezvous maken, Sevens?
0: Ja.
1: Maar schrijf dus de nodige gegevens al op.
0: Ja, ja.
1: Het zijn 65 leopaars.
0: 65 leopaars, ja.
1: Nu, een leopaar, die maten, je moet dan zelf een keer uitrekenen.
0: Ja.
1: Een leopaar, dat is 6,87
0: meter. 6,87 meter,
1: maar,
0: ja.
1: Maar u moet die briefjes vernietigen natuurlijk.
0: Oh, absoluut, absoluut, absoluut.
1: Want niemand mag weten
0: hoe
1: lang ons tank zijn.
0: Ja, nee.
1: Dat zijn...
0: Ik geef hem een woord van eer, dat al hetgeen wat u gezegd hebt, dat blijft bij mij.
1: Sista.
0: En de persoon in kwestie die ik eventueel zal dingen, het is te zeggen, eerst en vooral, ik ben de hoofd dingen, en ik zal hem dan wel zeggen wat hij moet doen en laten, en die moet ook zijn woord geven.
1: En daarom zou ik ook voor, als u vanmiddag mij treft en u ziet dat er mensen rondom mij staan, dan vraagt u mij over die deur die je moet schilderen.
0: Ja.
1: Zie je? Dan, en dat is het wachtwoord, deur.
0: Deur, ja.
1: De deur van Rix Assar.
0: Ja.

0: Nu 6,87 meter, de breedte 3,15
1: meter. 3,15 meter, ja.
0: En de loop van het kanon, want dat is een serieuze opdracht. Daar gaan we moeten zien wat kleur dat je er gaat opsteken.
1: Ja, ja.
0: Is 5 meter en 10.
1: 5 meter en 10 dat met zijn, een omvang van...
0: Ja, dat zijn de gewone, de, ja, kunt de u dingen,
1: nee, laat ons een doorsnee nemen van 30.
0: De buitenkant toch, hè? De binnenkant mag ik u niet geven, hoor,
1: nee, dat zijn
0: kernkoppen, hè?
1: Nee, dat zijn dingen. Ja. Nee, goed.
0: Nu, dat is voor de verf. Ik zou zeggen, de drie hoofdkleuren die ik u gegeven heb, die komen daar in hoofdzaak op.
1: Ja.
0: Zie je?
1: Ja.
0: Dan, de schilders, daar zou je ook moeten verzorgen, hè?
1: Ja.
0: Maar daar mogen alleen mensen gebruiken die door de veiligheid eerst nog gecontroleerd worden. Dus je zou het me moeten een lijst geven van die mensen waar ze wonen en dat ze een maagdelijk verleden hebben.
1: Ja.
0: Zie je?
1: Oké.
0: Maar wat ik u moest vragen, de veiligheidsdienst heeft mij uw naam doorgegeven. Het schijnt dat jij een sverf toch geleverd hebt voor een firma die ook connecties heeft met het Oostblok. Zijt u ervan bewust?
1: Die te doen heeft met een Oostblok?
0: Ja, dus van Thijs Gordijn. Zijn jullie daarvan bewust of zo?
1: Ah, absoluut niet.
0: Wel, willen we het er vanmiddag zo over hebben?
1: Ja, want dat zou mij interesseren, meneer. Jawel, dat ze mij dat zeggen. Ik kan u alleen zeggen, jawel, dat ik in alle vertrouwen... We spreken dus hier op een lijn, jawel, die dus...
0: Die kan niet afgeluid, ja. Dat is
1: onafgetapt wordt.
0: Dat is een telelijn, ja.
1: Bon. En wel, ik kan u alleen zeggen, jawel, dat ik dus met de ministeries in contact ben.
0: Ja.
1: Jawel, van economische zaken, verkeerswezen.
0: Ja.
1: Jawel, en dat die verf die ik geleverd heb, persoonlijk zien schilderen heb, nee, in de gebouwen zelf.
0: Ja.
1: Zie je? Zijn er nu firma's, mijn cliënten, het is te zeggen de schilders, dat zijn allemaal verfdingen, schilders geweest die een verf hier in de blokken gebruikt en hier in de omtrek. Ik zie niet aan wie dat ik ook zou kunnen verkocht hebben, die enigszins met het oosten te doen had.
0: Wel, ja, het schijnt dat het is een klein spionagenet dat nu opgerold werd en er zijn enkele dingen gekomen.
1: Ja, dat zou me wel interesseren, nietwaar? Want
0: maar het is van belang voor u, hè?
1: Het is van belang voor mij, want ik zou niet graag begrepen zijn in spionagezaken.
0: Dat is het, hè? Ik zal u daar vanmiddag het dossier eens over open doen.
1: Goed.
0: Zie je, over die gegevens.
1: Om wat uur kunnen we elkaar zien?
0: Ik zou voorstellen rond 16 uur.
1: Rond

0: 16 uur.
1: Deze namiddag.
0: Rond 16 uur, ja.
1: Kijk, er zijn, om dat nu definitief af te spreken, hè.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ik ben dus de tussenpersoon, hè.
0: Ja.
1: Ik heb u gecontacteerd.
0: Ja.
1: De definitieve offerte,
0: ja,
1: die gij opmaakt, maar dat zou maar op één papier, niet een tubbel, hè.
0: Nee.
1: Niet op de officiële papieren.
0: Nee.
1: Dat doe je, en dat moet afgesproken worden met de kolonel. Ik ga u zijn nummer geven.
0: Ja, als ik mij aanmeld aan het Place d'Ailly, hoe moet ik mij aanmelden?
1: Ja, u vraagt dus eerst naar kapitein Lecomte.
0: Kapitein Lecomte?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan zal men u bij mij brengen, op mijn bureau. Hè?
0: Ja.
1: En dan gaan wij samen naar de kolonel.
0: Ja.
1: Maar kijk een keer, die kolonel spreekt alleen Frans.
0: Oh, ça fait rien, du tout.
1: Donc, il n'y a pas de danger, n'est-ce
0: pas? Il n'y a pas de danger, non.
1: En Engels, kunt u een beetje Engels? Want het is mogelijk dat hij u termen zal geven.
0: Het is te zeggen, ik spreek wel Frans en Duits, niet meer, maar geen, ja. Ik versta Engels, maar ik spreek het niet vloeiend.
1: Ja, wil je dan niet vermelden dat je Duits kent ook?
0: Nee.
1: Nee, gebaard dat je dat niet kent.
0: Ja.
1: Want hij durft testen doen, hij zal enkele woorden in het Engels zeggen, in het Duits. Alsjeblieft, versta geen Duits.
0: Hè. Nee.
1: En alleen Frans en Nederlands.
0: Frans en Nederlands, ja.
1: En Engels zullen we ons wel doortrekken.
0: Ja, het is te zeggen, ik versta, maar ik kan geen vloeiende conversatie voeren. Nee, wel, zeker niet in handel. Hè.
1: Ja, dat is zeker. Kunt je die tarief zo opmaken dat er voor u en voor mij nog iets overblijft?
0: Absoluut.
1: Nee, maar... Nee,
0: absoluut.
1: Dat doen we dan deze namiddag.
0: Dat regelen we onder elkaar. Het is misschien best dat ik eerst bij u op het bureau kom. Nee, maar ik zal nu de zaak ter studie nemen. Om 16 uur top ben ik bij u.
1: Ja, dat is goed.
0: En
1: gevraagd kapitein Lecomte Rixassar.
0: Code Capellepoort?
1: Nee, code 47 Rixassar.
0: Code 47 Rixassar.
1: Mocht dat herhalen, ze kennen dat binnen de dienst wel, hè.
0: Code 47
1: Rixassar. Voilà. Het is vooral omdat, als er iets zou kunnen over, voor u is het ook interessant.
0: Absoluut.
1: Verf blijft altijd een beetje plakken, hè, meneer?
0: Absoluut. Voilà. Absoluut.

0: En het is omdat ik heb er nog een vliegtuig waar ik zelf mee vlieg.
1: Ja.
0: Ik heb er eens, wel, je weet hoe dat gaat, ik had een beetje gedronken en zo. En ik was tegen de hangar geschoven.
1: Ja, ja.
0: Die romp was een beetje beschadigd en ik moet dat op eigen kosten weer schilderen.
1: Ja, maar dat kan geregeld worden.
0: Dat regelen wij onderling.
1: Dus ik meld mij aan, ik vraag naar kapitein Leconde.
0: Dat
1: dus,
0: is het.
1: Dat is voldoende, ze leiden me naar daar. Hè.
0: En dan zal ik met u samen naar kolonel Capio gaan.
1: Ja, maar ik moet niet spreken van code 47, ik kan zeggen.
0: Nee, mochten ze vragen welke code is dat, dan zijn ze ervan op de hoogte.
1: Ja, dan weet ik het, hè.
0: Ja.
1: Ze mogen mij aftasten of niet. Ik heb niks bij me. Alles zal in mijn hoofd staan.
0: Ja, maar ze kennen u, hè?
1: Ja, ze kennen
0: mij. Ze zijn hier nog geweest, hè?
1: Ik ben er nog geweest, ja.
0: Maar ik ben er nu maar in tijdelijk verband, zie je het? En dan zullen we samen naar kolonel Capio gaan.
1: Oké.
0: Die kent u niet misschien?
1: Die ken ik niet, nee.
0: Weet je, ik moet nu wel nog een firma zoeken. Ik weet niet waar ik dat best zou doen. We hebben nog niks gevonden. Omdat er in de ene tank, in een Leopard, zou de koning een ritje doen. En daar zouden we wel willen een cocomatje neerleggen.
1: Omdat ja, maar dat kunt u vinden bij mij.
0: Kan ik dat bij u doen?
1: Dat heb ik allemaal.
0: Maar hebt gij de maten van de schoenen van de koning? Dat heb ik ook. En dat moet een beetje overeenkomen. Dat matje niet te klein of te groot is, hè?
1: Het is te zeggen, wij hebben die matjes, nietwaar? Ik zou niet kunnen zeggen welke maat dat hij heeft, precies, nietwaar?
0: Ja, maar dat kan ik nog laten navragen aan het hof, hè?
1: We kunnen dat op maat snijden. Zoals u verlangt.
0: Zessa.
1: Zie je?
0: Nu, die kolonel Capio, die heeft wel al meegewerkt in de radio. Je zult hem wel kennen, hoor.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft al meegewerkt in het radioprogramma Capriolen.
1: Ah, dat is Walter Capio.
0: Die kolonel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Aha.
0: Dat is wat anders, hè.
1: Dat is wat anders.
0: Ah, je kent het dus toch?
1: Jongen, wat is dat? Ze zijn er bezig in mijn vaste tijd.
0: Wel, nu niet meer. Nu. Het was eens kijken in hoeverre je er zat ingelopen zijn met Leopard tanks.
1: Luister, dat is Walter Capio dat je vast zit.
0: Kent je die?
1: Ja. Ik heb je gezien op die voetbalmatch, hè.
0: Ah, Bogebart, dat is juist.
1: Ja, voilà. En je hebt
0: tegen mij nog gesproken over... Oh nee, jij niet, maar ze hebben nog gezegd dat is de schilder. Die loopt veel in ministeries. Die zou je een keer moeten telefoneren.
1: Maar dat is prachtig ingestoken, hoe jij dat uit elkaar gaat.
0: En welke heb ik je er niet van geslapen om dat ineen te steken?
1: Ja, leuk, hè. Dat is toch niet opgenomen op banden?
0: Ja, het is wel opgenomen. Maar luister, als we het uitzenden, dan knippen we de namen en zo weg, hè.
1: Ja.
0: Dat men niet kan weten wie het is.
1: Ja, dat is zeker. En wanneer komt dat voor de dag?
0: Zondag op Pasen, hè.
1: Zondag op Pasen, in Capriolen?
0: Ja.
1: En wel zeg, potverdorie. Dat heb ik niet gezien, zeg.
0: Dat is een Pasen, hè.

0: Allô?
1: Un petit instant, on vous demande de Berne.
0: Pardon, madame?
1: On vous demande de Berne, un petit instant, s'il vous plaît.
2: Allô?
0: Oui?
2: Allô, tante Julia?
0: Meneer, ik denk dat een vergissing is. Ik ben in 51-37-67.
2: Hallo, ja, wel, het is Gaston hier, hè? Tante Julia?
0: Ik denk dat het een vergissing is. Meneer, ben jij niet mis van nummer?
2: Ja, 31-36-67.
0: Je bent in de 51-37-67.
2: Oh, en daar bel ik nu al. Ik ben hier in Bern, in Zwitserland.
0: Oh, en dat is een ganse vergissing.
2: Oh, en ik ben al een half uur bezig. Zeg, mevrouw.
0: Ja?
2: Kunt u mij dan niet helpen en de boodschap misschien overmaken? Het is voor mijn familie daar in Brussel.
0: In Brussel?
2: Ja, kunt u misschien naar daar bellen, anders kost mij dat zeer veel geld, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar ik ga het nummer dus opschrijven.
2: Ja, als je wilt.
0: 31?
2: 31, 37.
0: 67. 67, dat is juist
2: een
0: 31, ik ben
2: de
0: 51, hè.
2: Ach, jij zit een
0: 51? Ja.
2: Oh, hoe is dat mogelijk? Ah, ja, maar en in het Duits, in het Zwitsers is dat 31. Hier, hè, 31.
0: Ja.
2: 37, 76. En die hebben waarschijnlijk verstaan 51.
0: Ja. Goh. Wat moet ik zeggen?
2: Als je misschien wilt zeggen, het is dus, dat is bij Gerards, madame.
0: Gerards?
2: Julia Gerards.
0: Ja.
2: Ja, en haar man heet Chef.
0: Gerard.
2: Dat zijn Gerards.
0: Ja, chef, ja.
2: Dat we dus goed aangekomen zijn.
0: Goed aangekomen, ja.
2: Vanwege Gaston, hè?
0: Vanwege Gaston.
2: Gaston. Goed aangekomen. En als ze mij misschien willen terugbellen.
0: Terugbellen?
2: Ja, in Bern, hè?
0: Terugbellen in Bern.
2: Ja, naar het Hotel Festival.
0: Festival?
2: Ja, ik ga het nummer geven.
0: Ja?
2: Dus ze moeten eerst 09 draaien, hè, in België, voor de internationale zone.
0: 09?
2: Ja, dan 532.
0: 532.
2: 32. En dan 648.
0: 648. 648.
2: Ja, dan zitten ze in Zwitserland.
0: Zwitserland.
2: Ja. En dan horen ze zo een muziekje, hè?
0: Ja.

0: En dus dat muziekje mogen ze een keer laten spelen en dan 05.
1: Dan 05.
0: 05, ja, dat is het kanton.
1: Ja.
0: En dan het nummer van het hotel.
1: Amai, dat is nogal een nummer.
0: Ja, maar het is nog niet gedaan, wacht. Dat is hier het een en het ander hier in Zwitserland. 28.
1: 28.
0: Je hebt toch papier genoeg, hè, madame?
1: Ja, maar ik ga een andere dik nemen, want die schrijft niet goed.
0: Hij is al leeg, als je wilt.
1: Mag je even een bik? Een ogenblikje, hè?
0: Ja, doe maar, hoor.
1: Ja, wacht. Zeg me het volledig nummer, hè, dat ik dat goed opschrijf. Hotel Festival, dus, hè?
0: Festival in Bern, hè? Ja.
1: Ja. Ik zal hem herhalen, hè. 09.
0: Ja.
1: 537.
0: Oei, 32.
1: 32.
0: Ja, 32.
1: Ja. Ja. 32. 648.
0: Dan muziekje.
1: Dan muziek.
0: Ja. En dan...
1: 05.
0: En dan 28.
1: 05. 28.
0: 147.
1: 147. 47.
0: En dan binnenpost...
1: Binnenpost?
0: 2538.
1: 2538.
0: 38.
1: Ja.
0: Bon. Ja. En dan misschien, want anders is het toch bijna voor niks dat ik gebeld heb, want dat was het voornaamste. Als je misschien wilt zeggen dat Jan Briers, die was in ons ploeg hier, hè?
1: Jan Briers?
0: Jan Briers.
1: Dries.
0: Briers.
1: Brier.
0: Ja. Ja. Met br vooraan, hè?
1: Ja.
0: En dan r is achteraan.
1: Ja.
0: Dat hij zijn klein valiesjes laten staan heeft in het Centraal Station in Brussel.
1: Ja.

0: zijn klein valies laten staan. Ja?
1: Of ze willen gaan vragen, misschien achtersturen.
0: Vragen voor achter te sturen. Ja, dat is in orde.
1: Hey? En dan, maar dat de anderen allemaal goed aangekomen zijn.
0: Alles goed aangekomen.
1: Ja, dus chef Van Uitsel en Guido Kassiman. Chef Van Uitsel.
0: Moet ik dat ook allemaal opschrijven?
1: Oh, schrijf misschien de voornamen, ze zullen het wel weten.
0: Ja.
1: Want we zijn in afzonderlijke groepjes vertrokken.
0: Chef. Ja.
1: En Guido.
0: Guido.
1: En Willy.
0: Willy.
1: En de Walter Capio ook, als je wilt misschien. Kende die?
0: Meneer, nu weet ik wat je bent.
1: Hoe zegt u?
0: Is dat niet van de radio?
1: Wie dat?
0: Walter Capio. Ik heb al geluisterd naar uw programma.
1: Ja?
0: Nu weet ik het. En mijn zoon heeft hem al geamuseerd met daar naartoe te luisteren.
1: Ah, bon. En wel, dat was inderdaad voor ons programma, ja?
0: Ja. Geef me dat niet uit.
1: Hoe zegt u?
0: Geef me dat uit niet op de radio.
1: Ah, nu nog niet. We hebben het op band genomen, hè?
0: Ah. En ik zeg dat allemaal.
1: Maar ga je ons dat briefje een keer opsturen, madame?
0: Ja, dat is goed.
1: Dat zou ik wel graag vinden.
0: Ja.
1: Ga je het ons opsturen?
0: Wil ik.
1: Dat briefje waar je al die nota's opgenomen hebt.
0: Waar ik al de nota's opgenomen heb, ja, het is goed.
1: Als je wilt, echt waar.
0: Ja, en Erik.
1: We hebben dat...
0: Dat is dat programma waar we naar luisteren, waar je zo mee lacht, het woensdags namiddag.
1: Ah, dat is tegen uw zoon dat je bezig bent,
0: hè? Ja, ik ben tegen mijn zoon bezig. We luisteren daar altijd aan.
1: En dat wil dan toch lukken dat ik nu naar u bel, hè?
0: Ja, dat moet juist lukken, ja.
1: Zeg, mevrouw, we hebben dit op band genomen. We mogen dat wel uitzenden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Oké, prima. Ja. Dank u wel, hoor.
0: Dank je.
1: Dag.
0: Dag, Walter.

0: so be Heil! Heil! Right in the Führer's face!
1: Hallo, Capio?
2: Oh, bij Capio, zegt u?
1: Ja.
2: U praat hier met Groen uit Eindhoven van het theaterbureau. Is het bij jullie dat die man woont die op de radio dat programma heeft? Die zoeken wij nou vruchteloos.
1: Nee. Walter Capio bedoelt u?
2: Zo heet hij, geloof ik, ja.
1: U kunt misschien een keer naar de BRT telefoneren.
3: Hallo, Capio?
2: Oh, bij Capio, alsjeblieft.
3: Wat
2: is? Het is bij Capio, geloof ik.
3: Ja.
2: Het is hier meneer Groen uit Eindhoven van het theateradviesbureau. En wij zoeken die man te contacteren die dat radioprogramma verzorgt in België.
3: Ah ja, Walter Capio.
2: Ja, ik geloof dat hij zo heet, ja.
3: Ja, maar dat zijn wij niet, hè.
2: Is het niet bij jullie?
3: Nee, dat is nog een andere.
2: Is het geen familie van jullie?
3: Nee, geen familie van mij.
2: Oh,
3: misschien in de verte dat ik het nu weet, maar zo toch niet.
2: Oh, en u kunt me dus ook niet helpen om...
3: Nee, ik weet zijn adres ook niet of zo, dus...
2: U kent hem toch?
3: Ja, van de radio op te horen, hè?
2: Zeg, mevrouw, dat programma, zou dat in Nederland dan wel trekken ook? Want er is hier vraag naar, maar wij kennen het niet. Waarover gaat het precies in dat programma?
3: Ja, dat is zo meer... een interview meer, hè? Dus hij telefoneert naar iemand of laat iemand bellen.
2: Oh.
3: En die hebben dan een probleem zo en die leggen dat aan uit.
2: Oh, het is een levensprobleem zo.
3: Ja, zo. En de mensen die denken dat het werkelijk is, hè. En om de lange duur, hè, horen ze dat ze door worden getrokken eigenlijk, hè. Dat,
2: Oh. Het is geen wetenschappelijk programma, als ik goed begrijp.
3: Nee, hè. Het is zo, iets altijd zo, ja, over iets uit het dagelijks leven, zo, hè.
2: Oh, ja.
3: En dan helpt hem precies die mensen hun probleem zo oplossen en zo. En om de lange duur laat hem dan horen dat de capriolen van Capio zijn. Dus dat,
2: dan horen ze dat ze beet genomen zijn.
3: Ja, dan horen ze dat ze beet genomen. En dat is juist het lollige van het programma.
2: Leuk.
3: Dat ze niet gewaar worden in het begin dat
2: ja.
3: Ze beet worden genomen. Hè? Maar dan op het einde zegt hij het dan zelf. En dan zeggen ze, oh, hoe is het toch mogelijk dat ik mij op zo'n beet neem.
2: Heerlijk.

0: Heerlijk, heerlijk. Dat lijkt zo wat op wat wij hier poets noemen, hè?
1: Ja, zo. Ja, inderdaad.
0: Ja, heerlijk is dat. Zeg, mevrouw, u heeft die toch nog nooit opgebeld?
1: Dat lief?
0: U zelf heeft die toch nog nooit opgebeld?
1: Nee, ik heb nog nooit opgebeld. Maar die zei dat ik was heel telefoneerd of zo, hè?
0: Nou, dit zou nog een goed probleem voor hem zijn. Zo zoeken waar hij eigenlijk woont. Als hij zelf zou bellen, hè?
1: Ah, ja.
0: Hè? En dan zo eens bellen naar Antwerpen, naar iemand die Capio heet, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, en dat zou voor hem ook goed zijn, ja.
0: Ja, en vooral als het zou lukken, zou het heerlijk zijn, hè?
1: Ja.
0: Als die dame hem niet zou herkennen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, dat zou heerlijk zijn. U hebt het nog altijd niet door, mevrouw.
1: Wat lief?
0: U hebt het nog altijd niet door.
1: Ligt die soms op de Capio?
0: Ja.
1: Dat ik mij ook terug op de beet nemen.
0: Voor één keer, ja.

0: Hallo, u spreekt Kapio, alsjeblieft.
1: Ja, meneer.
0: U spreekt hier met Groen uit Eindhoven, van het Theater Adviesbureau.
1: Wat zegt u?
0: U spreekt met de heer Groen uit Eindhoven, het Theater Adviesbureau in Nederland. Is het bij jullie dat die man woont die een radioprogramma heeft, die Kapio heet?
1: Nee, meneer. Walter, het is Walter
0: Kapio
1: dat u hebben moet.
0: Wij zoeken een zekere wc, hebben ze ons doorgegeven. Moet wel Walter Kapio dan zijn, ja.
1: Het is Walter Kapio. En hij woont in Sint-Amaansberg.
0: Ah, is het de familie van jullie?
1: Ja, maar ver. Ze komen allemaal van dezelfde streek, van de Denderstreek.
0: En nou willen ze toch wel die kerel naar Nederland ook eens laten overkomen.
1: Wat zegt u?
0: Nu willen ze die kerel ook wel eens naar Nederland laten overkomen.
1: Ja.
0: En dan moeten we die kunnen weten was te krijgen.
1: Ach zo.
0: Het was geen wetenschappelijke uitzending.
1: Het was om te lachen. Oh ja, maar hij heeft een beetje van alles, hoor.
0: Oh, hij heeft van alles.
1: Hij is ook licentiaat, hè.
0: Oh.
1: Hij heeft ook aan de universiteit geweest.
0: Psychologie of iets in die naam.
1: Wat zegt u?
0: Psychologie of zoiets.
1: Ja, zeker. Ja. Hij geeft les ook, hè.
0: Wij hadden gehoord dat hij die apotheker of zoiets was.
1: Nee?
0: Wij hadden gehoord dat het een apotheker of
1: iets. Nee. Hij heeft een broer die dokter is en een broer die advocaat is. Ja. En hier mijn man is onderwijzer.
0: Ah, zo.
1: En de vader van Walter is ook onderwijzer.
0: Oh, fijn.
1: Maar of hij nu thuis is, weet ik niet.
0: Okay,
1: hij is misschien in Brussel.
0: Ja, het zou kunnen zijn dat hij momenteel aan het telefoneren is, hè.
1: Is hij niet aan Radio Brabant?
0: Ja, ik geloof dat hij aan Radio Brabant.
1: Aan Radio Brabant, ja.
0: Ja, zeg maar, als hij naar u zou bellen, zou u hem herkennen?
1: Hm?
0: Zou u zijn stem herkennen als hij naar u belt?
1: Oh ja, als ik hem bel, ken ik zijn stem.
0: En als hij naar u zou bellen, zou je hem ook herkennen?
1: Oh ja.
0: Zeg mevrouw.
1: Ja.
0: Maar u hebt zijn stem nu niet herkend, nee.
1: Godverdomme, je
0: zei het
1: zeker.
0: Ja.
1: Ah, hij is verdomme. Maar Walter toch? Zijn jij dat?
0: Ja, ik zit van Brussel te bellen.
1: Ah, ziet ze. Maar kost al een keer getest. Maar van waar baalde jij?
0: Ah, vanuit de studio nu, hè.
1: Van Brussel?
0: Ah, het was erom dat ik u zei, ik ga nu niet bellen, want er zit nu te telefoneren.
1: Oh, een lelijke deugnietje.

0: bij BRT2 Omroep Brabant.
1: Meer bepaald, bij Radio Centraal. Ja, stukken uit het pre-Radio Centraal radioarchief. En ik ben een beetje mijn stem aan het trekken om tot het einde van deze zandbak invullingsgelegenheid te komen. Even kijken wat de machine zegt. Indien ik kan praten of maak die gewoon wat lawaai. Even kijken. Ja, hier, herkenning.

Welkom in de Capkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus, Digitale Radio Antwerpen. En gestroomd op radiocentraal.be. Vandaag beginnen we met een stukje van 38 minuten, gespeeld door AVKZ uit het album Delusion. Een album met twee lange nummers en twee minuut nummers door het free jazz of non-jazz kwartet. AVKZ gevormd door João Lameida op de trompet met elektronica, José Valle met elektrisch gitaar, Felipe Zenicola op elektrische bas en Ryosuke Kiyasu op de drums. We luisteren naar het nummer No Ground.

to a butterfly.

bodies. Human bodies. Into a modern eye. We luisteren ondertussen naar 33EMYBW, het album Amalgate, Amalgamate. In september uitgekomen op het Subcult label uit Shanghai. 33EMYBW is Wu Xiamin uit Shanghai. Nog meer, nummer 33 EMYBW.

Dat was Nine, het album Putain de Poutine. 11 tracks of breaker metal grind or madness designed to burn the Kremlin's mod straight to hell. Uitgekomen op het Sukpuk Records label in Odessa, Oekraïne. Nine is een Franse band die zijn bijdrage heeft gedaan aan het label. Het is een trio met Mark Hell die zingt, Mr. Bengal op gitaar en Deeper Reptile die voor de breakcore beat zorgt. We hoorden From Russia With Love en Angine de Poutrine, waar ook een Patrice Comlans aan meedeed. En we gaan verder met Goodbye Poutine.

Dat was Convulsive uit het album Anatomy of Rage. Een Zwitsers experimenteel rockkwartet. Ontstond in 2014 uit de Convulsive Big Band. En ze exploreren de spanning tussen compositie en improvisatie. Het kwartet bestaat uit Christian Muller op basklarinet, stem, Yamasp Yabvala op de elektronisch gemanipuleerde viool, Loïc Groberti op bas en Maxime Hensenberger op de drums. En het compositorisch deel komt van Christian Muller. Het is een live opname in Studio Geneve, januari 2025. Het volgende, Farid, Franse DJ, componist en producer. Met zijn album BGSC 2616, uitgekomen op Big Science in Lyon. We gaan luisteren naar Souffle, premier.

We luisteren naar La Union Metallurgica. Een van hun ongetitelde albums, een ongetitelde tape met 11 tracks erop. Uitgekomen 2 oktober eigenlijk. Heruitgegeven 2 oktober 2026 op LIES Records in New York. Het was oorspronkelijk deel van een tapebox set genaamd The Comedy of Errors uit 2022. Een duo uit Barcelona, Nicolas Ballesteros en Lautaro Carvajal. En ze worden omschreven als The New Masters of True Fucked Up Spanish Industrial. We hoorden The Fool en het volgende heet Corrosive.

Eveneens uit de T-Box uit 2022, The Comedy of Errors, Closed City, het album The Engines of Security. Eveneens hier uitgegeven op LIES Records, New York. Het is een duo uit Texas in JT, Whitfield uit Austin. Ook al gekend als Coker of Warning Shot. Je maakt ook deel uit van een aantal formaties. Blanco in de Future Blondes. En de ander is Shane English. Ook wel gekend. Ook wel onderdeel van Corporate Park, Ghostbustler, KNS, Safe House, The Flea Circus, The Undoing of David Wright en White Telephone. En runt ook het label Conapt. Het album wordt beschreven als high fidelity, unindustrialized, slow beat wall of sound, oil rig electronics, uit Texas. Het volgende primitieve cont hardcore uit Euskal Herria in Toulouse, uitgekomen op Urticaria Records in Nantes, Frans. In 11 PM Records in Virginia, Richmond. Allusion, met het album Allusion.

Teledetente 666 met het album Foxtrot. Dit was nummer 3 gram, pas moins. Vorige week uitgekomen in Strasbourg op Arvo Disc Détente Records, Epic Cherry Records, Future Folklore Records, Les Potagers Nature, Permanent Freaks en Specific Recordings. Het is een trio uit Strasbourg, bas, klavier, drum, klavier, gitaar, klavier en ook nog stem. We spelen nog een nummer van Allusion en Ruine.

0: PulseMods. PulseMods is een feedback instrument geschreven voor de PlayStation 2. Iets wat hem doet met de consoles, interne herschijf, met custom software en allerlei stock sound hardware voor de SPU2. Er zit hem nog een of ander systeem mee op, dat ook door zijn dubbel shock controller gaat. Wat het een soort van analoge besturing met drukgevoeligheid bij komt kijken en feedback op verschillende niveaus. Met pitch en interne parameters terwijl het systeem loopt.
1: Sponcella.

We luisteren naar Anna Jezo. Is het waar, De Larme? Een EP die hier uitgegeven is samen met een andere EP, L'Admirable et l'Infame, van het Frans hardcore punk noise duo Anna Jezo, uitgekomen op Bigo Records. Dit was Agony en nu komt Une Vie de Femme.

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. En vanavond ben ik hier niet alleen. Ik zit hier met twee lieve heren.
1: Hallo.
2: Jo.
0: Christophe. Alles goed?
1: Ja. Bij ons is alles prima. Merci dat we mochten komen.
0: Uiteraard.
1: Merci
0: uiteraard.
1: Van het luisteren al. En merci van blijven zitten misschien. Anderen.
0: Jo, het radiotoestel. Het is maar in de rekening.
2: Oké. Okay. Ja, dat zal wel lukken.
0: Voilà, dat was een single uit jullie nieuwe plaat. Jullie band. We moeten eerst zeggen welke band dat is, uiteraard. Gorilla Tremors.
1: Voilà. Yes.
0: Yes. En het was... Dus, kunnen we het de single noemen? Of
1: een van de twee singles die al uit is, ja.
2: Ja. Van de plaat Gospel According To, heet onze plaat.
0: En die To is... Vul zelf in.
2: Dat mogen we zelf invullen, maar we vonden dat wel ergens de lading dekken met onze rock and roll, gospel, mensen overtuigen, een beetje prediken. En in de gospel zit er ook wel een schwung in de rock and roll. Hè? Als je zo die oude gospel filmpjes ziet, hè, zo zwart-wit, dat is wel waar dat we ons zelf konden in terugzetten.
1: Ja. We zijn ook gewoon een hele goede band, dus wij kunnen de gospel wel brengen, rock and roll gewijs. Dus,
0: dat is pas verkopen, wij zijn gewoon een goede band.
1: Ja, dat is ermee.
2: Dank u, Guy.
1: Niet te veel kak aanhangen, het gaat over rock and roll en ja, we willen dat mensen terug aan het dansen brengen. Hè.
0: Ja, voilà, keigoed. Nu, ik had jullie gevraagd, uiteraard, omdat dit nieuwe album... Sinds wanneer is het uit?
2: Album zelf 1 oktober, maar daarvoor Lollipop en dan Cobra Head hebben we ervoor uitgebracht.
0: Ah ja, okay. Dus sinds 1 oktober. Ja. Ik had jullie uiteraard ook gevraagd om enkele nummers door te sturen.
2: Ja.
0: Eventueel qua inspiratie of waar dat je je een beetje aan spiegelt.
2: Mm-hmm.
0: En we gaan beginnen met MC5.
2: Yes.
0: Waarom?
1: Ja, ik denk de start voor ons... We wisten al snel wat we wouden doen. We wouden ze geen metal doen. Hè, want
0: we zullen straks nog over hebben.
1: Teasen. Maar... En dan kwamen we sneller rond een soort punkrock, rockige-achtige dingen. En dan is MC5 voor ons wel het startpunt.
0: Mm. Alright.
1: Vandaar, dat was niet ver zoeken als je dat vroeg.
2: Dat is pure energie, dat spat eruit. Ik denk niet dat er eigenlijk veel nummers zijn die zo uit de boksen knallen als... Dat nummer zo.
1: Nee.
2: Allee, zo dat live gevoel dat erbij zit, dat vind ik...
1: Ja.
2: En dat proberen wij ook. Allee, dat doen we ook.
0: Ja, het is gewoon wachten dat we nog eens live ergens kunnen zien, natuurlijk.
2: Voilà.
0: Ik ga niet de YouTube-filmpjes naast elkaar leggen van volgende keer. Maar we gaan eens even zorgen wat de MC5 vroeger gedaan heeft. Deze is Kick Out the Jams.
2: Yes.

0: Mensen horen dat.
1: Ah ja, oké. Okay, ja. Maar ik wou meeklappen, hè, het enthousiasme.
0: Ah ja, maar voilà. Kijk. Dat is ook hetgeen dat je hoopt, dat altijd op welke concerten gebeurt.
2: Ja, het is ermee.
1: Ja.
2: Dat zijn wel de bedoelingen, ja. Dat de mensen wat blij worden van ons, dat ze een leuke avond hebben gehad. Toch, op zijn minst.
1: Dat lukt wel, hè. Ik denk dat we toch, toch al redelijk wat dansende mensen hebben mogen aanschouwen.
2: Dat is waar. Dat is een vernieuwing in ons leven.
1: Ja. Zelf slowen.
2: Zelfs punkers die slowen.
1: Het punkers gebeurt. Die slowen.
2: Het was wel in West-Vlaanderen, dus dat kan wel helpen.
0: Ja. Oh. Ah nee, Limburg is traag. Wacht. Nee.
2: Oeh, ja, kijk. Oeh. Die maken het een lekkere taart, en die beledig ik niet.
0: Dat is waar, die moeten niet beledigen. Nee. En ja, allee, zo, moshpits en zo, graag, maar liever niet.
2: Dat is nu de bedoeling, hè. Allee, het is ook geen moshmuziek. Het is, ik denk, als er al is iets, dan is tegen elkaar opspringen. De ouderwetse pogo. Maar echt dat moshen en dat, ik denk niet dat dat gebeurt op onze muziek. Het zal eerder wat dansen en wat elkaar eens goed vastpakken.
0: Ja.
1: Dan zijn we wel blij, hè.
0: Ja. Want, allee, jullie hebben nu al wel een show van een uur.
2: Ja, gemakkelijk. We kunnen een uur vullen. We hebben op hoe lang bestaan we? Twee jaar. Hebben we nu een 16-tal nummers geschreven. Ik denk 16 x 3, ik weet niet. En dan 2 bluesnummers van bekend 10 minuten.
0: Ja, dan geraak er wel.
2: Dan geraak we er wel, ja.
1: Dan een uur en half als we willen.
2: Voilà. De vraag is, ja, inderdaad.
0: Ja, voilà.
2: Is dat de bedoeling? Nee, eigenlijk liever een show van 40 minuten... alles knallen en dat de mensen nog wat hongerig blijven.
0: Ja.
2: En wij ook. Dat vinden wij leuker, hè.
0: Eigenlijk, allee, no offense als ik dit zeg, eigenlijk gewoon een perfect voorprogramma. Of
1: wat,
0: zeg ik dat fout?
1: Dat we wel meer ambiëren dan een voorprogramma.
2: Zeg. Ja, maar...
1: Allee, we kunnen altijd graag een voorprogramma, maar...
0: Omdat je zegt 40 minuten, dat is eigenlijk perfect...
2: Ja, maar ik vind een headliner die 40 minuten alles geeft ook interessanter dan een headliner die een half
0: uur. Ja, maar dat ik zeg, versta mij niet fout.
2: Ja. Ja. Maar nee, altijd bereid voor toffe voorprogramma's te doen. Maakt ons niet uit, denk ik. Maar als we eerlijk zijn, ambiëren we gewoon wel. Gewoon om elke avond, ook al zijn we niet een headliner te zijn in de mensen in hun kop.
0: Mm-hmm. Even voilà, dat is weer al... Echt,
2: ja,
0: ik ga een boekje moeten bijhouden met dingen dat jij hier aan het zeggen bent.
1: De
0: Gie is punten aan het scoren.
2: Ik had mijn schoolloopbaan moeten inhalen. Dan ben ik waarschijnlijk de minste hier aan tafel. Dus,
1: je hebt hier allemaal goed voorbereid.
0: Ja. Ja, maar zeg. Ja. Maar goed, de volgende band dat jullie hadden doorgegeven waren de Ramones.
2: Ja, dat is voor mij wel heel duidelijk geweest dat dat een invloed was, van in het begin ook. En dat ging dan eigenlijk over melodie en over het nadenken van... Er is echt niks mis met een goede song te schrijven. Mm-hmm. En wat je de Ramones niet kunt verwijten, is dat je ze geen songs kunnen schrijven. En ze gebruiken als regelmatig dezelfde riff in een ander nummer. Maar één voor één, eigenlijk de Ramones is supersnelle pop. Ik vind dat geniaal en... Dat is wel, het is dat we met Gorilla Tremors ook gaan proberen in het achterhoofd te halen.
0: Alright.
2: Lekkere songs.
1: Yes.
0: Dan gaan we eens even luisteren naar de Ramones met Gimme Shimmy. Nee, yeah. Gimme. Shock Treatment. Shock. Ramones. Laten we het gewoon daarop houden.
2: Wel lekker een shasha.
0: Wel, zonder zwans, hè. Ik heb dat 2 weken geleden, de eerste keer in 10 jaar nog eens gegeten. En godverdikke, dat is zo lekker.
1: Dat is lang geleden, Sasha.
2: Voilà.
1: Allee, bij deze.
0: Maar goed, Ramones.

0: Alright. Ja, dat hadden we kort in de mes, dat we terug, direct terug moeten gaan beginnen babbelen.
1: Ja.
0: Oh nee, want dat is radio maken. Ja. Babbelen en muziek maken.
2: Leg maar die volgende plaat op.
0: Oké, nee, nee.
1: Radio 1, twee dan ons team babbelen.
0: Oh, Radio 1, weet ik veel.
1: Ah ja, ja.
0: Wacht, noemt er hier, wacht, Sophie, wil jij eens uw wereld komen voorstellen? Nee, nee. Oh, domme mopjes op Radio Centraal. Nee, maar goed. Ja, Ramones is gewoon...
1: Ja, maar moet je daar nog van zeggen? Ik denk...
3: Als je dat niet kent, moet je dat dringend gaan checken.
0: Uiteraard.
3: En als je dat wel kent, ben je altijd blij om de Ramones te horen. Dus...
0: Oh. Ja, wel ja. Ik had hier twee weken geleden een punkbandje. Dat waren allemaal gasten van... De oudste was 19, denk ik. En ik vroeg ook aan hun, stuurt wat nummers door. Ik denk dat het de rieden van de Ramones waren.
3: Ja, dat zegt me voor mij heel veel.
0: Oh ja, zie, voilà. We hebben uiteindelijk maar eentje gespeeld, maar ik bedoel...
3: Ja. Maar ja, dat vind ik altijd zo... Dat is ook zo'n band. Hebben die ooit op nummer 1 gestaan bij hun singles? Ik denk het eigenlijk niet. Maar nee. die zijn altijd een invloed geweest. Hè, vanaf dat die zijn begonnen... Ja.
0: Ja.
3: Voor die Amerikaanse scene, ik denk... Zonder de Ramones. Oh, heel veel keikoele hardcore band niet.
0: Mm-hmm. Want iedereen denkt dat punk en dergelijke, dat komt uit Engeland. Allee, uiteraard komt dat uit Engeland.
3: Ook maar uit Engeland.
0: Ook, maar Ramones in Amerika, dat was...
3: Ja.
0: Maar ik was eigenlijk aan het denken, jullie kiezen voor de Ramones omdat dat broers zijn en jullie broederschap... Nee.
3: Dat is meer als dat, jongen. Dat is meer als dat.
2: Gaan we die toer op?
0: Nee. Nee, we gaan niet die toer op.
3: Ja, helaas hebben we afscheid moeten nemen van iemand van de broers.
0: Dat is waar.
3: Steven is ermee gestopt om persoonlijke reden, maar in vriendschap, dus...
0: Maar hij gaat nog wel de live shows nog gepland staan, gaat hem nog wel meedoen.
2: De resterende shows.
3: De shows van 2026 gaat hem zeker nog meedoen. De shows die gepland staan in 2027 hopen we eigenlijk een nieuwe drummer te hebben. Dat loopt op deze moment, maar als er nog kandidaten zijn, die mogen ons altijd een, hoe zeggen die kids dat, een DM'tje sturen.
0: Een DM'tje of een mailtje.
2: Sturen. DM is al het gemakkelijkste.
3: Ja, want ons mailadres is belachelijk lang en moeilijk. Daar had ik een fantastisch idee over, maar dat is helaas heel verwarrend uitgedraaid. Nee, maar best op Facebook een berichtje of
0: Instagram.
3: Of Instagram, dat werkt het snelste.
2: We zoeken een rock'n'roll drummer. Iemand met energie, zou ik zeggen.
3: Ja, en iemand uit de muziek gewoon ook. Dat, ja, liever iemand die er af en toe sneffest met, maar wel weet...
0: Waarom
3: dat hem er een nefes mept en daar ook mee kan lachen dat hem er een nefes mept. Belangrijk. En
0: ook liefst iemand uit de buurt, denk ik.
2: Ja, want dat weten we uit ervaring. Als die van te ver moet komen, om een deur, dat is allemaal goed bedoeld. Maar als je een uur en een half in de auto zit, dan na een jaar...
0: Want waar repeteren jullie?
3: Op de Dam, op de Plug the Jack. Dankjewel, Plug the Jack. Dat is weer 500 credits gratis.
0: Yeah. All right.
3: Nee, een tof repetitiekot waar aan een drum staat. Dus het is eigenlijk... Een drummer moet niet pluggen en playen, maar gewoon playen.
0: Mm-hmm.
2: Binnenkomen en spelen.
3: Ja.
0: Ah, voilà. Dus, en een eigen wagen, een eigen drumstel? Of dat maakt niet uit?
3: De Lotto wel. Een eigen drumstel wel. Hè, want alleen.
2: We gaan niet de chauffeur spelen.
3: Nee.
0: Jammer, ja.
2: Dat kan allemaal, hè. Maar...
0: Tenzij dat zo'n jong gastje van 16 jaar is, dat zo goed is.
3: Ja, dat zou ik wel cool vinden. Ja. Als een jonge gast lustert, die nog goestingen om alles opzij te schuiven, om af en toe eens een weekenderke te doen of zo.
2: Voor een jonge gast.
3: Maar dat willen we dan nog doen, ja.
0: En dan pauze als het examen is.
3: Ja, examens zijn bij ons niet meer nodig, hè, Christophe.
0: Maar als een jong gastje is wel, hè.
3: Maar niet waar, jong. Dat je lot school voor wat dat geen is. The School of Life.
0: The School of Life. Alright, dus bij deze oproep voor een nieuwe drummer.
3: Voilà, graag. Nieuwe drummer.
0: En liefst zo snel mogelijk. Ja, ik bedoel, 26 is oké, maar...
2: Hoe sneller, hoe beter.
0: Hoe sneller, hoe beter. Dus hoe meer dat je
3: open voor alles.
0: Repeteren tegen dan...
3: Ja, minder mensen vinden die openstaan voor alles als wij op deze moment.
0: Mm-hmm. Voilà. Dus Gorilla Drummers op Facebook of... Instagram,
3: yes.
0: DM'en die handel. Ja. Slide in die DM's.
3: Ja.
0: Maar goed, dan gaan wij nog eens eventjes luisteren naar een andere band dat jullie geïnspireerd heeft. Zijn de iets veel moderner eigenlijk? Allee,
3: ja. Ja, het is veel moderner.
0: Veel moderner, hè. iets zweuts. Ik vind ze zelf ook fantastisch. Een van de beste liveshows dat je sowieso kunt zien. Ja. Fucking Hives.
3: Voilà. Met de beste frontman ever.
0: Ever?
3: Ja, lang... Ja, toch wel. Ik denk dan een Jim Morrison, maar dat is zo wat depressief en wat kunstig doen. En dat hebben de Hives dan weer niet. En ik moet altijd zo lachen met die gasten. Ja. Ik kom altijd zo goed gezind. Ja, ik vind die ook gewoon super grappig. En misschien is dat ook wel eens een pipi-kaka's zweet, zijn humor of zo.
0: Wel, mijn favoriete frontman is ook een zweet. En die is ook kei grappig, maar totaal anders. Michael Akkerveld van Opeth.
3: Bijvoorbeeld. Ook super grappig, hè?
0: Die is super grappig. Maar dat is een andere. Deze droog. Is pipi-kaka.
3: Dat is, ja.
0: Deze is. Allee, de Hives is pipi-kaka.
3: Ja. In muziek kun je dat ook zeggen, hè, dat de Hives 1, 2, 3 pipi-kaka zijn.
0: Ja,
3: en dan
0: Opeth
3: voor de mensen die graag eens rekenen.
2: Dat
3: en daar reken ik mij niet bij.
0: Maar goed, dan gaan we eens even luisteren wat de Hives kunnen doen met Hate to Say. I told you so.

0: zo goed, hè. Mm.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wat dat moderne, ja, poppunk, punk, ja, moet er eigenlijk omschrijven.
1: Ik noem dat gewoon garage rock, ja.
2: Garage.
1: Ik denk,
3: het zwingt en je wordt er vrolijk van.
1: Dus, dat is wel het woordje van de avond. Vrolijk.
2: Maar dat is oké, hè.
1: Swingt hebben we nog niet veel gezien. Maar niet, dat kan wel het einde van een avond worden.
2: Het is niet dat het lokaal metal is en we allemaal depressief op...
1: Nee,
2: moet niet, hè.
1: Nee, dat moet niet, man. Dat mag af en toe wel eens depressief.
2: Ja, dat is wel waar.
1: Is goed, maar dan zijn wij er wel.
2: Dan zou dus naar mijn kerstmisshow moeten nemen. De Hives, gelijk dat ik zeg, ja, ik heb het tussendoor ook gezegd. Arson is bijvoorbeeld de Belgische.
1: Zeker.
2: Hives.
1: Een heel fijne band. Heel een Belgische, fijne Belgische band die iedereen zou moeten checken. Als je het wilt dat vooruit gaat.
2: Ja, dan moet je Arson pakken. Plus gratis whisky.
1: Ja, en een band die je echt overal tussen kunt zetten. Je kan zo Pukkelpop staan. Die kunnen dan ook bij een. Stond ik ook bij metal bands programmeren.
2: Ja, zou dat niet tof zijn? Gorilla Tremors en Arson, bam, geeft een avond.
1: Ja, dat is een avond, voilà. Kijk,
3: jij organiseert het, heb je stof?
2: Ja, maar ik heb die zanger zijn nummer, kan dat geen
1: zoiets. Ah, kijk, kan niet beter.
3: Mooie combinatie, lijkt me.
1: Ja, voilà, altijd.
3: Voilà.
2: Ja, zie je, voilà.
1: We hebben er samen mee gespeeld, maar waar je in een Trix?
3: Ja, ik weet het.
1: Ja, in een Trix hebben wij er mee samen gespeeld. Op dat festival van Of The Cross.
3: Ja.
1: Je hebt zo is een festival gedaan in
2: Ik was
1: Trix.
2: Daar.
1: Ja, en wij hebben dat geopend.
2: Ja, dat is juist.
1: En dan was Arsene er ook, en die knallen daar echt. En wat heel fijne man ook trouwens.
2: Maar goed dat je dat zegt, want ik was echt... Was dat niet zo de afscheidsshow van Of The Cross? Dat die
1: ik
2: daar...
1: weet niet of dat een officiële afscheid... Maar het was wel een van de laatste shows die ze hebben gedaan.
2: Ja, ik denk dat dat die een officieus afscheid was.
1: Ja, ik denk dat. Ja, dat was een toffe avond met Fatal Move, Carnation.
2: Ja, inderdaad.
1: Wij, Arsene.
3: Your Highness ook niet, of...
1: Your Highness of King Hisk? Ja, Your Highness.
2: Dat zou Your Highness geweest zijn.
1: Zo Your Highness zelfs, ja.
2: Als een mens van Your Highness zeggen, nee, dat was King Hisk, stuur juist een mailtje.
1: Ja.
2: Of slide in hun DM's.
1: Oh, maar dat is goed, de mensen van King Hisk en Your Highness, die mogen me altijd DM'en.
2: Maar King Hisk bestaat ook niet meer, hè?
1: Nee, die bestaat ook niet meer. Ook een geweldige band, trouwens.
2: Jammer wel, want die waren ook echt keigoed.
1: Heel het.
2: Maar goed, nu hebben we toch de hele tijd over Belgische bands aan het praten zijn, gaan we ook jullie volgende doorgestuurde nummer, en dat zijn de Shillalees.
1: Yep, de band van de
3: Cedric Maas.
1: Cedric Maas, misschien wel gekend voor de meeste mensen van de Sore Losers.
2: Mm-hmm.
3: Goeie gitarist.
1: Voilà. Ik vind dat vooral een heel interessant verhaal ook. Gasten die toch wel best wel heel veel hebben gedaan. Met de Sore Losers, toch alles gespeeld in België wat je kunt spelen, zelf internationaal.
2: Mm-hmm.
1: En dan bedacht van, ja, deze is toch niet wat ik wil niet meedraaien in dat wereldje, ik ga gewoon fucking mijn eigen goesting doen. En heeft Cedric bedacht, ik begin gewoon een garage rockband met daar nog wat piano, met veel orgeltjes in. En ik vind die sound, eigenlijk heel verliefd op die sound van de Sore Losers.
2: Want deze is ook relatief nieuw, hè?
1: Ja, is vrij nieuw. Die hebben de... Vorig jaar een plaatje.
3: Vorig jaar
1: of het jaar ervoor komt die plaatje, in Oblivion.
2: Mm-hmm.
1: Dat is ook het nummer, hè, dat je gaat
2: Dat is ook
1: draaien.
2: Het Oblivion, inderdaad. Ook
1: ja, ook weer goed refreintje, goede riff, niet te lang. En bewijs dat in België ook wel kan marcheren, want wel terug goed bezig.
2: Als je een nummer onder de 2 minuten kunt maken, dat goed is.
1: Voilà. Ja.
2: Voilà. We gaan eens zien hoe dat klinkt, hè.
1: Voilà. Geniet ervan.
2: Shillalees.

0: Voilà, zei Oh Oblivion Shalalise.
1: Ook goed dat je af en toe eens rete vals zingt, hè. Mm-hmm.
0: Ja, maar dat mag, hè.
1: Ja, maar dat moet. Dat is zo...
2: Goeie attitude, hè.
1: Ja, passie. Ja, ja, passie.
0: Dat is gewoon... Fuck yeah.
1: Ik denk ook dat dat volledig, bijna buiten de zang misschien, en wat overdubs, dat dat ook volledig live is opgenomen.
2: Lijkt mij wel.
1: Hè. Ja. Dat is wel cool, dat doen wij ook.
0: Live opnemen?
1: Ja, we hebben de muziek allemaal live opgenomen. In de studio, de Toot Mountain.
2: Toot Mountain Studio hier in Borgerhout hebben we opgenomen, op tape. Okay. Alles rechtstreeks, dus ja. Het is ja of nee, hè. Je kunt niet meer prutsen. En ik denk dat dat ook wel een beetje... een reactie is op wat we vroeger bij Petrones gedaan hebben en waar dat alles heel straks spoiler. Wat...
1: Ja, het was nog niet de moment, hè.
0: Ja, maar nu moeten we wisselen van nummer en nu moet ik wel Petrones opzetten.
2: Dat is de cliffhanger daar straks. Dat is de cliffhanger.
1: Ja, maar het is wel 8-9 uur. Ik had gezegd,
0: ja, ik had gezegd om 9 uur. Voilà.
1: Dus het komt goed.
0: Dus inderdaad, jullie komen vanuit... de metalband Petrones. Of Petrones, hoe moet je het zeggen? Petrones of Petrones?
1: Geen flauw idee. Wij zijn altijd Petrones. We zijn altijd Petrones, maar...
0: Ik heb altijd Petrones gezien.
1: Ja, we hebben al van alles gehoord. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus, maar nee, ja, daar komen wij uit. En Tom is daar eerst uitgestapt. Nadat we een prachtige plaat hadden gemaakt, dat we heel veel in België hebben gespeeld.
0: Mm-hmm. Ja, ik heb jullie ook... 2 keer op Slaughter. 1 keer zeker, dat weet ik.
2: We hebben daar 1 keer gespeeld, denk ik.
0: Slaughterfest.
1: Ja.
0: Op AMF ook, denk ik, 1 keer. Nee?
1: Nee, dat mini-AMF. De eerste achter de corona.
0: Ja. Ja.
1: Met die super warm toen dat in Boekenborg het podium had. En dat, wel een hele goede show.
0: Dat was een hele goede show.
1: Er stond verbazend veel volk toen.
0: Juist. Corona was gedaan. Hallo, iedereen wou buiten komen.
1: Ja, dat hebben wij met Petrones wel goed aangepakt, corona.
2: Dat
1: was na corona, ja.
0: Ja.
1: We hebben eerst...
2: voor corona, want daarna zijn we toch op... toegegaan?
0: Of was dat de laatste voor? Nee, dat was de laatste voor. Was dat niet met Bark samen?
1: Nee, met dingen. Met de mannen van Illusory.
0: Ja.
1: Het was een show met Illusory.
0: Ja.
2: Maar ja.
1: Dat was gewoon een heel toffe show, in Boekenborg. Ja. Dus dat was, altijd heel fijne shows met gespeeld, nog altijd heel blij met die plaat. De 2 platen. Het is heel grappig dat heel veel mensen nog altijd refereren naar die EP. Meer nog dan naar de langspeelplaat eigenlijk. Mm-hmm. Als stop is, is stop. En dan moeten andere dingen gaan doen. Tenzij dat er natuurlijk een miljonair nu zegt... of jullie massaal ons weer al in DM sliden. Nee. Dan kunnen we hem eventueel nog zien.
0: Toen waren het ook met 5 en nu zijn het maar met 3 ook, hè.
1: Dat is
2: ook een stuk bewuste keuze, zeker.
1: Om met 3 te blijven. We hebben het erover gehad. Hè. Allee,
2: het is gemakkelijk om te beslissen.
1: Om te beslissen, ondanks dat er dan mensen een instrument moeten vastnemen dat ze niet kunnen, maar we faken ons er wel door. Heel graag gedaan, Petrones. Niet anders als bijna allemaal goede herinneringen. We komen nog bijna iedereen overeen van de ex-leden. Tof. Altijd blij.
0: Want heb je ook beslist om deze te beginnen doen als totale wederwoord tegen? Of moet ik dat zeggen als...
1: Nee, dat zou Gorilla Tremors tekort doen. Dat is eigenlijk echt een passie dat er al bij mij... Ik denk bij Tom ook wel.
2: Ja, maar het is echt wel ook wel een beetje...
1: De manier waarop wel.
2: Ja, een andere manier van nummers maken.
1: Het gebrek aan ambitie als het gaat over me, aan alle rand. We hebben heel veel ambitie als het over onze muziek gaat. Mm-hmm. Daar willen we alles voor doen om zoveel mogelijk mensen en de beste rocksongs te schrijven dat we kunnen. Maar ik denk, alles wat er rond hangt qua merch... Of qua show of lichtjes is het gewoon plug and play. Maakt ons niet meer uit. Dat is wel een heel zware tegenreactie erop. Ja, en zo ook, de t-shirt. Nee, sorry. Daar doen we echt nog eens. Als iemand ons wil sponsoren, graag. Maar ik heb nog dozen. T-shirt valt mee, maar zo.
2: Platen en van alles.
0: En van Petrones wil dat
1: zijn. Ja. Dus als mensen er een willen.
0: Ja,
1: slide hem in.
2: Nee, gewoon terug naar de basics. Toekomen, opstellen en spelen. En niet moeten bezig zijn met lichtjes en USB-sticks en weet ik veel.
0: Gewoon even soundcheck, zie dat alles, dat alle plingplingplangjes goed zitten.
1: En ook, ik vond mijn Petrones buiten Alcatraz en Graspop hadden we just ook wel alles.
0: Daar hebben we ook gespeeld.
1: Echt. Nee, daar hebben we niet gespeeld.
0: Nee?
1: Nee, daar hebben we nooit gespeeld.
2: In ons hoofd wel.
1: In ons hoofd wel.
0: Laten we het daar
1: hebben we daar nooit niet gespeeld.
2: Maar dat is goed dat je dat denkt dat we dat gespeeld
0: hebben. Ja, ik herinner me dat precies. Maar nee, is wat.
1: Maar dat soort band waren we wel, dat iedereen dacht dat we er moesten staan of gingen staan. En dat had nooit niet gebeurd, maar maakt niet uit. Maar wat we eigenlijk buiten die twee grote festivals in België wel bijna alle... We hebben in Trix gespeeld, oké, niet in AB of Sportpaleis of zo, maar alle underground zalen, die hadden we wel 3 of 4 keer gespeeld.
0: Ja. Dat denk ik de eerste keer dat ik al bijvoorbeeld was in de Music City.
1: Ja, voilà.
2: En leuke shows, hè?
1: Leuke shows al, echt, ja. Maar voordat dat een routine... Als je moet beginnen nadenken, als je denkt van... Oh, ik stond hier op weer dezelfde show te spelen en ik ben ondertussen aan de was aan het denken. Ja, dan is het tijd om ermee te stoppen.
0: Dat is waar.
1: Of als mensen naar u komen, ja, die een bindtekst heb ik al eens gehoord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Daar ga ik even een nummer opzetten en ik hoop dat jij niet vergeten bent uw droger op te zetten. Dit is Fatum van Patronus.
2: Okay,
1: voilà. Sure.

0: Ja, maar dan komt er niet toe met een uur, ja.
1: Nee, dat komt er echt niet toe. Misschien bij kerstmis, want die gaan toch niks te doen hebben. Want die gaan Satan vereren.
0: Dat was geen,
1: hè? Oh, dat is misschien nog wel een gedacht.
0: Wel, hè. Nee, die hebben die backings gedaan op het einde. Dat was wel een leuke moment.
2: Link toe.
0: Ja.
1: Dat was echt... Ik vind langs de ene kant... Het is goed dat je het gaat ook. Van de andere kant vind ik het jammer dat je ermee gestopt bent. Want ik vond het echt wel een goede band.
0: Maar... Nogmaals, als er 1000 mensen ons sturen, dan komen we terug.
1: Slide in the DM's.
0: Slide in the DM's. Voilà.
2: Alles in de DM's.
1: Maar het was echt wel... dat was echt een toffe band. Zeker wel. En... Maar hetgeen dat je nu doet, is ook keitof. Hè? En totaal anders, maar het is ook gewoon keitof. Oh, ja. En ik denk... gelijk dat ik jullie hier nu zo bezig zien, meer Olle Ding. Het Gorilla Tremens lijkt meer Olle Ding.
0: Ah, wel, achter de laatste Sloterfest, hè. Doordat wij heel veel schrik voor Sloterfest, om daar te staan. We wisten, we gaan de luchtste band zijn, we gaan de zachtste band zijn. Het is rock and roll en je staat daar tussen Nachtbraker, de Hoek, een stevige band. Die lange met Ernie, The Dead of Ernie. Works of the Flesh was zeker. En dan Hond, hè, dat was dan een beetje een geruststelling.
1: Ja, maar Hond is... Ja,
0: maar dan toch een totaal weer iets anders.
1: Hond is een niveau hoger, hè.
0: Ja, hè, dat is dan toch 100%. Ook een niveau kunnen hoger worden.
1: Ja, nou, sorry, maar Hond is... Sorry, maar Hond is een niveau hoger.
0: Hebben we een fan? Hebben we een fan?
2: Het is anders.
0: Het is anders, hè.
1: Ik ben ineens reclame aan het maken, 31 oktober. Hond in... Op link op de Italië-lij. Zwat. Dus, ja...
0: Op heel de Italië-lij.
1: Jij
0: stikt op een camion.
1: Nee,
0: ik
1: ben Hond aan het boeken voor een festival dat wij hier met Radio Centraal
0: moeten zijn. Kijk, alle daarheen.
1: Maar Hond, ik heb die ook op mijn verjaardag gehad. En dat was in de Music City. Pak Music City, wat kan daar binnen? 100 man.
0: Dat is toch het goeval?
1: Er was 130 man. Op een februariavond. En Hond heeft dat gewoon...
0: Ja, maar...
1: Alles was kapot.
0: De Sam, als er ene over Belgische frontmannen gesproken is...
1: Dat is fucking Sam.
0: Leren kleine met Black Swan.
1: Ja.
0: Nog altijd jammer dat dat niet meer bestaat, maar... dat is qua frontman ook wel... Dat kan wel tellen.
1: En die kan met alles zijn kleren uitdoen.
0: Ja. Dat kan. Ik kan ook met alles en ik kan ook alles uitdoen, maar ik weet niet of dat de mensen daar blij van worden.
1: Dat is ook weer waar.
0: Ik moet niet alles...
1: Maar we zijn hier geen reclame voor Hond aan het maken. We zijn reclame voor jullie aan het maken.
0: Het mag ook voor Hond zijn. Ja. Asielhond. Honddog.
1: Ja. Als je ooit kiest voor een nieuwe hond, ga je eerst naar het asiel.
0: Ja, voilà. Zelf Ben Wijd zegt het. En dat is het enige?
1: Dat is het enige wat ik met Ben Wijd
0: gemeenschappelijk heb.
1: Als je een nieuwe hond hebt, ga eerst even naar het asiel.
0: Ik weet zelf niet of je een hond... Ik denk dat niet. Nee, dat is een NVA.
1: Nee, dat is de kattenmens. Nee, dat gaan we niet zeggen. Zo van die dingen
0: zeggen. Nee, iedereen mag er zijn.
1: Maar volgens mij is het een goudvis.
0: Ja.
1: Zwat.
0: Maar waar we nu weer...
1: Ja, okay. Ik weet zelfs niet waarover.
2: Jij werd dat verteld over Sloterfest.
1: Sloterfest. Ja, dat jullie op Sloterfest stonden.
0: En dat was wel waar we redelijk veel schrik voor hadden. Maar dan voelde wel... dat was een fantastische show. Als je die foto's ook terugziet, bij dat fantastische foto's ook. Maar dat stond rampenvol.
2: En er werd gedanst.
1: Dat was rampenvol. Daar heb ik heel goed gedanst.
2: Voilà, ik heb het gezien.
1: Volgens mij heb ik zelfs mijn teen bewogen.
2: Oh, en dat is een prestatie?
1: Godverdikke.
0: Nee, maar dat gaf wel aan dat we...
2: Dat we er ook mee werken.
1: Ja, voilà, dat je wist van, deze marcheert.
0: Deze marcheert, ja.
1: Ja.
0: Hey, want dat zijn mensen die dat daar komen, die al heel veel hebben gezien in hun leven, en als die beslissen van te dansen...
1: Ja, en ook Sloterfest wordt eigenlijk meer gezien als een metal festival. Als we daar eerlijk over zijn, dat is een metalavond. Hè.
0: Ja.
1: Ik ga geen reclame voor Sloterfest maken. Maar volgend jaar wordt het awesome. Zwat.
0: Waarschijnlijk met Slayer.
1: Het wordt de laatste
0: keer. En Megadeth.
1: Het wordt de laatste keer Sloterfest volgend jaar.
2: Jammer genoeg.
1: Omdat, was het Ballet van Vlaanderen? Nee, een balletschool heeft dit overgekocht. Hè. Dat worden allemaal ballet... Dus die zaal waar dat Sloterfest is, dat worden allemaal balletruimtes. Balletrepetitiekoten.
0: Ik denk dat daar een nieuw... Ja, ik denk dat daar een nieuw fenomeen kan ontstaan.
1: En ik denk ook... Balletfest.
0: Voilà.
2: Balletfest.
0: Elke band staat in een rozen tutu.
1: Holy shit.
0: In zo'n ruimte met van die spiegels. En Iedereen moet aan zo'n
1: vooral, bar... Vooral die, die spiegels gaan echt het belangrijkste zijn. We gaan geen Piper en Dave's meer hangen, gewoon die spiegels. Nee.

0: Zie, kijk.
1: Ja, dat, is ja. Dat wordt zo een festival van dansen, zelfreflectie en goede muziek.
0: Voilà. Tegelijkertijd.
1: Allemaal tegelijkertijd. Maar goed, we gaan nog eens even luisteren naar bands die je hebt doorgestuurd. Ik had eerst gezegd Dead Boys, maar is er nog iets anders dat je zegt van ja, misschien toch liever dat, hè? Want we hebben nog maar 13 minuten. Hè?
2: We hebben nog 13 minuten.
1: Ik heb nog Cosmic Psychos, ik heb nog Joshua Ray Walker, ik heb
2: Country.
1: Anna, ik heb nog The Sonics.
3: De Sonics moet echt gedraaid worden.
1: Ja, dan gaan we naar The Sonics.
3: Ja, we gaan naar The Sonics. Ja, de eerste punkrockband ooit. Ja. En dat kunnen we alleen maar eren. Moet dat maar doen in begin jaren 60.
2: Mm. En ik denk qua sound en songs, dan er wel mooie referenties zijn.
3: Ja. Heldenband.
1: Nou, we zullen toch wel de rechter toch wel wat techno opzetten.
2: Nou, in techno.
1: Of in techno. Goed. Deze is Shutdown van de Sonics.

0: Wat was hij? Shutdown van de Sonics.
1: Dat is toch goed, hè? Ja. Allee, daar. Oh.
2: Goeie sound. Klapjes erin.
3: Stemmetje daar ja, overstuur. In die tijd ook, denk ik. Ik denk dat mensen daar wel af van verschoten. Af en toe. En we hadden een vergeten band, hè. Allee, ik voel wel een beetje een revival, maar...
0: Ja, echt punkrock kunnen... Oh, ja. Dus gelijk dat we het echt kennen, kunnen we dat niet echt noemen, maar je voelt echt wel, vandaar komt het.
3: Ja.
2: Er zit een beetje blues in vandaar dat dat zo... Ja. Wat minder punk is misschien.
3: Ja, ik vind dat qua vocals. Die ja, en qua vocals. Ja. Bam, toch dat schreeuwen en al, zo niet die... veel beatbands hadden zo wat properen nog.
0: Ja. Maar toch, wij hadden techno beloofd.
3: Dat zou wel zijn.
2: Een keer iets anders.
0: En waarom?
2: Waarom? We hebben nu al veel rock en punk gehoord, maar soms zo, ik weet niet...
0: Weet je dat het programma Lokaal Metaal heet?
2: Ja, ik weet het, maar we moeten een keer contraire doen. Hè. Okay. Dus als je zo naar een show bent geweest en je hebt al heel tijd metal of punk gehoord en je rijdt naar huis, dan zo een goede techno erop. Dat kan wel... uw oortjes deugd doen aan de oortjes.
3: Ja, en toen dat ontstond, dat was ook wel een beetje punk, hè.
2: Mm-hmm.
3: Toen die techno, vond ik dat wel een beetje punk, eigenlijk. Had je dat nog niet dikwijls gehoord.
0: Nee, dat is waar.
2: En wat ook interessant is, met weinig middelen toch veel eruit halen.
3: Voilà.
0: Ja, dat is echt zo.
3: Voilà.
0: Oei, ja.
2: Chansen.
3: Chansen, hè. Ja.
0: Chansen en zwansen.
3: Hopelijk, hè. Baske erbij.
2: Ja.
3: Mm. Nogmaals, Gorilla Tremors op Radio Central, Nachtradio.
0: Slide in die DM's.
3: Slide in onze DM's als je wilt met het stokje spelen.

0: Slotervergaderingen. In de Zeppelin. In de Zeppelin. Goed, dat was een beetje techno. Want we gaan uiteraard wel eindigen op een nummer van jullie zelf. Mm-hmm. Dat lijkt me niet meer dan fair. In ieder geval, mannen, Guy, Tom, merci om te komen.
1: Super, erg bedankt dat we mochten komen.
0: Ik heb me echt goed geamuseerd. Het was leuk.
1: Dat is ook op de mensen thuis ook. Ja.
0: Ja. Opnames zijn beschikbaar via de DM. Nee.
1: Maar in slides.
2: Ja. Nee, het was super fijn en ik hoop dat de mensen misschien iets bijgeleerd hebben of een nieuwe groep kunnen hebben leren kennen. Mm-hmm. Of ons hebben leren kennen. Ook een nieuw groepje. Ondanks onze leeftijd.
0: Jullie zitten dan ook een nieuw groepje, hè?
2: Voilà, Gorilla Tremors.
0: Yes. Gorilla
2: te boeken Tremors. Voor al uw feesten.
0: Voilà. Kom je feesten?
2: We hebben een verjaardagsfeest gespeeld.
3: Ja, met z'n tweeën.
2: Ja. Helemaal naar Menen. Nog een dorpje achter Menen. Om met z'n tweeën een show te spelen voor 5 gasten met een beperking. Dat was letterlijk 5 gasten met een beperking. Die is een mama, een zus en dan nog...
3: Wat familie.
2: Ja, en dat was het. En er was echt geen hoog interesse. Jawel, die had er...
3: Voor ons was het interessant. Voilà.
2: Het was interessant.
3: Ik heb met 2 de nummers aangeknallen.
0: Het is meegemaakt.
2: Ja. En respect gekregen voor die mannen met hun orgeltjes die zo feestjes...
0: Voilà.
2: Goed.
0: Maar dan eindigen we nog met een nummer van jullie. Zijn de Surfer Girl, is dat iets ouder?
2: Zeker, dat hebben we helemaal zelf opgenomen. Steven heeft daar de mix nog van gedaan, de mastering van gedaan. En ja,
3: dat is pas DIY.
2: Dat was DIY.
0: Dat is echt DIY.
2: Zelf alles zelf.
0: Ja. Alright, keigoed. In ieder geval, merci mannen. In ieder geval, mijn beste vrienden, lieve vage kennissen, merci voor te luisteren. Niet tot volgende week, want ik ben naar Blood Red Shoes.
2: Oeh. Step on my Blood
0: Red Shoes. In de Zappa. Maar... geniet van mijn vervanging, wie dat ook mag zijn. Nee, ik weet wie dat is, maar...
2: Verrassing!
0: Ik ga het nog niet verraden.
2: Nee, niet spoilen.
0: Goed.
3: Nee,
0: Surfer Girl. Ja, het is de Jos. Die veeg die... Nee. Deze is Surfer Girl nog voor de volle 2 minuten. Enjoy.

mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck.

Shit!

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30. Tijd voor de gebraden zwaan.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: interessante textuur nu. Met hier af te halen.
1: Ja.
0: Zo bijna...
1: Kippenvel.
0: Ja, zo kippenvelachtig.
1: Ja. Er komt eigenlijk een soort dikke laag van boven. Daarop, die er wat rubberachtig uitziet.
0: Dus daarmee dat ik hem ook aan het opschalen ben naar grotere en grotere oppervlakte, want die gaat eigenlijk alleen die oppervlakte vullen. Ik vind, als je het, je zult als een beetje zien, als we die hebben afgespoeld, dan lijkt dat eigenlijk heel hard op gewoon menselijk vel. Dat is heel vies. Dat is echt heel vies. Maar de, als het droogt, krijgt het dus wat die donker, okergele, bruine, leerachtige kleur. Wat uiteindelijk ook fel is, dus.
1: Ook fel, ja.
0: Ja, leer is fel, dus. Dat is niet zo gek.
1: Dat is waar, eigenlijk. Een droom voor een betere mode-industrie die ecologisch is.
0: Dat heeft er altijd in gezeten en ik vind dat ook... Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, want ik werk eigenlijk heel veel met synthetische stoffen. Ik werk heel veel met tulle, omdat ik dat gewoon een heel fijn materiaal vind, omdat dat zoveel volume geeft. En daar wou ik eigenlijk een beetje van afstappen. Dat gaat mij nu nog niet lukken. Maar ja, ik hoop eigenlijk... Idealiter, als het echt kon, dat gaat nu onmogelijk zijn om dat op een jaar klaar te krijgen. Maar zou ik dat helemaal biologisch afbreekbaar hebben willen maken? Maar bijvoorbeeld een katoen of zo, op zich is ook biologisch afbreekbaar. Maar nu gaat er ook gewoon nog ander materiaal tussen zitten.
1: En het is allemaal zo een klein beetje... Het heeft ook allemaal zoiets een beetje vies.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja.
0: Dat is keihard de bedoeling. Het zou niet iets van mij kunnen zijn, moest er geen... eerie kantje aan zitten. Dit jaar zou het de bedoeling zijn dat echt... iets heel mooi wordt met bloemen en weet ik veel wat. Maar er moet anderzijds ook wel echt verwelken en verderf. En ja, de...
1: Ontbinding.
0: De ontbinding moet erin zitten.
1: Ja.
0: Exact. En die ga ik nu buiten laten drogen. Ik ga waarschijnlijk wat trager gaan.
1: Omdat het kouder is.
0: Omdat het koud is en omdat het vocht is.
1: En gewoon op een droogrek of hoe?
0: Nee. Wilt jij misschien even de deur voor mij openen?
1: Want dat wil ik doen.
0: Dan moet ik mijn handschoenen niet uitdoen. Het zou kunnen dat die vast is. Ja.
1: Dat is genoeg.
0: Dus ik ga die gewoon hier opleggen, daarmee dat ik dat er juist met kaas was. En nu moet ik daar elke dag op komen checken. Dan moet die elke dag even gemasseerd worden, zo. Echt gewoon wrijven, zodat die niet... helemaal opkrult.
1: Dan blijft hij mooi plat.
0: Dan blijft hij mooi plat en dan droogt hij als een echt een goede vel dat ik kan gebruiken om mee te stikken. En nu moet ik die even afdekken en dan kan ik de andere gezellig gaan verwerken.
1: Oké.
2: De scoby is geoogst en ligt te drogen op een schaal op het terras. Ik werp een laatste blik op alle groeiende en levende experimenten in het atelier. Ik kan al niet wachten op de modeshow. Het tweede stuk, de tweede reportage waar we vandaag naar gaan luisteren, is van Koen. Dag Koen.
3: Hallo.
2: Koen, de opdracht die je meekreeg, of de suggestieopdracht, was kunstenaar in zijn atelier. Wist jij toen onmiddellijk, ja, ik ga voor deze mensen? Of hoe ben je daar mee aan de slag gegaan?
3: Ja, het was toch wel... De keuze voor iets te doen rond de muziekwinkel Sugar Pie was toch wel een van de dingen die ik echt wel graag wilde doen. Het zijn ook wel kunstenaars. Hè. Jan Weijgers is lang actief geweest als muzikant. Die daarna die platenwinkel heeft geopend. Ik persoonlijk vind muziek dan wel de belangrijkste kunstvorm. Hè. Dat lijkt... Dat is denk ik heel gewaagd om zoiets te zeggen, maar voor mezelf is dat wel zo.
2: Ja, je bent sowieso een grote muziekliefhebber.
3: Ja, muziek is echt alomtegenwoordig altijd eigenlijk, ja.
4: Oké. Okay. Wat vond jij de grootste uitdaging? Want dit was het eerste werk dat je hebt gemaakt.
3: Uh-huh.
4: Wat was de grootste uitdaging in dat maakproces?
3: Goh, toch wel het technische, denk ik. Het opnemen niet zozeer, maar wel het monteren.
4: Oké. Okay. Goed, dan gaan we luisteren naar het resultaat. Dit is Sugar Pie.
5: Live and direct. Studio Sugar Pie.

Hey, ik ben Koen en ik sta dus voor Sugar Pie. Dat is een muziekwinkel recht in het hart van Antwerpen. Ik ga daar vandaag eigenaars Jan en Hans interviewen. Maar als ik eerst eens naar het uitstalraam kijk, dan zie ik platenhoezen hangen met bekende namen zoals Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Maar ook veel mysterieuzere, zoals Okinawa Pops en Cult Sounds. Ben eens benieuwd of het binnen ook zo plezant is. Ik was hier.

Het wordt me duidelijk. Een muziekwinkel runnen, dat is werken. Want al die platen, die vragen zorg en aandacht. Maar waarom in godsnaam zou je nu naar die grote, onhandige dingen luisteren, terwijl je zowat alle muziek ter wereld kan streamen?

0: origineel klinkt gewoon veel beter. Nee, dat is zo cliché. Hè? Vinyl klinkt beter. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Het klinkt in ieder geval warmer. CD's kunnen ook heel goed klinken als je een goede CD-speler hebt. Hetzelfde voor vinylplaten. Maar waarom? Het is niet alleen naar dat luisteren op, hè, maar het is ook de handeling. Je doet een beetje moeite. Je hebt een klein kunstwerkje in je pollen. Klinkt ook heel cliché, maar het is wel zo. Hoes speelt ook een rol. Liner notes. Voor de iets oudere kinderen onder ons is dat wat makkelijker leesbaar. Die letters zijn wat groter dan op een cd'ken of zoiets. Spotify is iets vluchtig, iets dat verdwijnt. Iets dat kan gevangen worden, dat ergens, weet ik veel waar, in een cloud zweeft. Onpersoonlijk ook, vind ik. Je gaat dat niet snel met iemand delen. Je krijgt iemand op bezoek. Je kunt zeggen, hey, ik ga nu deze plaat eens laten horen. Je geeft die hoes aan je bezoeker in zijn handen of zo. En die kan dat bekijken. Je kunt er samen wat over leuteren. Dat is veel, veel fijner.
1: Die ene van Ahmad Jamal Trio.
2: Ja.
1: Heb je die ook al gerust liggen?
2: Dat is niet meer te krijgen.
1: Nee?
2: Ik ga even dubbel checken.
1: Dat is goed.
2: Dat was al even, hè, dat dat niet meer... Dat was een heel schone versie ook van, dat ik er daar een schone versie van zijn.
1: Kunnen jullie ooit eens hier de kassa had meegenomen, maar ik aan het juist niet toe kwam, mijn budget zet en die teruglegt. Maar
2: dan moet je volk tegen mij zeggen, daar zitten we aan de kant.
0: We kennen ondertussen onze klanten, dus we weten wat we aan welke persoon moeten aanraden. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld nu een nieuwe tortoise aanraden, maar het schijnt dat je hem al besteld hebt.

0: En op Jan en Hans, rijk met favoriete muziek, liggen nu
1: 3 nieuwe jazz reissues op een nieuw label. Time Traveler?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Dat is nu vorige week binnen. Dat is fantastisch. De nieuwe Sven Wunder is fantastisch.
2: Heel, heel goed.
1: We hebben de Maxi van Tortoise. En dus we hopen dat de nieuwe fantastisch gaat zijn. En waarschijnlijk gaat dat ook te gek zijn.

0: Als ik in de winkel rondloop, zie ik natuurlijk ook de posters van John Coltrane en horrorfilm De Blob. Maar het zijn vooral de bakken, massa's bakken, vol met platen, heel veel platen, die mijn aandacht trekken. En daarbij valt het op dat die muziek vaak geordend is per platenmaatschappij. Namen zoals Habibi Funk, Mississippi Records, Black Truffle springen erbij in het oog. Maar waarom verkopen Hans en Jan nu het vinyl van het ene label niet en van het andere dan weer wel?
1: We moeten het in de eerste plaats ook zelf goed vinden, er volledig zelf kunnen achterstaan. Dat wil niet zeggen dat alle releases op die labels dat wij best oké vinden, allemaal goed zijn van A tot Z. Dat kan ook niet. Hè? Mm-hmm. Of dat dat volledig uw en dada is. Nee. Je moet ook aan uw klanten denken. Maar wij zijn ook niet de mainstream winkel. We willen ook dat soort labels supporten, aanbieden, waar dat we voeling mee hebben. Hè. We moeten het zelf kunnen voelen en dan kunnen wij het ook uitademen naar onze klanten toe.
2: Ja, en wij vinden het ook plezant van nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe muziek te ontdekken. Meestal is het dan klaar.

0: labeltjes dat nog niemand niet kent. En van, oh, maar je moet deze toch ook eens checken. Van, ah, je vindt dat goed, dan moet je thuis checken. Dat is fantastisch. Kleine oplages, weet ik veel. Voor het moment labels dat ik op de voet volg. Oh, dat...
1: Batov.
0: Dat volg ik wel wat op de voet en daar hebben ook heel veel mensen verwarming gekregen. Dat gaan we volgens mij ook niet in andere winkels in Antwerpen vinden.
2: Forager is een tof label, gespecialiseerd in fijne compilaties van zo AOR, softrock, yachtrock. Releases.
0: One-hit wonders die dat geen one-hit wonders zijn eigenlijk. Mensen die ooit een één liedje hebben gemaakt. Ja. Nooit een hit geweest, nooit iets. Obscure, obscure mooie muziek. En dingen ook, Hans, Sam Records.

0: fantastisch jazzlabel brengt allemaal bijna opnames die in een tijd in Parijs gemaakt zijn. Terug beschikbaar, of voor de eerste keer beschikbaar. Met veel aandacht voor kwaliteit. De beste perserij te kiezen om hun platen op de markt te brengen. Prachtig artwork. Tip-on sleeves, flip-back sleeves, noem maar op. Echt super.
1: Natuurlijk moeten ze een boterham daarmee verdienen. Maar één ding staat vast. Voor dit tweetal is liefde voor muziek altijd belangrijker dan winstbejag.
0: We zijn zelf ook twee enthousiastelingen wat dat muziek betreft. We zijn zelf twee verzamelaars, liefhebbers, noem maar op. Ja, dat is fantastisch om dat te delen met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn en die ook dat stapje verder willen gaan en mee op diezelfde boot durven stappen en mee die richting uitvaren.
1: Goed, dan dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. En,
0: graag gedaan.
1: Nog veel mooie platen verkopen. Hè.
0: Fantastisch, dat zeker, Lee. Lukken, dank je.

0: Aan het einde van elk radiojaar, als je les volgt, dan mag je een vrije opdracht doen. En Jitte, vorig jaar heb jij gekozen om een hoorspel te maken. Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Ik heb die keuze gemaakt omdat ik omdat ik deze opleiding radio en podcast maken ben beginnen volgen, omdat ik heel graag een hoorspel wilde maken. Dus ik dacht, kom aan, daar gaan we voor.
0: Yes. En dan ben je op zoek gegaan naar een verhaal?
1: Ja, in mijn achterhoofd, Er was weer Roodkapje al eens een keer gelezen. Dat had mij geraakt, het onderwerp, de speelsheid. Dus ja, dan was de keuze snel gemaakt.
0: Oké. Okay. Als je daar nu op terugkijkt, we zijn ondertussen meer dan een jaar verder. Hoe was die ervaring van de eerste keer een hoorspel maken?
1: Heel leuk. En omdat het boek eigenlijk zo leuk geschreven was en de onderwerpen voor het doelpubliek, jongeren en kinderen, eigenlijk zo dichtbij lagen, sta ik er nog altijd achter en zou ik dat terug opnieuw doen. En waarschijnlijk met meer kennis en dus anders. Maar ik kijk er nog altijd heel warm op terug.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar Er was weer Roodkapje, gemaakt door Jitte Smits en geschreven door...
1: Astrid van der Schuren.
0: Voilà.
2: Er was eens. Zo, lieve luisteraars, beginnen de meeste sprookjes. Er gebeurt dan van alles en ze leefden nog lang en gelukkig. Althans, dat wordt ons aan het eind van menig sprookje verteld. Maar wat als het verhaal nog niet is afgelopen? Hoe zou het dan verder gaan met ons favoriete sprookjesfiguur? Wel, ik vroeg mij af hoe het nu eigenlijk verder gaat met Roodkapje. Jullie kennen Roodkapje wel. Dat meisje met haar rode jasje, gekregen van haar oma. Ze was er doof en ze droeg het altijd. En daarom werd het meisje door iedereen Roodkapje genoemd. Op een dag moest ons Roodkapje door het bos, want ze woonde aan de rand van een bos, naar haar zieke oma toe met een mandje vol lekkers. En in het bos kwam ze de wolf tegen. En die wolf wilde een spel met haar spelen. Namelijk wie als eerste bij het huisje van grootmoeder was. En omdat de wolf het bos door en door in de wond, de wolf kwam die als eerste bij het huisje van grootmoeder aan, slokte oma in één keer op, deed haar nachtpom aan en kroop in haar bed. En toen Roodkapje een beetje later naast het ziektebed van oma stond en zich luidop afvroeg waarom oma plots zo'n grote mond gekregen had, antwoordde de wolf om je beter te kunnen opeten en slokte ook Roodkapje in één keer op. Hij viel door die zware maaltijd in een diepe slaap. Een beetje verderop hoorde de jager het vreemde, huidige snurk in het huisje van oma, snelde er naartoe en zag daar de wolf met een dikke buik. Hij sneed die buik open, waarna oma en Roodkapje er heel huis uitsprongen. In sprookjes kan dat. Ze stopte de buik van de wolf vol met stenen en maaide die voorzichtig dicht. En toen de wolf een beetje later wakker werd, had hij hele harde dorst. Ja, droge stenen, dat is behoorlijk droge kost. Dus hij waggelde naar het meertje, boog voorover om te drinken. En niemand heeft die wolf daarna ooit nog teruggezien. Alhoewel, in het Waasland is hij wel eens gesignaleerd. Maar dat kan natuurlijk een fabeltje zijn. Maar was ons verhaal van Roodkapje daarmee afgerond? Was de wolf wel echt verdronken? En huppelde Roodkapje nog steeds in haar rode jasje vrolijk rond? Dat vertel ik jullie in deel 2 van Roodkapje. Want er was weer Roodkapje. En Roodkapje had zich voorgenomen geen dier meer te vertrouwen. En ze wilde ook geen spel meer spelen of mandjes met lekkers naar haar oma door het bos heen sjouwen. Nooit nog zou ze huppelen door bos, beek en bron en ze geloofde voor geen meter oma's in een nachtjapon. En dus bleef Roodkapje thuis, het rode jasje aan de haak. Als een aardappeltje zat zij in de zetel en ze at ijs in elke smaak. Mama was ten einde raad. En oma die miste haar lieve snoet. Maar Roodkapje verzette geen been. Die zorgde niet voor zichzelf. Die verving zelfs niet haar ondergoed.
3: Io, grazie.
2: Maar op een dag kwam er een briefje, speciaal gericht aan haar. Van wie? Want ze had helemaal geen vriendjes, dus dat was een beetje raar. Oma heeft je nodig. Je moet snel naar haar toe. Ze heeft geen eten meer in huis en ze is voortdurend moe. Dus moest Roodkapje wel op stap, met een mandje vol en een hartje klein, door het donkere Inge Wout, ze deed echt heel hard haar best om flink te zijn. En met innie-minnie-nazenstapjes sloop Roodkapje over het pad. Tot ze iets vlijmscherps voelde prikken in haar teen. Wat was dat? Een domme kippenkoeienziekte? Of met een baard die heel erg prikte? Zo riep heel hard een egeltje echt, piep klein. Die wou haar wel beschermen en dat vond Roodkapje reuze fijn. Zo gingen ze samen verder op weg naar oma's huis, tot ze boehoe geroep hoorden. Oh, dat klonk helemaal niet pluis. Een spook met een vreemde griep? Of een spook dat windje slaat? Een spook met grootheidswaanzin? Of een spook vol kattenkwaad? Boehoe, boehoe. Zo klonk het boven in de boom. Ja, daar zat een uil. En die wilde hen de weg wel tonen voor wat gezelligheid in ruil. En zo gingen ze samen verder. Drie vriendjes bij elkaar. Tot ze een grote schaduw zagen. Wachtte daar het groot gevaar? Een boze reus met reuzenhonger? Of een nijlpaard dat de weg kwijt is? Een totempaal vol enge monsters of een bruine beer met parodontitis? Dat is een ontsteking van het tandvlees. Dat is echt geen lachertje. Leek een klein pluizig konijn. Dat groot leek in het maanlicht, maar dat vooral heel graag een vriendje wilde zijn. En zo gingen ze samen verder door bos en beek en bron. Roodkapje voelde zich nu veel sterker dan toen ze aan haar pad begon. Onderweg had ze verteld over hoe bang ze wel niet was. Ze had haar haartje kunnen luchten en ze hadden geknuffeld in het gras. En dat was niet makkelijk, want een egeltje, weet je wel? Maar dan... Dan hoorden ze verderop iets of iemand grommen. De boze bolle die leefde nog voor... Dory? In slechts één seconde tijd zette het egeltje zijn stekels op, knaagde het konijn aan wolvenenkels en pikte de uil haren uit zijn kop. Maar Roodkapje riep plots stop, stop, stop, want ze hoorden een vreemd geluid. Ze hoorden gesnik, gesnotter, gejank, gekreun en gesnuit. De wolf, die ooit zo boos was, die leek nu bang en klein. Hij zat te bibberen en te beven voor een egel, een uil en een konijn. Want die ene maaltijd die bleek hem fout, zo vertelde hij bedeesd. Van al dat mensenvlees, of waren het de stenen, was hij bovendien erg ziek geweest. En daarom had de wolf zich voorgenomen geen mens of dier meer op te slokken. Hij was nu vegetariër en hij at alleen nog groentebrokken. Dus gingen ze samen verder. Het werd al bijna nacht. Dat zelfs wolven wel eens bang waren, dat had Roodkapje niet verwacht. En bij het huisje aangekomen hoorden ze luide muziek. Wat was daar gaande bij die oma?

mondkapje, die raakte weer in paniek. Een oma met een hoorprobleem of een oma met boeven op bezoek of een oma met stevige knaldrang. Een oma zo zot als een pannenkoek. Roodkapje klopte zachtjes aan. En toen? Nog eens met veel meer drama. Tot oma de voordeur opendeed in een knalgele pyjama. En er hingen slingers op in het huis. Er stond popcorn op het vuur. Er waren ijsjes, chips, snoep, zoet, zoeter, superzuur. En voor iedereen een nachtjapon in vol gaatjes. Konijn zijn staartje bloot. En die van uil en wolf pimpelpaars. En die van ons roodkapje rozerood. Oma had een list bedacht. Zij had die brief geschreven. Want zij wilde Roodkapje een duwtje geven. Een avontuur laten beleven. En plots ging er een lampje aan. Roodkapje wist nu heel beslist hoe het leven in elkaar zat. En wat ze had gemist. Iedereen heeft vrienden nodig. Iedereen heeft nood aan hulp. Voor een lief gebaar. Voor troost, daarvoor moet je uit je stulp. Want wanneer je altijd bang bent van wat nog komen moet, gebeurt er helemaal niets. Niets slechts, maar ook niets goeds. En natuurlijk leefde Roodkapje lang en meestal vrij gelukkig. Al was ze, net als iedereen, nog wel eens bang en soms behoorlijk nukkig.

0: Ja, de moraal van het verhaal is je angsten overwinnen. Hè? Dat het loont om uit je comfortzone te komen. Een heel belangrijke les die ik als kind ook graag had gehad, want ik merk als volwassene dat ook wel iets is waar dat ik zelf mee struggle, hè? Waar dat misschien ook wel te weinig over gepraat wordt. Iedereen, we zijn allemaal wel eens bang. Zelfs toen ik dit boek schreef, want ik wou lang een kinderboek schrijven, ik ben zelf journalist, ik schrijf veel. En ik dacht, ja, leuk, ik ga eens een kinderboek maken, maar ik ben mezelf toen ook wel tegengekomen. Het heeft eigenlijk een dubbele betekenis, hè, want het boek gaat erover uit je comfortzone komen, je angsten overwinnen. En dat heb ik zeker zelf ook gedaan met dit boek. Ik dacht, op een bepaald moment dacht ik, oei, ik kan dit helemaal niet. Een kinderboek maken. Het was moeilijker dan ik dacht. Een verhaal verzinnen. Ik ben zo gewoon om de verhalen van andere mensen neer te pennen. Maar zo zelf een verhaal verzinnen was echt wel iets apart. En ik ben heel blij dat ik die angst heb overwonnen. Dat ik uit die comfortzone ben gekomen. Dat ik dat heb afgemaakt. En dat ik trots ook ben op het resultaat. En ik denk dat ik dat met dat boek ook wil meegeven. Het loont om uit die comfortzone te komen. Ook al is dat heel gezellig en knus. En door succesverhalen te behalen, krijg je alleen maar meer zelfvertrouwen. En dat is wel een les die ik aan mijn eigen kinderen wil meegeven. En waarvan ik hoop dat ook andere kinderen en hun ouders veel aan hebben. Ja.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En dat het een succesverhaal was, daar kan ik van meepraten, want ik heb heel hard van uw boek genoten.
0: Ah, dat is dus leuk.
1: Dank je wel, Astrid van der Schuur. Sammy Winters, die de mooie tekeningen van jouw boek maakte.
0: Absoluut, absoluut. Het is zeker een duo-job geweest. Ja.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.

0: Dag Anne.
1: Dag Saar.
0: Jij hebt een documentaire gemaakt over een onderwerp dat we nog een beetje geheim houden. Maar het is iets dat heel belangrijk voor jouzelf is. Toch?
1: Jazeker. Ik vind het heel plezant. Het geeft mij heel veel mogelijkheden in dingen die ik niet kan doen tijdens mijn dagelijks leven. Dus ja, dat geeft ergens een heel superieur gevoel. Zo van, wauw, nu kan ik dat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat maakt het zo prettig. Hè.
0: En het is dus ook wel een stuk persoonlijk over jou. Hè. We maken ook vaak stukken over andere mensen. We gaan andere mensen interviewen. Maar dit heeft ook echt voor jezelf een groot deel van jouw eigen leven. Hoe was het om dat persoonlijke erin te verwerken in jouw stuk?
1: Dat vond ik helemaal niet zo gemakkelijk. Omdat ik enerzijds... Je wilt dat persoonlijke wel vertellen, maar anderzijds wilde dat ook heel goed doen. En in het overbrengen. En ik vond dat helemaal niet zo gemakkelijk. Enfin, het was een heel aparte ervaring om dat te mogen doen.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we de luisteraars niet langer in spanning houden. En dan gaan we luisteren naar jouw stuk.
2: Op uw plaatsen. Klaar. Start.
1: Als ik tegen jou zeg vreemdrennen, aan wat denk je dan?
3: Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met wielen.
4: Oh, wat? Vreemdrennen?
1: Dat kent
4: je. Nee.
5: Nog nooit van gehoord. Ik zou vreemdrennen. Een soort loop?
6: Lopen met de rolstoel.
7: Ik ben aan het twijfelen of het een computerterm is of een sportterm.
8: Framing, ik denk dat dat een heel slechte manier is van omgaan met andere mensen. Frame running, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
9: Ik denk dat dat iets te maken heeft met lopen en iets met een kadering of een kant.
7: Oei, frame runner.
10: Ik heb echt geen idee. Misschien op stelte lopen of zo.
1: Ik ben Anne, rolstoelgebruiker in het dagelijks leven en ik hou van framerunnen. Zoals je net hoorde, is framerunnen voor velen onbekend. Framerunnen komt van het Engelse woord frame running. Een framerunner is een loophulpmiddel waarmee mensen met een beperkte beenfunctie kunnen hardlopen. Het is een driewieler zonder pedalen met een borststeun. Tijdens de atletiekmeeting Memorial Marieke Vervoort in Lier kon ik een paar jaar geleden het framerunnen uitproberen. Ik vond framerunnen meteen plezant omdat ik niet zelfstandig en ver kan stappen met een ander hulpmiddel. In onze ontoegankelijke samenleving ervaar ik het niet kunnen stappen vaak als een groot gemis. Door de ondersteuning van de framerunner heb ik geen druk op mijn knieën en heupen, waardoor ik langer kan stappen. En wie weet, grenzen verleggen. Het geeft mij alleszins een goed gevoel. Nu rij ik, wanneer ik kan, 2 keer per week naar de atletiekpiste in Brasschaat om te trainen met trainer Stefan en of andere sporters. Ik geniet van het samen trainen met z'n allen en de leuke babbels tijdens het stappen samen met de ouders van jonge atleten. Daarnaast is het prettig om de evolutie van andere sporters te zien. Het is mijn doel om mijn conditie op te bouwen en een beperkte beenfunctie te behouden. Van het groepje van 5 framerunners ben ik de oudste, de enige vrouw en de enige die stapt en niet rent met de framerunner. Stefan heeft het framerunnen op de kaart gezet binnen de VZ2 Wapper, een sportvereniging in het Antwerpse voor G-sporten. Hij wilde dat Jarno, zijn zoon, en andere sportievelingen het framerunnen als sport konden uitoefenen. Hij kon hiervoor rekenen op de steun en de hulp van Paul, een vriend van hem. Paul is aanwezig bij de trainingen. VZW Wapper zorgde voor de loopfietsen. Voordien werd het loophulpmiddel enkel gebruikt voor revalidatie. Stefan mocht zeker niet ontbreken in deze podcast. Ik maakte een wandeling met hem om te vragen wat hij zo waardeert aan framerunnen. Stefan, wat houdt framerunnen precies in?
2: Framerunning, dat is eigenlijk een atletiek onderdeel voor de G-sporters. En dankzij een framerunner kunnen de G-sporters zelfstandig aan de sport doen.
1: In principe zouden die dan kunnen meelopen met de lopers.
2: Ja, ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan eigenlijk. Het is vooral het zelfstandig aan sport kunnen doen. En dan tezamen eventueel met de valide samen kunnen sporten.
1: Op welke termijn zie je dat gebeuren?
2: In het begin is het eigenlijk een beetje vooral gewinning. Als er iemand nieuw komt uit, is het voor de framerunner, is het vooral even het gewaar worden, de beenbeweging en de steun waar je ervan krijgt. En gaandeweg, op het gemakje eigenlijk, alles opbouwen. En dat kan zijn, de eerste training misschien 100 meter. En gaandeweg gaan we zo nog één toerke op de atletiekpiste. En er zijn er nu bij die dat zelfs, er is een dame bijvoorbeeld, die dat zelfs de marathon doet.
1: Ik was benieuwd naar het verhaal van andere framerunners. Jarno, Daan en Runne begonnen als eerste met framerunnen. Daan kan de korte afstand van de parking naar de atletiekbaan zelfstandig stappen. Runne haakt hiervoor in bij een van zijn ouders. Je hoort nu het interview met Daan.
11: Daan, wat wil je graag over jezelf vertellen?
12: Ik ben Daan. Ik ben 20 jaar. Ik ben heel sportief, moet ik zeggen.
11: Weet je dan nog wanneer je voor de eerste keer hebt geframerund? Uw allereerste keer?
12: We zijn in de sporthal begonnen met framerunnen. Echt 10 meter, 20 meter met 3 man.
11: En wat vind je zo leuk aan het framerunnen?
12: Ik vind dat voor mij een uitgroot club. Omdat ik loop heel graag, maar ik kan niet zonder de framerunner lopen.
11: Jij doet vooral marathons en de 10 miles?
12: Vooral nog maar 2 keer gedaan.
11: Dat is toch al een heel prestatie, hè? 2 keer de marathon.
12: Ja.
11: Maar de 10 miles heb je al een paar keren gedaan, denk ik.
12: 5.
11: En is dat hetgeen dat je graag doen?
12: Ja, ik loop graag straten lopen en afstanden. Geen sprint, maar lang.
11: Waar train jij zoal?
12: Ik train één keer in Breschot, bij Wapper. Eén keer hier bij Ave in Wilrijk. En één keer op mijn eigen. En ga ik een toer van 15 kilometer lopen. Tot de schelle aard verloren zo terug. Samen met papa of Arie. Parcours is veilig genoeg om met de framerunner ook Arie te doen.
11: Waarom kies je voor lange afstanden?
12: Het zit wel in de genen. Papa is ook beter in lang lopen. En daar heb ik zo wat, ja, moet ik dat zeggen, zo wat over gekregen. Ja.
11: Wanneer heb je het gevoel dat je goed getraind hebt?
12: Ja, zoals je zei, loop ik in Breschot, ik als mijn loren. Omdat die het tempo loop dat voor mij ook een training is. Hetzelfde neer in Wilraak.
11: Daar lopen die mensen ook zo hard als jij?
12: Ja. Ah, ja. Om mijn snelheid en om mijn longcapaciteit te verbeteren.
11: En ben je soms ook sneller dan de papa?
12: Ja.
11: Oei. En hoe lossen jullie dat dan op?
12: Soms vertraag ik totdat papa terug bij mij is. Of als ik echt voor mijn taart wil binnenstaan, dan zeg ik al, kom op, papa. Maar zo vaak gebeurt dat niet zo.
11: En heb je nog dromen? Wat sportiviteit betreft, of misschien ook andere dromen?
12: Ik hoop nog lang de marathon te kunnen lopen.
13: Come on, Dan.

0: Het was voor mij aangrijpend om de vreugde en de blijdschap te ervaren vandaan om lange afstanden te kunnen hardlopen. Zijn snelheid wordt sterk beïnvloed door de route, de ondergrond en het aantal deelnemers. Denk hierbij aan tramsporen of kasseien waarin een wiel gemakkelijk om vast te zetten. En inhalen met een framerunner is moeilijker bij veel deelnemers. Hoe dan ook, hij loopt meer dan 10 km per uur of een marathon binnen de 4 uur. Niet elke framerunner kiest voor lange afstanden. Wedstrijden lopen voor een korte afstand kan ook. Voor wedstrijden worden deelnemers ingedeeld in klassen, op basis van hun kunnen. Sinds de zomer van 2018 is framerunning een paralympische discipline en onderdeel van de atletiek. Stefan zegt iets over de verschillende afstanden en de groei van deze sport in België.
1: En heb je een idee in Vlaanderen hoeveel atletiek clubs openstaan voor mensen die het met een framerunner zouden willen doen?
2: Op zich is dat wel eigenlijk het grootste probleem in Vlaanderen. Framerunning is nou vooral onbekend. Het tweede probleem is natuurlijk ook, als club moet je de framerunner aanschaffen en dat is niet zo goedkoop. En elke sporter heeft een framerunner nodig. Dus de financiële bijdrage van de club is wel alleen een groot bedrag.
1: Ja, en denk je als de sporter zelf een framerunner zou hebben, dat hij daar gemakkelijker mag doen?
2: Als die mogelijkheid er is, dan wel. Het enigste nadeel al is dan ook weer natuurlijk, de sporter moet het ook volledig zelf bekostigen.
1: En wat was uw motivatie om daarmee te beginnen?
2: De grootste motivatie was eigenlijk vooral dat doelgroep van de G-sporters, als ze iets aan sport deden, wat dan ook of zo, was altijd een begeleider die mee vasthield voor te lopen, voor te wandelen, om sport te beoefenen. En dankzij de framerunner kunnen die dat zelfstandig doen. En die een boost van wat ze zelf krijgen, het mentale, ja, dat is enorm. Ik weet nog, de eerste wedstrijd dat we deden in België was in het Koning Boudewijnstadion, het Belgisch kampioenschap. Alleen die sfeer daar, samen met al die andere atletiekers, daar je wedstrijd kunnen lopen, is ongelooflijk. En hier bij Wapper zitten we met goede kampioenen eigenlijk, want ik denk, zeker bij de mannen hebben we al de Belgische records in de club.
1: Wil je nog graag iets vertellen over de wedstrijden?
2: Het leuke ervan is, eerst dat ze eigenlijk allemaal recreatief. En een paar hebben dan eventueel de uitdaging voor een stapje meer te zetten. Dat de uitdaging er is voor een wedstrijd deel te nemen. En gaandeweg hier in België komen er jaarlijks meer en meer wedstrijden aan bod. Nu zitten we vooral met de 100, de 200 meter. En we zijn het een beetje aan het uitbreiden eigenlijk. Nu komt er de 27e juni de 5000 meter erbij. En zo gaan we stilletjes aan opbouwen in België.
0: 100 meter legt Runne af in 24 seconden. Op dat moment haalt hij een snelheid van 15 km per uur. Naast het plezier van trainingen en wedstrijden geniet hij volop van de sociale contacten tijdens het sporten. Nu luister je naar Runne die vertelt over zijn sporten en zijn belevenissen samen met zijn vriend Jarno.
3: Runne, kan je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Runne, ik ben 19 jaar.
3: Wanneer heb je het framerunnen leren kennen?
4: Ja, ongeveer 8 jaar geleden. De trainers, de Stefan, die heb ik al eerder leren kennen, omdat mijn beste vriend bij mij op school zit. Ik heb vroeger eerst in het allerbegin ook nog een bewegingsschool gedaan. En dan ben ik beginnen trainen op zaterdag. Allemaal heel plezant wel.
3: Wat vind je zo fijn aan het framerunnen?
4: De beweging die je dan hebt. Ik doe dat ook samen met de Jarno. Dus ook, ik soms eens kan babbelen, dus ook is plezant. En ook de buitenlucht.
3: Hoeveel keren train je?
4: Ik train 1 keer per week, omdat meestal zitten met... Dat is op woensdag naar avond. En dan zitten meestal ook met school en zo. Dat is wat druk voor mij.
3: En kies je voor lange of korte afstanden?
4: Korte afstanden is meer mijn ding dan langere afstanden.
3: En als je spreekt over korte afstanden, over hoeveel meter spreek je dan?
4: De 100 meter, de 200 meter. De 400 meter behoort voor mij tot de langere afstanden. Dus 100 en 200 meter behoorden voor mij echt wel tot de kortere afstanden.
3: En wat vind je vooral heel leuk aan wedstrijden doen?
4: Vooral het plezier dat je dan hebt, dat je ook voor jezelf hebt. Ja, dat je voor jezelf ook echt een doel stelt. Van, bijvoorbeeld een bronzen medaille, dat ik dat echt wil halen. En dat is meestal ook gelukt, dus ja. Maar als ik in de toekomst nog wedstrijden ga lopen, ga ik sowieso eerst brons pakken. Eerst de bronzen medaille en dan stel ik eens aan zien of ik kan opbouwen.
3: Dus als ik het goed begrijp, heb je tot hiertoe al elke keer een bronzen medaille gehaald?
4: Pak toch 2 keer een zilveren, toch? Nee, 1 keer, excuseer. 1 keer.
3: Begrijp ik dat goed, dat je eigenlijk al altijd een medaille hebt gehaald?
4: Ja.
3: Dat is wel erg knap, hè?
4: Ja.
3: Ja. En dat is ook meestal samen met Jarno?
4: Ja, meestal wel. Ja, ik weet natuurlijk niet wat dat de komende jaren met hem gaat geven, met zijn epilepsie.
3: Ja.
4: Dus dat is een beetje afwachten, maar nu voorlopig dan nog met Jarno.
3: En hebben jullie ongeveer dezelfde

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag met Don Wacky en straks met Crucial P. Die heeft enkele Soundboy-tune-singeltjes meegebracht. Maar eerst even deze nieuwigheden overlopen. Dit is al de He Say, She Say Rhythm, een nieuwe rhythm uitgemaakt door het Money Matters label uit Jamaica. Een One Rhythm album met een heleboel artiesten, maar ook eentje waar we niet te veel meer van horen de laatste tijd, maar is weer helemaal terug. Want er komen twee tunes achter elkaar. Eerst deze dus van Sizzla, Kalonji en Your Day Now op deze She Say, She Say Rhythm. All Massive, Hold Tight.

Daarnet al Sizzla Kalonji met je Your Day Now, een nieuwe tune op, het, op de He Say She Say Rhythm. En dan nu deze Tillybop erbij gepakt en Sizzla met Them Know Ready, een nieuwe single die pas volgende week gaat uitkomen. Maar we hebben hem hier in de pre-release gekregen. Tillybop, veelbelovende gast, hebben een paar jaar heel goede tunes uitgebracht. En we dachten toen, allee, one hit wonder, maar hier is hij weer helemaal terug. En dan verder met Anthony Selassie, man komt uit Ethiopië, Addis Abeba, en al daar heeft hij twee singles opgenomen. En deze is er een van, If It Wasn't For Jah.

Conscious Vibes op Back to Base voor de moment met deze If It Wasn't For Jah en Anthony Selassie. En verder met Maika Shemaya heeft een tune gemaakt op de nieuwe Ramp Up Rhythm in de heet Rootsman Style, gevolgd door Queen Omega op diezelfde Ramp Up met Spiritual War.

Kidnapper single dus van Biogel samen met Bujo Banton en Damian Marley, Thank You Lord. En van de ene zoon van Bob Marley naar de andere, want Kimani Marley heeft zijn nieuwe album voorgesteld, Love Energy. En daaruit komt New Creature.

Mooie tune uit de nieuwe plaat van Kimani, Mali, Love, Energy. En de track eruit was deze New Creature. Bijna tijd voor Crucial P, maar ik heb nog een album klaarstaan van Ja Deco. De man is van Paramaribo, Suriname, en heeft een album uitgebracht dat heet Love Who Loves You Back. En daaruit deze Give Praises met nog een dubje erbij.

0: Give Praises, Jet Dicko uit Suriname met deze dubben nog achteraan met de Give Praises. Even kijken waar we volgende week nog allemaal naartoe kunnen, want volgend weekend veel aan te vangen, zoals het Festival de Liberté met Sister Carol en de Cimarrons. Dat gaat door in het Theater National te Brussel. Ook op 17 oktober Mo Calamity en de Wizards en ook nog de Pirate Crew en Team Damp. Daarvoor kunnen naar de club van het Wintercircus in Gent. Maar het dichter bij huis is op 17 oktober Dubwave Sound. Zij nodigen Mr. Zebre uit. Hij komt uit Parijs met zijn producties. En het gaat allemaal door in de Burger Dub Part 6 op het plein Magazijn in Borgerhout te vinden aan het zwembad aldaar. En volgende week zondag komt ook Dubwave naar de radio en dan brengen ze nog die Mr. Zebre mee naar hier. Dus iets weer al voor naar uit te kijken. Maar ondertussen, Crucial P zit ook in de studio en ik denk dat jij een beetje in de dancehall style gaat komen.
1: Niet echt in de dancehall style. Ik heb wel geopteerd voor een selectie pure vinyl 45's, maar dan wel meer bepaald het thema Soundboy.
2: Yeah.
1: En Soundboy killing, je weet wel, het gebluf en het gestoef tussen de DJ's onderling, wie dat de beste is en wie dat de meeste dubplates heeft en wie dat de grootste heeft en dergelijke, meer van die dingen. Ik ga van start met eigenlijk een... Er zijn veel labels die Soundboy tunes, effectief Soundboy tunes, dus die huurden artiesten in en die maakten dan een tune over het specifieke Soundboy gebeuren. En als eerste heb ik gekozen voor een mindere god in de scene, jongen noemt Yogi Barrington met All Sounds Respect.

0: All Sounds Respect, Soundboy Tune als eerste van Hugo Barrington. Een mindere god in de scene, zoals ik reeds zei. En dat is ook wel weggelegd voor de volgende artiest. Alhoewel dat hij een klassieker gescoord heeft met de volgende Soundboy Tune. Ik heb het over Super Beagle op de klassieke Stallag Rhythm. Rhythm origineel gemaakt in de jaren 70 door Ansel Collins. En ook, niet te vergeten, klassieke intro van de intro man Fuzzy Jones, Super Beagle.
1: A weeping and a mourning and a gnashing of teeth in the dance hall, and who do all think will run from them come, cause when them it come to my sound, which is the champion sound, the bugle that blow the many time, and it still have one more time left, cause the amount of stripe with the power of our shoulder. Lamba.

Young. Super Beagle met een klassieke soundboy tune. Dusse soundboy, zoals je reeds dit gezegd op de Stalag Rhythm. Sugar Minot, die man maakte ook, heeft fantastisch veel goede dubplates gemaakt. Ook al een aantal dingen gereleased op Vinyl 45, zoals de volgende op de General Rhythm, die klassieke rhythm die begin jaren 90 terug zeer populair werd in de versie van het Penthouse label. Hier is Sugar Minot, My Sound Alida.

0: champion. Where did it all begin?
1: Check out The Real Situation, slagzin van Candyman Sound Clash Medley op de General Rhythm. En daarvoor hadden we Sugar Mine, My Sound, de leader op dezelfde rhythm. En over die Candyman, hij werd ooit aanzien als de beste Bob Marley imitator in Jamaica. Want er zijn zelfs, ik heb ooit het verhaal gehoord dat er een effectief gezongen Bob Marley dubplaat zou zijn. En heel wat mensen zijn er gewoon ingetrapt met hun beide voeten, maar dat blijkt dan Candyman te zijn, Mr. Byron Reed. Over naar een andere superster. Ik heb het over Luciano Pacup Drumpan.
2: We'll give thanks to the Holy One of Creation, you know. Keeping it nice, you know. And even the vibes are right, you know.

What a hard sound for that. Dat was Welton Irie op die originele Elton Ellis rhythm die me nu ontsnapt. Welton Irie, populaire DJ begin jaren 80. En een andere grote populaire jongen is Albert Rosie nog steeds. En de man maakte ook al een aantal fameuze soundboard tunes op zijn eigen label. Het snapt me ook weer even de naam van het label. Hier is Albert Rosie met Soundboy Killer.

0: Ring the alarm, another sound is dying met een beetje problemen van Alberosi. Soundboy killing tune op de natuurlijk de klassieke ganja smuggling rhythm van Ike Mouse. Volgende artiest is ook zo'n typische artiest die nooit tot de hoofdregion is doorgedrongen. Hij is eigenlijk altijd een middenmoot gebleven, maar toch heeft hij een aantal classic dubplates gemaakt, waaronder Beat Down Fence en deze My Sound Rule. Ik heb het over Quench 8.
1: You didn't know my sound, zing, quench it, quench it. Hey, kick it. Hey, my sound rule.

Classic dubplate van Quench 8 op de klassieke Far East Rhythm. En voor de puristen onder ons, origineel de Far East Rhythm is natuurlijk een Studio One nummer van Ronald Alfonso en dat noemt Ja Shaky. Over naar een andere grote jongen uit begin jaren 80, een grote ster uit de rub-a-dub periode. Ik heb het over Nicodemus hier met een Soundboy-tune op Stone Love Soundkiller.

Kadim was de grootste DJ uit begin jaren 80 uit de Robert Dopp periode. Soundkiller op Stonewall, je herkende natuurlijk de rhythm Love I Can Feel. En de bassline die werd gecreëerd door niemand minder dan Leroy Sibbles van de Heptones. Over naar een andere artiest die ook al lang niet meer bij ons is, maar die vooral bekend werd door het maken van Soundboy Tunes. Ik heb het over Banana Man en Official Sound.

0: Ja, hoe kom je eigenlijk op de naam Banana Man? Nou, we hadden een kleine discussie hier. Ja. Hoe kom je op de naam Duckman?
1: Ja, omdat hij...
0: Misschien denken dat hij...
1: Fan is van Donald Duck, hoor.
0: Ja, zou kunnen. Dat was Banana Man alleszins heel bekend geworden. Vooral met het maken van Soundboy Tunes. Was echt een veelgevraagde dubplate artiest. Jammer genoeg ook al overleden, ja, Banana Man. Ja. Ik ben hem ooit tegengekomen in een dubplate studio in Montego Bay. Zeer timide, humble guy. Well, yeah. Rest in peace, Banana Man. Ja. Enkele minuten voor 3 uur, dus we...
1: Nog één soundboy-klepper te gaan.
0: Nog één soundboy, voor alle DBDB soundboys die aan het luisteren zijn. Go home to your mama. Hey.
1: Inderdaad.
0: Nog meer. Ik ga besluiten met Cut to Ranks and Retreat.
1: En dat wordt dan inderdaad de laatste voor vandaag, Crucial. Dit was weer Back to Base, Reggae Matinee, op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Owaki, met Crucial P. Lady Sanja kwam nog langs voor Spiritual Guidance. En volgende week zijn we weer terug met Dubwave Sound en Mr. Zebre Out of Paris. Peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.
0: Retreat, soundboy.

beste luisteraars van Radio Centraal. Hier zijn we weer aangekomen aan het programma Trashcode. Om de twee weken van 3 uur tot 4 uur 30. En eigenlijk nu, vandaag, gaan we nog iets langer door. Maar ik ben mij nog een beetje aan het klaarzetten. En dag aan het zeggen. Dag.